0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Ja, nou had u eigenlijk het nieuws moeten horen van 6 uur. Maar we hebben wat problemen met de zender gehad het afgelopen uur. Veel luisteraars hebben ook al gereageerd. Is er geen uitzending? Ja, die is er wel. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar de zender was uitgevallen. Daardoor is hij nu weer opgestart, dankzij onze technische afdeling, gelukkig. Maar nu moet je even het journaal missen. Dat gaan we later wel goed maken, neem ik aan.
1: Vast wel.
0: Dat is toch weinig nieuws. Dus ja. Weet je wat, Jeroen?
1: Zullen we gewoon beginnen?
0: We gaan gewoon beginnen.
2: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
0: Ja, het is vrijdag de 13e. Nee, het is vrijdag de 15e van mei. Goedemorgen.
1: Het voelt wel als de 13e.
0: Het voelt als de 13e, want we zullen je besparen wat er hier allemaal nog meer voor problemen waren. Het doet het weer, voor zover het gaat. En dat op de dag dat we gaan beginnen met de vinyl top 100. Nee, de hele top 100 gaan uitzenden, maar wij gaan er zo mee beginnen. Dus je hoort de beste 100 platen die jij hebt samengesteld, die lijst althans, voorbij komen. Vanaf 7 uur tot die tijd hoor je de Bubbling Under. Oeh. De platen die net de 100 niet hebben gehaald. Je hoort ook veel vanochtend over het verkeer in Zwolle. We hebben natuurlijk ook nog wel wat nieuws. Door de werkzaamheden is namelijk de verbinding met de Oude IJsselbrug afgesloten. Maar sluipverkeer probeert het toch. In de binnenstad gaan ze weer, van Zwolle hebben we het ook over. We proberen showrijders te weren. En we kijken ook nog vooruit naar de laatste wedstrijd van het seizoen voor FC Twente. Want, ja, Jeroen,
1: die kunnen nog de Champions League halen.
0: Zeker. Dus dat is ook niet onbelangrijk. Het weer voor het weekend, als het lukt. Het verkeer, als het lukt. En natuurlijk het begin van de top 100. De besten van vinyl, die hoor je natuurlijk bij ons bij...
2: De Radio Oost Vinylweek.

0: origineel van Stumbling In. Chris Norman en Suzy Quattro. Stumbling In, dat geldt ook een beetje voor ons vanochtend. Maar we zijn erbij. De zender doet het weer. We zijn weer in de lucht. En zelfs onze computersystemen doen het. Zodat wij kunnen beginnen om 6:06 op Radio Oost. Goedemorgen. Ja, het is echt zo'n tussendag deze vrijdag, de 15e van mei na Hemelvaartsdag. Toch staat er wel het een en ander te gebeuren, Jeroen.
1: Ja, in de binnenstad van Zwolle worden vanaf vandaag weer straten afgesloten om het zogenaamde showrijden tegen te gaan. Automobilisten die voor de show rondjes door het centrum rijden worden zo geweerd, want er is veel overlast door hardrijdend verkeer door de oude binnenstad van Zwolle. En de gemeente doet daarom nu proeven om te kijken hoe dit soort verkeer structureel kan worden aangepakt. Eerdere afsluitingen werden door bewoners en ondernemers overwegend als positief ervaren.
0: Kijk eens aan. Verdachten die eerder deze week zijn aangehouden bij de rellen in Loosdrecht rond de opvanglocatie voor vluchtelingen, die worden vandaag al voorgelegd aan de rechter, geleid aan de rechtercommissaris. Die beslist dan over verlenging van hun voorarrest. Het gaat om 3 mensen. Die worden verdacht van brandstichting, mishandeling, geweld tegen de politie en het gooien van stenen en fakkels. De afgelopen dagen werd er weer gedemonstreerd bij het oude gemeentehuis in Loosdrecht tegen de noodopvang die daar is ingericht. Ging weer gepaard met geweld en intimidatie. Het leidde tot veel verontwaardigde reacties. Een man uit Ermelo is inmiddels veroordeeld tot 6 weken cel voor die gewelddadigheden daar. Daarvan zijn er wel 2 voorwaardelijk.
1: De jaarlijkse vleermuistelling begint vandaag. Ga je tellen?
0: Oh, ik moet eens. Ja, misschien.
1: Je hebt wel redelijk. Je hebt niet een heel nieuw huis. Nee. Dus het zou best kunnen.
0: Ik heb zoveel vliegen, maar ik lijkt mij nog wat koud voor de vleermuizen. Maar goed, ik zie ze altijd wel rond het huis vliegen. Ja, dat klopt.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: De zoogdiervereniging roept op om vleermuizen te gaan tellen vanuit de achtertuin. Vleermuizen zijn actief vanaf de zonsondergang, dus dan kun je gaan tellen. En de aantallen kun je doorgeven via tuintelling.nl. Er zijn zo'n 20 verschillende vleermuissoorten in ons land, waarvan er 5 rond het huis te vinden zijn. Nou, weet jij natuurlijk welke dat zijn?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: De gewone dwergvleermuis.
0: Ja, die wel natuurlijk.
1: De laadvlieger. De gewone grootoorvleermuis. De watervleermuis en de rosse vleermuis. En tellingen doorgeven kan tot en met zondag.
0: De hoogvlieger zul je niet aantreffen. Die zit allemaal hier.
1: Ja, precies.
0: Dan zijn de open boerderijdagen vandaag. Families in Raalte, Frieseveen, Luttenberg, Heten, Amdelde, Almelo en Tilchten die openen hun erf voor bezoekers. Tijdens de open boerderijdagen kan jong en oud het boerenleven van dichtbij ontdekken en de koeien van dichtbij aanschouwen. 25 mei is er dan nog zo'n open dag. Moeten we wel even een disclaimer bijgeven. Dat is van een grote melk. Firma.
1: Ja, dat klopt.
0: Die organiseert het.
1: Nog meer dierennieuws, want het is de internationale dag van de bedreigde soorten. Endangered Species Day. Deze dag wordt aandacht gevraagd voor bedreigde planten en dierensoorten.
0: Je bedenkt het niet. Eerste circulaire werkplaats van de regio Zwolle wordt vandaag geopend. In die werkplaats kunnen buurtbewoners, ondernemers, scholieren en andere geïnteresseerden aan de slag om spullen te repareren en dan zo de levensduur te verlengen. Je kunt er houten metaal bewerken, kunststof recyclen, aan je fiets sleutelen of met textiel aan het werk gaan. Met kudde, zal ook wel gaan. Zijn vakmensen om je te helpen met kennis en ervaring. Alle machines en gereedschappen zijn ook tweedehands. Doel is materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden, verspilling tegen te gaan. Zwolle heeft met die werkplaats als eerste stad in de regio een plek waar dat allemaal kan. En dat sluit ook aan bij de bredere circulaire ambities van de gemeente. Ook dit komt uit een persbericht. De werkplaats is op het terrein van de Makersfabriek aan de Centuurbaan.
1: Ja, dan gaan we het hebben over de Giro d'Italia. Want de wielrenners rijden vandaag de 7e etappe over bijna 250 kilometer van Formia naar Blockhaus. En de finish is bergop. Het is dus een zware beklimming. Maar nog even over die Giro. Heb je dat gisteren meegekregen dat er een man in het publiek was die geprobeerd heeft om de renners ten val te brengen? Die is gewoon het parcours half opgelopen.
0: Ik heb het niet
1: een vriend
0: gezien,
1: heeft nog geprobeerd om hem tegen te houden, maar is niet gelukt. Hij geeft ook een renner een deal. Uiteindelijk is er niemand ten val gekomen, gelukkig. Maar de renners waren logischerwijs wel boos.
0: Dat kan ik me voorstellen. De man hebben ze te pakken, neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja, ja, het gebeurt toch steeds vaker dat het publiek zich ermee gaat bemoeien. Andere zaken dan nog, want we hebben nog een blokje shownieuws. Bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gaat vandaag namelijk iets gebeuren ter voorbereiding van de concertreeks van Harry Styles. We mogen nog niet zeggen wat dat is, want het is allemaal onder embargo. Styles gaat 10 concerten geven in de arena. Vandaag wordt er iets onthuld. Hij is er zelf trouwens niet bij.
1: Zou Harry gaan meevoetballen bij Ajax als ze de play-offs moeten spelen?
0: Hij kan het niveau wel aan, denk ik.
1: Daniel Lewis dan, die geeft voor het eerst een eigen show in Carré in Amsterdam. Het concert is onderdeel van de theatertour waar Lohuis mee bezig is.
0: Suzanne en Freek beginnen vandaag aan een reeks stadionconcerten in de Gelredome in Arnhem. Ze gaan 10 avond- en middagshows geven die trouwens allemaal zijn uitverkocht. Er stonden maar 2 concerten gepland in eerste instantie, maar omdat de vraag naar tickets maar aanbleef, werden er steeds meer optredens toegevoegd. In totaal gaan er nu 400.000 mensen kijken en luisteren naar Suzanne en Freek. Die zullen trouwens midden in het stadion op een podium staan met het publiek er helemaal omheen.
1: Ga je erheen?
0: Daar ga ik niet heen.
1: Oh.
0: Ik ben niet een van die 400.000. Daar moet ik aan jou vragen. Jij dan wel?
1: Nee, maar we hebben hier een aantal collega's. Ik schrok gewoon van het aantal. Echt wel een handvol mensen die daarheen gaan. En ook mensen waarvan je denkt, nou, die zijn normaal van de wat serieuzere hard rock, rockachtige
0: en
1: muziek.
0: En
1: die gaan dan
0: Freek.
1: Naar Suzanne en Freek. Dat je denkt van, oh, okay. Schijnbaar toch heel leuk.
0: Ja, nou, heel goed. Ik zou wel iets van Suzanne en Freek willen draaien, maar we moeten ons eigenlijk aan de lijst houden.
1: Ja, want de Bubbling toch. Under, hè, van de vinyl.
0: Ja, precies. Nou, zullen we dat dan maar doen?
1: Ja. Kom, Suzanne en Freek krijgen genoeg aandacht de komende week.
0: Die krijgen de komende, precies. Nou, goed, we houden ons aan de lijst. Dat doen we dan maar. Ik zat nog te zoeken naar iets toepasselijk van Suzanne en Freek. Maar inderdaad, je moet zelf maar gaan kijken.

0: Net niet gehaald de vinyl top 100 op Radio Oost. De Bee Gees hoorde je met Night Fever.
1: Het krantenoverzicht.
0: Wel gehaald de papieren versies van de kranten. Die hebben we zelf gehaald, want ze lagen buiten. Gelukkig, ja. Dit is vandaag weer kranten. Jeroen, wat staat erin?
2: Nou, het AD heeft een grote foto op de voorpagina met vier volwassenen en allemaal kleine kinderen in een tent. Terwijl de regen druppelt, zijn ze maar spelletjes aan het doen. Want het was natuurlijk gisteren Hemelvaartsdag. En dan zou je normaal gesproken denken, lekker mooi weer buiten, we gaan van alles doen. Maar het was natuurlijk verschrikkelijk weer. Regen, 11, 12 graden.
0: Ja, zo veel rooi mee. Ja, nee, het was slecht.
2: Eind van de middag werd beter.
0: Ja,
2: maar
0: dat klopt.
2: Dus en aangezien het een periode is met weinig nieuws, dacht het AD, we gooien lekker de hemelvaart op de voorpagina.
0: Ja, sowieso veel oud nieuws van de afgelopen dagen. Oud nieuws is dat inderdaad, want die hemelvaartdag zat ertussen. Trouw heeft wel een wat andere opening. Europa wil weglekken gas verbieden om forse verspilling tegen te gaan. Het is nogal een kop, je moet hem twee keer lezen om het te begrijpen. Pijpleidingen lekken namelijk onnodig veel gas. Terwijl er door de blokkade van de Straat van Hormuz een groot tekort aan is. Europa komt met deze wet om de verspilling tegen te gaan. Ze gaan het verbieden. Die lekkages, ja, ik weet niet of je dat dan moet verbieden. Je moet het repareren, denk ik. Fossiele industrie en Donald Trump willen juist dat de regels worden versoepeld. Maar Europa wil ze strenger maken. 100 miljard kubieke meter extra aardgas kan het opleveren als lekkages worden gedicht. Is de schatting 110 miljard kubieke meter is de hoeveelheid gas die jaarlijks door de Straat van Hormuz gaat. Ja, dat is bijna evenveel.
2: Ja, nou, een mooi bruggetje hier. Want de gasrekening kan tot wel 800 euro per jaar duurder worden, hoger worden voor een oud huis. Want nieuwe CO2-heffing op aardgas die over anderhalf jaar wordt ingevoerd geeft mensen in een slecht geïsoleerde woning namelijk geen keuze. Ze moeten als de wieden weer gaan isoleren of ze betalen zich blauw aan energiekosten. Dat blijkt uit een rapport van de Planbureau voor de Leefomgeving. Want met die nieuwe tax gaan huishoudens betalen voor hun CO2-uitstoot. En dus als je een oud huis hebt, stoot je meer uit. En dan ben je de pisang.
0: Zo is dat. Voor op de Volkskrant zien wij een mevrouw van middelbare leeftijd met over haar schouder een vlaggenstok met daaraan de vlag. De rood-wit-blauwe vlag met daarin het logo Defense Loosdrecht. Nou, dan weet je alweer hoe laat het is. Met het geweld groeit de verdeeldheid. De kranten komen nog veel terug op het geweld rond die noodopvanglocatie in Loosdrecht. Dat gaat maar door, namelijk voortdurende rellen daar. Het leidt ook tot grote verdeeldheid in het dorp, zegt de Volkskrant. Veel bewoners zijn bang. Intussen eisen gemeenten landelijke maatregelen. Dit soort intimidatie ondermijnt de democratie. Ja, de andere kanten gaan daar ook wel over door natuurlijk. We zien een grote foto met wat fakkels op de voorgrond van ook demonstranten in Loosdrecht. Zie ik daar niet dezelfde mevrouw met megafoon om de hals? Ja, dat denk ik wel. Kamerleden krijgen elkaar op de kast in het debat over Loosdrecht. Dat was natuurlijk ook alweer eergisteren. In dat debat draaide het lang om ex-PVV'er Gidi Markuzoer die andere kamerleden op de kast kreeg. Wat verderop in Nieuwsport probeerde de vicepremier die Zilkus zo stevig mogelijk te klinken. Die gasten moeten van straat. Ja, ik hoor wel allerlei schandalig, maar doe is iets, zou ik daaraan denken. En Markuzoer riep gewoon weer op tot verzet tegen die komst. Ja, het is hun verdienmodel. Ja. Zullen we maar denken voor die partijen, want vooral dit blijven aanwakkeren. En dan blijf je ook kiezers trekken. Ook na de rellen blijft uiterst rechts in de Kamer het AZC verzet voeden. Dat is de koop in Trouw.
2: Het is examentijd, hè?
0: Ja.
2: Had jij vroeger een speciaal middeltje wat jou extra hielp in de examentijd?
0: Nee.
2: Er zijn steeds meer studenten of leerlingen die zich verliezen in druivensuikertabletten.
0: Ja, druivensuiker kan ik me ook wel herinneren, van die pakjes met een D.
2: Ja, nee, daarom ik noem het.
0: Die had ik zo, ja. Ik denk wel, maar ik moet even diep graven, want het is 40 jaar geleden bij mij, Jeroen.
2: Ja.
0: Maar ik had niet iets aan valium of andere zaken. Powerdrinks, die hadden we, die bestonden nog niet. Ja, koffie.
2: Ja.
0: Maar meer niet.
2: Nee, maar het is echt gigantisch dat. Supermarkten die merken gewoon dat de dextro, de supermarkt, echt letterlijk uitvliegt. Dat er echt een piek is. En. Het voedingscentrum wijst erop dat er niet zoiets bestaat als een magisch middel waarmee je ineens beter gaat presteren.
0: Maar het kan ook een placebo zijn, hè? Je denkt, ik slik het en ik ben wat scherper.
2: Ja.
0: Als dat zo is, dan is dit volgens mij nog vrij onschuldig, toch?
2: Dat is zo.
0: Alleen voor de producent is het wel weer gunstig dan natuurlijk. Examenstress ook in het speciaal onderwijs. We zien een foto voor op Trouw gaan. Het gaat om meer dan naamvallen en jaartallen. Jazeker, daar gaat het inderdaad op. Maar goed, heel veel studenten en eindexamenkandidaten hebben er stress van. Ze hadden nu wel een paar dagen vrij natuurlijk.
2: Ja,
0: intussen een break.
2: Ja, dat is natuurlijk wel lekker, hè? Hey, en zou jij normaal gesproken naar het Power Valley Festival met luide tractoren, muziek en bier gaan volgende week in Noord-Holland?
0: Daar zou ik anders niet heen gaan.
2: Nou, dat gaat ook niet door.
0: Oh, nou, dat scheelt
2: want
0: al.
2: Want er is een broedende ransuil gespot op het terrein. En die is beschermd. En dat betekent een fikse tegenvaller voor de organisatie die al duizenden tickets had verkocht. En vooralsnog is de ransuil de eerste en enige bezoeker van het evenement. Dat vind ik dan wel weer een grappige quote van de organisator. En over een week of drie vliegen ze uit, maar ja, dat is het festival al voorbij.
0: Ja, weinig kans, uil. Als we dan toch over het is de dag van de bedreigde diersoorten tenslotte, dan doe ik er ook nog maar eentje over. Een pagina groot artikel in de Volkskrant over de grutto's. Groeistuipen grutto's onder de loep. Het vogelpark Avifauna broedt 160 geraapte grutto-uieren uit en zet daarna de vogels weer uit in het wild. Voor de wetenschap, critici zeggen dat daarmee de oorzaken van het dalend aantal grutto's en andere bedreigde vogels niet worden opgelost. We zien wat aandoenlijk kleine grutto's. Het zijn echt pluizenbolletjes op hele lange poten onder een warmtelamp. Daar zijn ze net uitgekomen. En een schaal met grutto-eieren. De schalen daarvan worden ook bewaard en onderzocht. En we zien twee mensen hurken in het gras waar al die pluizenbolletjes rondlopen. Ze worden dus goed verzorgd door twee verzorgers. 25.000 grutto-paren broeden nog in Nederland. Dat waren er ooit 100.000. Dus dat gaat hard mis. Door allerlei oorzaken. Hè. Zelfs verwilderde katten krijgen de schuld van het minder worden van de grutto's. De grutto-stand.
2: Het is allemaal wat, hè?
0: Zo is het. Wij gaan verder met de platen die het net niet gehaald hebben in de vinyl top 100 van Radio Oost. Hier zijn Simon en Garfunkel en helaas Cecilia. Helaas niet gehaald, hè? Het is leuk dat we Cecilia horen.

0: 9 to 5 hoorde je van Dolly Parton. Daarmee is het iets na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jeroen.
1: Bij een botsing tussen twee fietsers bij De Bassen bij Steenwijk zijn beide mannen gewond geraakt, waarvan één ernstig. Het ging mis op het fietspad langs de Oldemarkseweg. Een traumahelikopter kwam ook ter plaatse. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek. Werkzaamheden aan de Spolderbergbrug in Zwolle zorgen voor problemen bij restaurant Het Engelse Werk. De eigenaar zegt dat de omzet met ongeveer 85% is teruggelopen. Naast de dichte brug zijn ook de alternatieve routes via de Thijssenbrug en de Katerveersluis afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En die moet daardoor omrijden via de A28. Volgens de gemeente is die afsluiting nodig voor de veiligheid van bewoners en andere weggebruikers. Zwolwacht gaat over de situatie vragen stellen in de gemeenteraad. In Vroomshoop brak rond middernacht brand uit in een schuur achter een woning aan de Lindervlier. De brandweer ging er met veel wagens op af omdat het om een dichtbebouwd gebied ging. Ook zijn enkele woningen in de omgeving ontruimd. De brandweer kon uiteindelijk het vuur blussen, niemand raakte gewond. Oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend en wordt onderzocht. En waar de afval Chinees langzaam verdwijnt uit het straatbeeld in Overijssel is de Indiaanse keuken flink in trek. Onder meer in Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo en Enschede zijn de afgelopen jaren nieuwe zaken geopend die zich richten op India. Landelijk verdrievoudigde het aantal zaken de afgelopen 10 jaar. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
0: En voor het weer gaan we naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Zeker een goedemorgen. De morgen is echt heel mooi begonnen, tenminste in Hengelo. Ik zie volop zon.
2: Zon en kilte. Ik weet niet, moest jij nog krabben op jouw auto?
0: Nee, je weet dat ik een garage heb.
2: Ja, dat is waar. Ja. Nee, maar ik denk dat menigeen wel moet krabben. Vorst aan de grond. Oh. Ja, en
0: terwijl de ijsheiligen vertrokken zijn, toch?
2: Ja, die zijn vertrokken, hebben hun hielen gelicht. Maar
0: moeten we de ijsheiligen toch nog even op aanspreken?
2: Ja, dus het geeft toch wel aan hoe koud de lucht is waarin wij momenteel vertoeven. Aan de grond en dus op autoruiten op veel plekken ligt de vorst. Ook op daken, weet je wel, kun je net die vorst zien. Op gewone waarnemingshoogte, nou, gaf Twente plus 0,2. Hmm. Dus dat is bijna ook vorst. Haaksbergen plus 1,8 en Enschede West plus 1,6. We beginnen kil aan de dag met inderdaad in de oostelijke delen de meeste ruimte voor zon. Maar ook meer in Salland komt ook nog de zon er wel af en toe bij. Over de kop van Overijssel trekken nu een paar buien. Die schuiven van west naar oost. En lijken ook strakjes in Salland te arriveren, maar uit te doven voordat ze in Twente arriveren. En vanmiddag zie je wel dat eigenlijk overal een enkele bui kan vallen. En dan is het denk ik ook op de meeste plaatsen bewolkt. En ja, middagtemperatuur. Ik heb staan 11, 12 graden. Oh. We zijn eraan gewend geraakt, toch? Bijna.
0: Bijna wel, ja. Maar dat is niet normaal. Hè? We zitten er behoorlijk onder, toch?
2: Ja, we zitten er behoorlijk onder. Ja, 17, 18 is wel wat gangbaar is, zeg maar, voor halverwege mei. Daar gaan we ook wel weer naartoe. Maar het is een hele rustige, kalme weg omhoog.
0: Vooral een langzame weg omhoog.
2: Vooral langzaam. Een beetje met een slakkengang, maar het komt wel.
0: Haarspeldbochten, inderdaad. Ook, we komen er vanzelf. Dus, maar hij trekt dus vandaag weer dicht.
2: Ja, voor klopt, veel mensen met een paar buien.
0: Die ook nog vrij zijn vandaag, slechte dag. En dan gaat het langzaam het weekend beter, begrijp ik, hè?
2: Ja, morgen bij tijden zon. Echt meer zonuren dan vandaag, dat is duidelijk. Een paar losse buien. En een maximumtemperatuur die iets stijgt, 13 graden. Nou, dan komt er zondag het eerste warmtefront over. Het nadeel van een warmtefront is dat je dan wel bewolking en wat lichte regen krijgt. Ik denk dat de meeste zonuren voor zondagochtend zijn. Met wat sluierbewolking, dan trekt het dicht. En in de loop van de middag valt er dan een beetje regen. Maar het wordt al wel 15 graden. Nou, dat gaat dan stapsgewijs omhoog. Dinsdag zitten we uit

0: Washington de Lutte had nu voor mij 62 millimeter. Oh. Nou ja, dat is een stuk beter dan de afgelopen maand toen we maar heel weinig hadden.
1: Dat is alleen bij Tony Morsing in de tuin.
0: Ja, ik denk op meer plekken.
1: Oh, okay. Goed. Gita, tot over een uur.
0: Tot straks.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Luister vandaag naar de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: De onvolprezen John Denver hoorde je om 6:45 op Radio Oost. En Calypso, hij heeft het net niet gehaald tot in...
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Want daar gaan wij zo mee beginnen. Om 7:00 de eerste, de nummer 100 van de door jou gekozen lijst. Ik kijk jou maar even aan. Heb je wel gestemd, Jeroen?
2: Nee, ik heb niet gestemd. Ik vind dat aan de luisteraar is.
0: Ja, dat is niet waar. Ik heb ook gestemd. En So Long van Fischer Zet had ik erin gezet. Die hoorde je net al, dus die heeft het ook niet gehaald. Twijfelachtig.
2: Ja, dat betekent wel dus dat we gewoon wel onafhankelijk zijn. Dat er niet de voorkeuren van Marcel Oosten alleen maar in de lijst staan.
0: Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Maar vooruit, we doen het objectief. Nee hoor, er staan genoeg mooie platen in. Ook wel wat platen waarvan ik denk, waar komt dat nou toch vandaan? En we hebben een hele verrassende nummer 1. Ja, vind ik wel. Ja, dat vind ik wel.
2: Gaan niet verklappen, toch?
0: Ook bij dit soort zaken verwacht ik toch Bohemian Rhapsody of Hotel California bovenaan. Maar de luisteraar van de Radio Oost heeft anders besloten. Dus
2: ook wel leuk voor de verandering.
0: Je hoort de hele dag tot aan het eind van de dag de top 100. En op het laatst natuurlijk de nummer 1 daartussendoor. Hoor je ook nog wat mensen die gestemd hebben. Jij hebt dus niet gestemd, ik wel. En als je gestemd hebt, dan maak je nog altijd kans op die geheel gepersonificeerde LP. Op vinyl.
2: Dat is wel mooi.
0: Met je eigen nummers. Ja, in vinyl gedrukt. Dus blijf vooral luisteren de hele dag. Het is sowieso allemaal lekkere muziek. En misschien is het een keer wat anders dan dat je normaal voorbij hoort komen. Je hebt er tenslotte zelf voor gekozen. Ook eentje die het niet gehaald heeft, vind ik toch ook wel verbazingwekkend. Maar ja, de Police heeft zoveel nummers gemaakt natuurlijk. Every Breath You Take, ze staan vast wel ergens in de lijst. Ik moet nog even kijken, maar dat gaan we zo doen. Om 7:00, dan gaan we beginnen met de nummer 100.

0: We're watching you, every breath you take, hoorde je van de Police. 10 minuten voor 7, je luistert naar Radio Oost. De top 100, Vinyl Top 100 gaan we zo beginnen. Maar er gebeurt ook nog wel het een en ander deze vrije dagen in onze provincie. Want wij hebben uitgevonden dat de India's keuken in trek is.
1: Ja.
0: Ook bij jou, Jeroen.
2: Nou, ik ben ze toch wel meer van de traditionele afvalchinees.
0: Echt waar?
2: Ja, nou,
0: ik eet er wel eens. En het is, bevalt me goed, inderdaad. Want, ik kijk maar even naar Zwolle. Daar zijn er een paar nieuwe, in ieder geval één nieuwe bijgekomen. Het waren er twee. Eén is ook alweer weg. Ja, die afhaalchinees, traditioneel. Maar afhaalchinees, je kunt er ook gewoon zitten natuurlijk en eten. Die verdwijnt langzaam. Maar er komen steeds meer Indiaanse restaurants bij. In Zwolle dus. Maar ook in Deventer, Hengelo, Enschede, Almelo komen die restaurants erbij. Het is echter niet makkelijk om het ook lang vol te houden.
3: Hassan, je nanko pakket kardo in kali. Dat zijn stukjes kipfilet gemarineerd met verschillende kruiden. En dat noemen ze tandoori gerechtjes.
4: Een stuk naambrood, kip tandoori of iets met tofu. De Indiaanse keuken lijkt populairder dan ooit. En dat is makkelijk te verklaren.
3: We hebben jarenlang Chinees gehad. We hebben Italiaans gehad. Maar India is een beetje een nieuw trend geworden. India is meer bekend geworden. Dat is eerlijke product. Wordt goede producten wordt gebruikt, gezondheid, daar zijn ze meer bewust in. Ik ben gouden tijd begonnen. Ik ben 1990 begonnen, dat zijn goede tijd. Ik kom uit het Westen. Hengelo, Twente was geen één Indiaanse restaurant. Maar dat teken lag in masala.
4: Op veel plekken in Overijssel kwamen er de afgelopen jaren Indiaanse restaurants bij. Toch gelooft hij er niet in dat al die zaken blijven bestaan.
3: Wat ik zie, dat zijn gelukprobeers. Daar zit de markt, zit een gat in. En dat zijn meestal zie ik wat studenten die met vrouw en een man beginnen ze iets klein. Maar in mijn ervaring, ik heb zoveel gezien, dat blijft niet lang. Als je iets doet, moet je echt professioneel doen. Goed aanpakken, dan kun je wel lang blijven. Anders binnen 2-3 jaar verdwijnen ze.
4: Dit restaurant bestaat al tientallen jaren, maar blijft volgens de eigenaar hard werken. Vooral omdat het steeds moeilijker is om aan koks uit India te komen.
3: Dat is het grootste probleem. De meeste nu Indiase restauranthouders hebben ze kok uit Bangladesh, India gehaald. Maar nu is het probleem zit in verlenging. Wordt niet verlengd, wordt heel veel moeilijker gemaakt. Dus kunnen ze niet ondernemen veel groeien. Kunnen ze niet stapje nemen voor toekomstplan. Want wat gaat die over 2 jaar gebeuren? Wordt verlengd of niet verlengd? En daar denk ik, overheid moet iets goed nadenken. Mijn boodschap is, als die mensen goede kwaliteit komt. Dus als die andere collega's van mij met kwaliteit komt, is altijd goed.

0: The Beatles met lekker feedbacken op het eind. Penny Lane hoorde je.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Jazeker, die gaat zo beginnen. Na 7 uur met de nummer 100. We gaan nog niks verraden. De lijst ligt klaar. En gaan we uitzenden vanaf 7 uur tot vanavond, tot in de avond. En dan hoor je de nummer 1 van de Top 100.
2: Heb je alles lekker op volgorde gelegd?
0: Ik heb, dat wordt allemaal, ja, keurig gedaan. Ja, dus het is allemaal, alles ligt op volgorde. Een hele stapel platen heb ik hier liggen gewoon.
2: Lekker.
0: Ja, lekker dan. Heel goed, maar we hebben ook nog wel wat nieuws hoor, zo dadelijk. Je hoort bijvoorbeeld over een afsluiting van een brug in Zwolle, waardoor sluipverkeer er toch probeert langs te komen, maar dat wordt nu ook weer verhinderd. Afijn. Commotie op de Zwolse straat. En we kijken vooruit naar de laatste wedstrijd van FC Twente dit seizoen, waar ze gewoon de Champions League kunnen halen.
2: Ja, ja, dat wordt spannend komende zondag.
0: Dat wordt zeker spannend. Nu nog even tot 7 uur. Buddy Holly, Peggy Sue.

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Bij een botsing tussen twee fietsers in Oldermarkt is gisteravond iemand zwaar gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Door de afsluiting van de Spolderbergbrug in Zwolle wordt restaurant Het Engelse Werk hard geraakt. De eigenaar zegt dat hij zo'n 85% van zijn omzet is kwijtgeraakt. En Indiaanse restaurants zijn aan een opmars bezig in Overijssel. Onder meer in Zwolle, Hengelo en Enschede zijn de afgelopen jaren restaurants bijgekomen.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
2: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is op deze vrijdag zowaar de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. 1 probleem, en het valt nog wel mee ook, maar goed, het is op de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij Deventer. Staat er namelijk een kapotte vrachtauto. De oprit is dicht. Ik weet niet welke oprit het is, dat wordt nog niet aangegeven. Maar houd er dus rekening mee. Op de A1 richting Apeldoorn heb je dus te maken met een oprit die dicht is vanwege een kapotte vrachtauto. Meer verkeerszaken hoor je zo dadelijk. Verkeersproblemen in Zwolle met showrijders en met omleidingen die worden afgesloten. En we gaan natuurlijk zo dadelijk beginnen met de vinyl top 100. Ik ga nog niks verraden, maar er komen de nodige goede platen voorbij. Zo dadelijk.
5: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
6: Nog nooit vertoond, alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
6: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.
9: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
1: De Radio Oost vinyl top 100.

0: Jazeker, we zijn begonnen met de vinyl top 100.
1: Marcel Oosten.
0: Op nummer 100 hoorde je Blondie met Denis. Goedemorgen, het is vrijdag de 15e van mei. Goedemorgen Jeroen.
2: Oh, ik denk je gaat nu ook zeggen, hallo Blondie, Jeroen.
0: Ja, nou, het is dat jij me erop wijst inderdaad, maar het is een goede Blondie Jeroen. Doe maar, we houden hem erin vanochtend, Blondie Jeroen. De top 100, je favoriete vinyltop komt voorbij. Wij beginnen met de eerste nummers natuurlijk. Maar er is meer, je hoort ook over verkeersproblemen in Zwolle. En weer een geval van oplichting door een nepagent.
2: Er is in Albergen druk gezocht naar een nepagent. Het zou gaan om een Nederlandse man zonder Twents accent van ongeveer 25 jaar met een lichte huidskleur. De actie leverde niets op. Bij de politie zijn gisteren meerdere meldingen over nepagenten in Twente binnengekomen. Daders bellen oudere mensen op en doen zich voor als wijkagent. En soms gebruiken ze ook de naam van een echte wijkagent, zegt de politie. En er wordt opgeroepen om bij tips of verdachte situaties direct 112 te bellen.
0: Werkzaamheden aan de Spolderbergbrug in Zwolle zorgen voor problemen bij een restaurant in het Engelse Werk, nabijgelegen park. Eigenaar zegt dat de omzet met ongeveer 85% is teruggelopen. Ja, er komt dus bijna niemand meer. Naast de dichte brug zijn er namelijk ook wel alternatieve routes. Maar die zijn afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. En daardoor moeten ze nu helemaal omrijden via de A28 en komen dus niet meer langs dat restaurant. Volgens de gemeente is die afsluiting nodig voor de veiligheid van bewoners en andere weggebruikers. Zwolwacht, de lokale partij, gaat er vragen over stellen in de gemeenteraad. En je hoort er zo dadelijk meer over.
2: In de binnenstad van Zwolle worden vanaf vandaag weer straten afgesloten om het zogenaamde showrijden tegen te gaan. Automobilisten die voor de show rondjes rijden door het centrum worden zo geweerd, want er is veel overlast door hardrijdend verkeer door de oude binnenstad van Zwolle. En de gemeente doet nu proeven om te kijken hoe dit soort verkeer structureel kan worden aangepakt.
3: Er is veel overlast omdat met name op drukke avonden dan werken hier gewoon 40, 50 mensen op het plein. En die zijn constant aan het oversteken met volle dienbladen. En het is gevaarlijk. Je hebt hier heel veel traffic, wandelaars, fietsers en dat soort dingen. Ja, het is nog niet misgegaan, maar dat is een kwestie van tijd.
0: Bij een botsing tussen twee fietsers bij De Bassen is een man ernstig gewond geraakt. Ging mis op het fietspad langs de Oldenmarktseweg. Traumahelikopter is ter plaatse geweest. Beide mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek.
2: Waar de afvalchinees langzaam verdwijnt uit het straatbeeld in Overijssel is de Indiase keuken flink in trek. Onder meer in Zwolle, Almelo en Enschede zijn de afgelopen jaren nieuwe zaken geopend die zich dus richten op India. Landelijk verdrievoudigde het aantal zaken de afgelopen 10 jaar. Maar volgens deze restauranthouder is het wel zaak om het professioneel aan te pakken. Anders is het restaurant ook zo weer weg.
4: Wat ik zie, dat zijn gloekprobiers. Wat studenten, die met vrouw en man beginnen ze iets klein. Maar in mijn ervaring, ik heb zoveel gezien, dat blijft niet lang. Als je iets doet, moet je echt professioneel doen.
0: En nog een aanvulling op de verkeersinformatie. De A1, daar is een afrit afgesloten vanwege een kapotte vrachtwagen. Ik wist niet wat van oprit dat was. Nu weet ik het wel. Wouter appte dat de afrit Deventer is. De laatste oprit voor de IJssel. Die zit dus dicht vanwege die kapotte vrachtauto. Wouter, dank je wel.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: En als je toch in de auto zit, kun je mooi gaan luisteren naar die top 100. De kop is eraf, de nummer 100 is geweest. Blondie met Denis. De nummer 99 zal jou plezier doen, Jeroen.
2: En de Zwolse nummertje.
0: Ja, we houden het een beetje Zwolse, het begin van deze uitzending. Nou, vooruit dan maar. Ja, wat kan het dan beter worden dan Herman Brood in Saturday Night van de LP Spritz.

0: En ze gaan nog een tijdje door. Procol Harum en A Whiter Shade of Pale, nummer 98 in de vinyl top 100. Inmiddels ruim 7:15 geweest. Je luistert naar Radio Oost. We hebben ook nog wel het nodige aan nieuws vandaag. Want in Zwolle is er een verkeersprobleem. De Spolderbergbrug is afgesloten vanwege werkzaamheden. Daardoor wordt de verbinding via de Oude IJsselbrug lastig. Nou, heeft verkeer daar altijd wel iets op gevonden, automobilisten? Die nemen sluiproutes, maar die worden afgesloten omdat dat niet veilig zou zijn. En daar, met die gevolgen, hebben ze nu te maken bij restaurant Het Engelse Werk in Zwolle. Daar blijven de tafels leeg, ook tijdens de hemelvaart. 85% minder omzet haalt de restauranteigenaar. En dat is Geert Bakker. Meneer Bakker, goedemorgen.
1: Ja, hele goedemorgen.
0: Ja, er is bijna niemand gekomen, begrijp ik, gisteren.
1: Gisteren inderdaad om 12:30 kwamen de eerste gasten eindelijk eens een keer binnendruppelen. En normaal zit mijn hemelvaart het restaurant ongeveer vol. En nu praat je over half lege zalen waar eigenlijk weinig tot geen mensen zitten.
0: Nee. Want?
1: En de dagen daarvoor was het helemaal een trieste bende. Er was zelfs, net wat u al aangeeft, bijna 85% omzetverlies op een dag.
0: Ja, want u bent de uitspanning bij Het Engelse Werk. Hè? Dat is een groot en oud en bekend park bij Zwolle. Een klein bos is het eigenlijk, wat veel dagjesmensen trekt, wandelaars trekt, families trekt en ook wel gezelschappen trekt. Die komen dan bij u iets ter versnapering nemen. Die blijven nu dus weg.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, als je ook minimaal een half uur om moet rijden en als je pech hebt in de fileperiodes aan het eind van de dag en je wilt terug naar Zwolle bij soms een uur tot anderhalf uur onderweg, omdat het compleet vaststaat met files op het moment.
0: Ja, en zag u dit al aankomen? Want die afsluiting van die Spolderbergbrug was natuurlijk al aangekondigd.
1: Nou, die is ongeveer 2 weken voordat het gebeurde heb ik een brief ontvangen. Dus ver van tevoren was dit niet aangekondigd. Ja. Dus dit heb ik niet aankunnen zien komen. En daarbij waren eerst de bruggetjes wel open dat wij bereikbaar zouden blijven. Alleen die hebben ze gewoon ook maar dichtgegooid omdat er te veel sluipverkeer komt.
0: Ja, en dat.
1: En in mijn ogen is er wel een oplossing, dat is gewoon de Grote IJsselbrug afsluiten en daar een verkeersregelaar neerzetten wie een hek aan de kant kan zetten om een vrachtwagen door te laten. En dan kunnen de kleine bruggetjes open en dan komt alleen het verkeer wat er woont, de bewoners en de gasten van mijn restaurant over dat bruggetje.
0: Ja,
1: maar helaas is dat geen oplossing, roept de gemeente.
0: Nee, dat blijkt, meneer Bakker. Nou ken ik die bruggetjes ook. Die zijn wel heel oud, hè? Niet berekend op heel veel verkeer natuurlijk.
1: Dat bruggetje dat is nog niet zo oud, want dat is een fietsbrug wie ik denk een jaar of 15 geleden is neergelegd.
0: Ja. Maar
1: zes jaar geleden hebben we deze situatie ook gehad hier op dezelfde, met hetzelfde verhaal. En toen was het bruggetje wel open. En toen ging het hartstikke goed, omdat er gewoon een verkeersregelaar stond aan allebei kanten. Maar helaas, de gemeente gaat hier niet in mee. En dan houdt het voor mij op en dan heb ik een probleem. Dus ik heb bijvoorbeeld 4 contracten die ik op 1 mei zou aannemen voor het seizoen. Ja, die heb ik helaas maar verscheurd en gezegd, jongens, het spijt me, maar jullie moeten toch aan werk gaan zoeken. En de rest van het personeel probeer ik nog een beetje aan het werk te houden. Maar ook het afstoffen is op een gegeven moment wel een keer klaar.
2: Ja, dus bent u van de week gaan klaverjassen, konden we op social media zien, hè?
1: Ik heb gezegd, jongens, ga maar lekker kaarten. Jullie moeten, doe wat, het is niet anders. Dat is dan maar weer ondernemingsrisico, wordt er dan geroepen.
0: Nou, dat wilde ik inderdaad ook net roepen. Hoort dit bij ondernemingsrisico of zegt u van, dit gaat wel erg ver?
1: Nou, dit is geen ondernemersrisico meer, want je wordt gewoon met de rug tegen de muur gezet, terwijl er gewoon wel een oplossing is. Maar daar wil de gemeente niet in meegaan.
0: Nee, en iets van compensatie dan, want ik kan me voorstellen dat u daarom gaat vragen.
1: Ik heb dat enigszins al een beetje proberen uit te zoeken. Ja, ze zeggen gewoon van als de gemeente een best heeft gedaan voor een omleidingsroute. Nou, die is er. Alleen dat je daar een half uur over doet, dat is dan natuurlijk mijn probleem. Ja, dan heeft de gemeente haar uiterste best gedaan om mij bereikbaar te maken. En is een compensatie eigenlijk haast niet haalbaar. Maar goed, ik ga maandag toch eens eventjes kijken met intelligente mensen of er wel wat te regelen valt. Want dit kan echt niet. Dit gaat over echte grote bedragen wat je gaat mislopen. Terwijl dat ik 10 fulltimers aan het werk moet houden. Nou, de parttimers kun je dan nog een beetje meeschipperen. Maar ook die moet je eigenlijk nog een beetje te werk houden. Ja, ik weet het niet. Maar het is geen feestshow, nee.
2: Nee, maar die Spolderbergbrug die is al een paar weken afgesloten. Toen nog wel over die andere kleinere bruggetjes gereden mocht worden. Hoe was het toen met het omzetverlies dan? Was dat er toen ook al?
1: Het was, het, Ja, het was minder, maar het was goed te handelen. Ik bedoel, ja, je weet toch gewoon dat je natuurlijk wat minder zou krijgen in die periode. Dat leer je ook uit de ervaring van 2020, toen de brug afgesloten is geweest. Maar toen was het nog wel rendabel te houden, laten we het zo zeggen. Ja, uiteraard mis je wat. Maar goed, dat noem ik ondernemersrisico. Maar dit is wat er nu gebeurt, geen ondernemersrisico meer. Dit is ondernemertje pesten.
0: Hoe lang duurt het nog?
1: Dit gaat duren tot en met 24 juli. En dan gaan we er waarschijnlijk van uit dat het waarschijnlijk nog wel 1 of 2 weken uitloopt. Omdat het waarschijnlijk toch net niet is gelukt door slecht weer of door omstandigheden. Dus ja, ja, ja. Je kent dat met zulke projecten. Dat loopt alweer 2, 3 weken uit.
0: Nu wordt het wel heel somber, meneer Bakker.
1: Ja,
0: soms
1: maar ja,
0: is het ook op tijd ook klaar, natuurlijk.
1: Ja, daar ben ik met u eens. Maar ja, dat je somber wordt, ja, dat kan ik me. Hopelijk kunt u zich dat ook een beetje voorstellen als je in deze situatie wordt gedwongen en ziet dat je gewoon je hele bedrijf ja, naar de kloten gaat. Zo, dat is toch niet. Ja, dit is niet te handelen.
0: Nee, vervelend. Heel vervelend, meneer Bakker. Sterkte ermee.
1: Ja,
0: en dank voor uw uitleg. We gaan het voor u in de gaten houden. Ja, de problemen bij het Engelse werk in Zwolle dus door de omleidingen. Wij gaan verder met de top 100, de vinyl top 100. Hier is Frank Boeien in Kronenburg Park.
3: De Radio Oost vinyl top 100. Nummer 97.

0: Frank Boeien en Kronenburg Park. Iedereen is de weg kwijt. In Zwolle wel, wij niet, want dit was gewoon de nummer 97. In de Vinyl Top 100, daar gaan we zo dadelijk mee verder naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
6: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
10: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het is precies 19:30. Tijd voor het belangrijkste nieuws, krijg je van Jeroen.
11: Bij een botsing tussen twee fietsers bij de Bassen zijn beide mannen gewond geraakt, waarvan één ernstig. Het ging gisteravond mis op het fietspad langs de Oldemarktseweg. De traumahelikopter kwam ook ter plaatse. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek. Werkzaamheden aan de Spolderbergbrug in Zwolle zorgen voor problemen bij restaurant Het Engelse Werk. De eigenaar zegt dat de omzet met ongeveer 85% is teruggelopen. Naast de dichte brug zijn ook alternatieve routes afgesloten voor gemotoriseerd verkeer die daardoor moet omrijden via de A28. Volgens de gemeente is die afsluiting nodig voor de veiligheid van bewoners en andere weggebruikers. De politieke partij Zwolwacht gaat over de situatie vragen stellen in de gemeenteraad. In Vroomshoop brak rond middernacht brand uit in een schuur achter een woning aan de Lindervlier. Brandweer ging er met veel wagens op af omdat het om een dichtbebouwd gebied ging. Er zijn enkele woningen in de omgeving ontruimd. Brandweer kon uiteindelijk het vuur blussen. Niemand raakte gewond. Oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt onderzocht. En waar de afvalchinees langzaam verdwijnt uit het straatbeeld, is de Indiaanse keuken in Overijssel flink in trek. Onder meer in Zwolle, Almelo en Enschede zijn de afgelopen jaren nieuwe zaken geopend die zich richten op India. Landelijk verdrievoudigde het aantal zaken de afgelopen 10 jaar. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
0: En we horen het weer voor deze vrijdag. Nou, Gita Spannenburg, Gita, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: We begonnen nog zo zonnig in Hengelo een uurtje geleden. Inmiddels is het aan het dichttrekken, maar het ziet er nog wel redelijk vriendelijk uit. Yveske stuurde een foto uit Giethoorn. En heeft het daar tegen de achtergrond van wat rietstengels over 50 tinten grijs. Nou, zo ziet het er ook wel uit inderdaad.
12: Ja, ja, nee, grijs daar in de kop. En daar zitten ook een paar buien die overschuiven. En in Salland en Twente is het gewoon nog overal eigenlijk droog. Maar inderdaad, de zonneschijn moet het een beetje ontgelden, omdat daar zoveel wolkenvelden overschuiven. En de bewolking zal vandaag ook echt wel de boventoon voeren. Al kan ik me voorstellen dat straks in Twente ook nog wel weer eventjes de zon erbij komt. Nou, dan een paar buien vanochtend, vooral in de kop en delen van Salland. Als ze verder oostwaarts trekken, ja, dan doven de buien eigenlijk uit. En vanmiddag kan overal, ja, een bui passeren. En in de Kop van Overijssel kan het wat gestager licht gaan regenen. Want dat is een front eigenlijk, een regengebied dat nu nog ten noorden van de Wadden ligt en langzaam onze kant op komt. Dus ja, her en der regen, zo kunnen we het wel zeggen. En her en der ook bescheiden temperaturen. We zijn op veel plekken met vorst aan de grond begonnen. Het is nu een graadje of, 4, 5. Het richtpunt is ook niet heel hoog. 11, 12 graden.
0: Dus ja, zei Gita, die er ook niks aan kan doen.
12: Don't shoot the messenger.
0: Zo is het. Het is een bepaald niet aangenaam. Maar we zitten ook behoorlijk onder het gemiddelde, toch, qua temperatuur?
12: Ja, we zitten echt onder het gemiddelde. 17, 18 graden moet je midden mei toch eigenlijk makkelijk halen. En er zijn ook genoeg meimaanden waarin we halverwege deze maand echt wel dik boven de 20 graden zitten. En dat komt ook wel weer terug. Alleen we moeten heel erg veel geduld uitoefenen.
0: Ja, want het weekend wordt ook nog killetjes.
12: Ja, ook nog killetjes. Ja, ik denk dat het morgen dat het al wel vriendelijker uitziet met vrij veel stapelwolken, maar tussen de stapelwolken door ook bij tijden zon. Een paar buien, het zijn er niet al te veel. 13 graden, dat is dus 1, 2 graden winst ten opzichte van vandaag. Zondagochtend, waarschijnlijk denk ik droog. Met ook ruimte voor zonneschijn, dus de ochtend is van zondag het beste deel. Daarna komt een warmtefront over, met bewolking en wat lichte regen, maar wel 15 graden. En zo successievelijk gaat het verder omhoog. Maandag naar 16 graden, met buien. Dinsdag naar 18 graden. En vanaf woensdag moeten we dan op de twintigers belanden. Dus we komen er wel. Ja. Alleen het is heel gestaag.
0: We zitten in een stijgende lijn.
12: Dat wel, zeker.
0: Mooi.
12: Het dieptepunt is geweest.
0: Ja, dat is heel goed. Goed nieuws in ieder geval. Voor de komende dag. Gita, dankjewel. Tot over een uur.
12: Dan
0: spreek ik je nog een keer. Heb ik nog verkeersinformatie? Ja, ook vandaag. Geen file, wel een afgesloten oprit op de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij Deventer. De afrit Deventer moet ik zeggen natuurlijk van die A1 is dicht vanwege een kapotte vrachtauto.
13: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Daar zijn we mee bezig. We zijn ermee begonnen om 7 uur met de nummer 100. Dat was Denny van de Blondie. En inmiddels zijn we aangeland bij het volgende nummer. We werken de hele lijst af. De hele dag door hoor je jouw favoriete vinylplaten. Platen die jij vroeger hebt gedraaid vanaf LP of singeltje. Die je nog hebt opgezet op de pick-up. En uit die tijd komt ook U2. Ik had er zelf ook singeltjes en platen van. Jeroen, kijk mij zeer verbaasd aan. Ja, U2 was echt LP-band ook.
14: Ja, natuurlijk. U2 is wel mooi.
0: En ook heel veel singeltjes uitgebracht natuurlijk op vinyl. Zelfs hele series van singeltjes die je dan allemaal tegelijk kon kopen. Nou, inmiddels zijn dat alweer collectors editions. Gaan we er na 8 uur nog wel over praten. Dit is Where the Streets Have No Name. Here is U2.
13: Nummer 96.

0: De nummer 96 hoorde U2 in Where the Streets Have No Name.
1: Sporten met Joran.
2: Ja, het wordt een belangrijke dag zondag voor FC Twente. Want ze kunnen natuurlijk de voorronde van de Champions League halen. Joran Zwart, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jeroen.
2: Wat baal jij dat je dan niet naar die wedstrijd mag zondag?
3: Nou, ik mag naar PEC Feyenoord, dat is ook altijd leuk.
0: Oh!
3: Dus je hoort mij niet klagen, hoor.
0: Dan zit je lekker in Zwolle, Joran. Daar komen we zo wel over te spreken. Want toch, Twente kan natuurlijk Champions League halen. En er is ook niet heel veel voor nodig. Gewoon PSV in Eindhoven verslaan.
3: Ja, makkie zou je zeggen.
0: Ja, die zijn er al, toch?
3: Daarom. Nee, ja, het wordt natuurlijk een hele, hele spannende zondagmiddag waarin de Eredivisie beslist gaat worden. En Twente heeft het hele seizoen gezegd dat ze in de top 5 wilden spelen. Nou, dat hebben ze waargemaakt de laatste weken of maanden misschien wel. En nu moeten ze het gaan bekronen met Champions League voetbal. Ja, gelijk is genoeg voor plek 4. Dan heb je in ieder geval Europees voetbal. Ajax moet naar Heerenveen, NEC Go Ahead. Ja, maar ja, het mooiste is natuurlijk als FC Twente een resultaat kan behalen in Eindhoven waarmee ze de voorrondes van de Champions League gaan bereiken. Maar goed, ja, je zegt het al, PSV uit. Het is natuurlijk de landskampioen. PSV is in thuiswedstrijden tegen FC Twente echt geweldig bezig de laatste jaren. Dus ja, dat het een heel moeilijk karwei gaat worden, dat is duidelijk.
0: Ja, PSV wil en kan zich ook niet competitievervalsing veroorloven, denk ik, hè? Te denken aan
3: je zou zeggen van niet.
0: Nee.
3: Je zou zeggen van niet. Alleen PSV heeft persoonlijke doelen gesteld. Ook natuurlijk aan het begin van het seizoen. Die wilde 100 doelpunten maken. Ze staan nu op 96.
0: Ja,
3: ja, dan zou je zeggen, daar gaan ze voor. Aan de andere kant, ja, voor PSV kan het ook gunstig zijn dat Ajax de Champions League niet ingaat. Dat is toch de vaste concurrent van de Eindhovenaren. En als die toch wel de miljoenen van de Champions League mislopen, dan kan PSV de komende jaren gaan uitlopen op hun concurrent.
0: Ja.
3: Maar goed, er zitten daar ook genoeg spelers die richting het WK gaan. Die willen goed in vorm blijven. Ja, je kan genoeg speculeren. Maar uiteindelijk denk ik dat PSV ook gewoon voor een goed resultaat wil gaan.
0: Ja, misschien ook wel voor het belang van het Nederlandse voetbal in internationaal verband, toch? Zo moet
3: je denk ik niet denken, toch?
0: Nee, dat
2: ik zag trouwens op social media een oproep van fans van Twente om op de A35 en de A1 bij alle viaducten die er zo'n beetje zijn in de regio te gaan staan om de spelers uit te zwaaien.
3: Ja, klopt. Ja, dat was een oproep van vak P. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als de ploeg zo wordt opgepept voordat ze de reis richting Eindhoven maken. Dat maakt natuurlijk altijd heel veel indruk. En dan kun je echt gaan toeleven naar die wedstrijd. Volgens mij was het zaterdagavond dat ze al vertrokken richting het zuiden. Dus ik zou zeggen tegen de fans van FC Twente vooral doen.
0: Nou. Mooi.
2: Dan moeten ze dat doen, hè?
0: Ja, dat moeten ze zeker doen. Nou, dat wordt een enerverend middagje. Want er staat natuurlijk voor anderen ook

0: wel het nodig op het spel. NEC is natuurlijk een van de grote concurrenten van Twente. En krijgt Go Ahead op bezoek. Go Ahead dat nergens meer voor voetbalt. Dus wat wordt dat voor wedstrijd, denk je?
1: Ja, Go Ahead kan Twente natuurlijk wel echt een handje gaan helpen dit weekend. Dus zou heel mooi zijn. Go Ahead speelt inderdaad niet echt meer ergens voor. Ze staan nu 12e met 1 punt achter op Fortuna. Dus de 11e plek, dat is ook het hoogst haalbare wat Go Ahead nog kan behalen. Die hebben vorige week gelijk gespeeld bij Sparta Rotterdam. Dus de play-offs zijn echt uit zicht. Maar ja, ook hier staat gewoon natuurlijk wel meer dan de eer op het spel. En Go Ahead speelde dit seizoen wel het vaakst gelijk. NEC de laatste weken ook heel vaak. Dus ja, misschien dat er een gelijk spelletje in zit. En dat Go Ahead daarmee FC Twente kan helpen. Maar ja, voor Go Ahead staat er dus niet veel meer op het spel. Maar voor NEC natuurlijk alles. Want die kunnen natuurlijk gewoon de Champions League halen. Dat is voor NEC natuurlijk geweldig. Eindigde nog nooit hoger dan plek 5. Maar ja, daar zit de laatste weken toch wel een beetje de klatter in. Verloren de bekerfinale. Ja. Al een paar weken op rij niet gewonnen in de Eredivisie. Ja, zeg het maar. Misschien is de spanning ook daar wel echt toegeslagen in Nijmegen. Maar ik denk persoonlijk dat NEC de beste papieren heeft om plek 3 over te gaan nemen van FC Twente. En dan moet FC Twente hopen dat ze gewoon vierde worden.
2: Ja, want Heerenveen Ajax, je hebt weinig fiducie in Ajax.
1: Nou ja, Ajax heeft het gewoon absoluut niet in eigen hand. Die moeten dan hopen dat FC Twente verliest en zelf winnen in Heerenveen. Nou ja, Ajax is natuurlijk ook niet in de beste vorm. Een uitwedstrijd bij Heerenveen is voor Ajax dan een lastig potje. Dus ik denk dat NEC de beste papieren heeft. En FC Twente denk ik uiteindelijk als vierde gaat eindigen. Maar ja, je weet het niet. Het is op zo'n slotdag kan altijd alles gebeuren. Daar gebeuren de meest knotsgekke dingen. Dus we gaan het zien.
0: Ja, niet zo gek dat Heracles het alsnog gaat halen. Krijgt Groningen op bezoek. Dat ook nog wel weer voetbalt voor Europees voetbal natuurlijk. Voor play-offs.
1: Ja, FC Groningen is bij een punt zeker van play-offs. Ja, Heracles die speelt natuurlijk echt helemaal nergens meer voor. Zijn echt al een paar weken gedegradeerd. En dat zal voor Heracles zaak zijn om de Eredivisie met een goed gevoel afscheid van te nemen. En FC Groningen, ja, ik denk dat die wel zeker zijn van de play-offs. Een puntje is genoeg qua doelsaldo ten opzichte van Sparta Rotterdam. En ja, voor FC Groningen zou je dan toch wel zeggen dat puntje bij Heracles wel behaald moet worden.
0: Zeker. En dan hebben we echt één wedstrijd gevonden die echt nergens meer omgaat. En daar mag jij naartoe, Joran.
1: Ja, wat afgelopen weekend ook al zo met de Fortuna PEC, hoor.
0: Ja, maar, precies. Daar denk ik ook nergens meer over. Maar goed, dan heb je nog wel een paar mooie doelpunten gezien. Dat was wel weer prettig.
1: Absoluut,
0: ja.
1: Absoluut. De genoten van Sierhuis. Maar kijk, ik sprak vorige week natuurlijk ook met Henry van der Vecht in aanloop naar Fortuna PEC. Daar stond dus in feite ook niks op het spel. En dan krijg je van die cliché antwoorden van de trainer dat ze natuurlijk nog voor de positie op de ranglijst voetballen. Ook PEC kan nog wat plekjes stijgen.
2: TV-gelden.
1: Ja, je kan ook wel zeggen dat het... Precies, je kan zeggen dat het nergens meer om gaat. Maar een plekje hoger, dat levert toch wel behoorlijk wat meer geld op. Dus voor dat tv-geld kunnen ze zeker nog gaan strijden. Ja, Feyenoord is sinds vorige week uitgespeeld. Die hebben zich geplaatst voor de Champions League met de tweede plek. En dus dat wordt echt een duel om de keizersbaard, zoals ze dat noemen.
0: Ja, en toch kan ik me voorstellen, PEC, laatste wedstrijd van het seizoen in eigen huis. Veel reclame voor gemaakt tegen Feyenoord. Het publiek is niet het hele seizoen altijd veel geboden, zal ik maar zeggen.
1: Nee.
0: Dat kunnen ze wel even goed maken, toch? Vind ik, zou ik denken.
1: Ik moet zeggen dat PEC Zwolle heeft het in eigen huis dit seizoen wel echt goed gedaan.
0: Ja.
1: Staan stevig in het linkerrijtje als je kijkt naar de resultaten in thuiswedstrijden. Maar goed, Feyenoord thuis is natuurlijk voor PEC Zwolle natuurlijk een mooi duel. En ze hebben ook wel wat goed te maken met Feyenoord. Want die wonnen de laatste 12 duels met PEC, waarvan de laatste 4 Feyenoord zelfs minimaal 4 goals maakte. Dus er is wel wat om voor te spelen voor PEC Zwolle om zich een beetje te revancheren. Zoals eerder dit jaar werd het in de Kuipen 6-1. Dus ik denk niet dat PEC Zwolle dat weer wil laten gebeuren. En zeker niet in de laatste thuiswedstrijd.
2: Nee, er was ooit een tijd dat PEC een angstkeekner was voor Feyenoord. Als Feyenoord naar Zwolle kwam die eerste jaren vanaf 2012. Toen wonnen ze echt 3-4 keer op rij volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Dat is niet meer zo.
1: Dus dat is wel een verleden tijd.
0: Veel plezier, Joran.
1: Dankjewel.
0: Op zondagmiddag 2:30, want alle wedstrijden zijn weer tegelijk. Kunnen het allemaal volgen natuurlijk via de Oosttribune op Radio Oost in ieder geval. En wij kijken dan natuurlijk vooral wat Twente aan het doen is in Eindhoven tegen PSV.
3: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Ja, want we gaan verder met The Animals. En hier is The House of the Rising Sun.
3: Nummer 95.

Radio Oost Vinyl Top 100. Nummer 94.

0: Op nummer 94 in de vinyl top 100 op Radio Oost. Peter Maffay hoorde je daar met Doe Ik. Weet Jeroen, ja, een van jouw favorieten?
1: Zeker. Ik heb er niet op gestemd, want ik heb het aan de luisteraar gelaten. Maar,
0: ja, Peter Maffay, dit klinkt nog heel slagerachtig. Ja. Dat klinkt hij nog wel, maar hij is nu echt een oude rocker. Echt een rocker. Leren polsbanden, op motoren komt hij het podium op. Hij treedt ook nog altijd op in Duitsland. Hij is groot. Kijk, groot in Duitsland.
1: Ik zie trouwens ook dat we zijn met de top 100 bezig. En het is eindelijk deze week mooi weer. Dus ja, ik weet niet of het een nou met het ander te maken
0: heeft. Ik denk het wel. De top 100 gaan wij straks vervolgen met de nummer 93. We gaan nog niet vertellen wat er staat. Luister maar gewoon, dan hoor je het vanzelf voorbij komen. Ik zie wel wat klassiekertjes voorbij komen zo dadelijk.
1: Ja. Dat wordt mooi.
0: Dat wordt hartstikke mooi. En we gaan ze ook nog draaien van vinyl. Want de eigenaar van LP's van Kees, toch? Zeg ik toch goed?
2: Ja, dat zeg je
0: heel goed. Ja. Goed. Onze vaste platenkenner en vinylkenner is hier weer in de studio. Je gaat straks wat voor ons draaien.
2: Ja, zeker. Leuk.
0: Ja, mooi. Ja. Je staat al achter de pick-up. Dus we gaan het ook echt van vinyl draaien. De nummers in de vinyl top 100. Je kunt de lijst volgen via onze website natuurlijk. Maar je kunt je ook gewoon laten verrassen door te blijven luisteren tot 5 uur vanmiddag. Dan hoor je de nummer 1, verrassende nummer 1 in onze vinyllijst. Ik had dan Stairway to Heaven verwacht of zo. Maar goed.
1: Ja,
0: zit er niet in. Ik had gehoopt op Enter Sandman van Metallica.
1: Oh, die is wel lekker.
0: Ja, die zitten. Hebben we van de week geduid op verzoek van de burgemeester. Maar die wordt het dus niet.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
13: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Asito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
14: Designer outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
15: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Er is in Albergen druk gezocht naar een nepagent. De politie heeft meerdere meldingen binnengekregen van nepagenten in Twente. Bij een botsing tussen twee fietsers in Oldermarkt is vannacht iemand zwaar gewond geraakt. Een andere man is ook gewond geraakt en beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. En door de afsluiting van de Spolderbergbrug in Zwolle wordt restaurant Het Engelse Werk hard geraakt. De eigenaar zegt dat hij zo'n 85% van zijn omzet is kwijtgeraakt.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Katrien is koffie halen, denk ik.
0: Ik weet ook niet wat er aan de hand is. Er gaat van alles op het technische vlak mis vanochtend. Je zou het NOS-journaal moeten horen, maar... Zit er niet in, hè?
1: Nee, ik hoor ook niet tussendoor dat ze er nog tussendoor komt.
0: Nee, we blijven angstvallig stil. Je weet niet of er nog iets komt, maar het zit er niet in, denk ik. Nou, weet je wat, dan gaan wij toch gewoon beginnen.
1: Ja.
0: Zullen we dat maar doen? Beginnen we wel gewoon natuurlijk met de volgende plaats in de Vinyl Top 100, want daar zijn we mee bezig. Het nieuws hou je dun dus even te goed. Je luistert in ieder geval naar...
16: Radio Oost. Marcel Oosten.
0: Zo is dat. We gaan verder met de nummer. Dan ben ik de nummers ook nog
1: 93.
0: Kwijt. 93. Jij houdt er gelukkig goed bij. Jeroen, dankjewel. Het gaat met wat hindernissen vanochtend. Maar die top 100, die krijgen we er wel uit. Straks van echt vinyl gaan we ze ook nog draaien. Dus we werken constant door. We werken gestaag door. Ondanks hindernissen.
1: Zo is dat.
0: Die hele top 100 krijg je te horen de hele dag. Status Quo is aan de beurt als eerste plaat na 8 uur. Op nummer
1: 93.
0: Here's Whatever You Want.

0: Lekker wakker worden met Status Quo, Whatever You Want, hoorde je.
1: Marcel Oosten.
0: Op nummer 93 in de vinyl top 100 die wij aan het uitzenden zijn. Goedemorgen, het is de 15e van mei. Jeroen is hier om mij te ondersteunen. Dat is hard nodig vanochtend, vooral mentaal. Hè? Geen nieuws, geen reclame, het werkt allemaal niet. Maar de platen werken wel. Sterker nog, we gaan de oude pick-up gewoon weer inschakelen zodanig. Ja, als het digitale ons in de steek laat, dan doen we het wel zo.
2: Precies.
0: De vinyl top 100, we gaan er zo mee verder. Er is natuurlijk ook nog wel wat nodig aan nieuws te melden. Want verkeersproblemen in Zwolle zijn nu het probleem geworden van een restauranthouder.
3: Ja, want de werkzaamheden aan de Spolderbergbrug in Zwolle zorgen voor problemen bij restaurant Het Engelse Werk. Alternatieve routes zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daardoor moet er omgereden worden via de A28. Eigenaar Geert Bakker zegt dat de omzet met ongeveer 85% is teruggelopen. En dat heeft grote gevolgen.
4: Dus ik heb bijvoorbeeld 4 contracten die ik op 1 mei zou aannemen voor het seizoen. Ja, die heb ik helaas maar verscheurd en gezegd, jongens, het spijt me, maar jullie moeten toch aan de werk gaan zoeken. En ja, de rest van het personeel probeer ik nog een beetje aan het werk te houden. Maar ja, ook het afstoffen is op een gegeven moment wel een keer klaar.
0: Er zullen vragen over worden gesteld in de gemeenteraad in Zwolle maandag. Dan in Albergen. Daar is er druk gezocht naar een nepagent. Zou gaan om een Nederlandse man zonder Twents accent van ongeveer 25 jaar en een lichte huidskleur. Het heeft nog niks opgeleverd, die zoektocht. Bij de politie zijn gisteren meerdere meldingen binnengekomen over nepagenten. De daders bellen oudere mensen op, doen zich voor als agent of wijkagent. En soms gebruiken ze ook de naam van de echte wijkagent, zegt de politie. De politie roept mensen nog maar weer eens op om bij verdachte situaties direct 112 te bellen.
3: Bij een botsing tussen twee fietsers bij de Bassen is gisteravond een man ernstig gewond geraakt. Ook de andere man raakte gewond. Het ging mis op het fietspad langs de Oldermarkseweg. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en beide mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de politie doet onderzoek.
0: Goed, tot zover het nieuws van vandaag. Voor verder nieuws verwijzen we je naar de website rtvoosten.nl. Wat er aan nieuws is, vind je natuurlijk daar.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: En dan gaan wij verder met die top 100, want er is het nodige te draaien. En dat kunnen we ook nog eens van vinyl gaan doen. Want Ronald Hogeveen is hier. Ronald, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, mannen.
0: Van LP's van Kees in Hengelo en erkend vinylkenner.
5: Ik doe mijn best.
0: Ja, wij ook, de hele ochtend al. Maar het gaat goed komen. Vinyl? Je hebt er al eerder bij ons over verteld natuurlijk. Het is echt weer in, nog steeds.
5: Ja, absoluut. Ja? Ik zie het alleen maar populairder worden. En ik zie steeds meer mensen gewoon echt naar het vinyl grijpen. En alle leeftijden echt. Je verwacht het niet, maar er komen kinderen van 4, 5, 6 jaar. Nee. Die zoeken singeltjes uit. Dat je denkt van, hoe dan?
0: Ja, want die hebben dan thuis een pick-upje?
5: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, want die heb je eigenlijk voor een paar tientjes kun je er al eentje kopen. Hè? Ja, niet altijd de beste natuurlijk, maar...
5: Nee, maar er zijn echt, tuurlijk krijgen ze het mee van de ouders, de hobby. Maar die komen en die halen dingen op uit onze jeugd.
0: Ja.
5: Singeltjes van de Suite en dat soort dingen worden gespaard. En,
0: ja, want je hoort die deuntjes natuurlijk ook op TikTok weer voorbij komen.
5: Nou, dat is het, is het. En doordat die muziekjes overal te vinden zijn, hè, de songs komen overal voorbij. Ja, blijven ze toch weer populair. En de muziek was toen blijkbaar wel goed.
0: Ja, ik zie het ook aan mijn zoon van 13. Sommige nummers van Michael Jackson dan opeens weer...
5: Jackson is op het moment door de film natuurlijk. Maar dat gaat echt sky high. Die gaat elke dag de winkel uit.
0: En verder natuurlijk de categorie, mijn leeftijd zeg maar, mensen met nostalgie toch
5: de herintreders.
0: Alles verkocht ooit.
5: Zijn. Ja, juist. Ja. En nu weer de oude platen uit hun jeugd, uit hun tijd weer opnieuw zoeken. De classics, ja zeker.
0: Ja, en die heb je dan ook.
5: Ik
0: toch?
5: Doe mijn best, ja. Meeste, ik heb veel staan.
0: Want heb je nieuw of is het ook tweedehands vooral nog wel?
5: Nee, ik heb tweedehands, absoluut. Maar nieuw is bij mij de hoofdmoot.
0: Ja.
5: En ik merk dat mensen dat heel prettig vinden. Dat je je oude liefdes terug kunt vinden en dan toch nog nieuw verpakt. En zonder problemen mee naar huis kan nemen en lekker kan draaien.
0: Want het wordt ook allemaal wel weer nieuw op vinyl uitgebracht?
5: Ja, heel veel, heel veel. Ja.
0: Oké, okay, ja. Praten we zo over door. Laten we verder gaan met de nummer 92. Je hebt een bijzondere LP. Dit is een oude, hè? Die je hebt meegebracht.
5: Ja, dit is een originele uit 75.
0: Met relief hoes?
5: Ja, met embossed hoes. Ja, zeker. Ja,
0: gepreegd, noemen we dat tegenwoordig. Ja, ja. Met gedrukt, zodat je het ook kunt voelen.
5: Ja.
0: Die schedel van een, wat is het? Een buffel of een koe?
5: Ja, een rund.
0: Een rund, van het rund. Het gaat over de Eagles. Mensen die we dit beschrijven, die weten het al lang natuurlijk. Ja. Dat de LP van de Eagles is. Zet hem op, zeg ik. Ja, of gooi hem erbij, want op nummer 92 hebben we One of These Nights staan van de Eagles. Zet ik de LP erbij, hoor. De naald is gezakt. Daar gaan we.
3: Oeh, spannend hoor.

0: De Radio Oost Vinyl Top 100, nummer 90.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Op nummer 90 in de top 100. Vinyl top 100 van Radio Oost hoorde je Wim Sonneveld en Het Dorp.
1: De Radio Oost vinyl top 100.
0: Juist, daar zijn wij mee bezig, inderdaad. Wim Sonneveld, ja.
2: Er gaat echt een wereld voor mij open hier.
0: Er gaat een wereld voor jou open. Mijn ouders vonden dit heel mooi.
2: Nee, ja, ik bedoel niet per se het nummer, maar ik ben natuurlijk niet opgegroeid in het vinyltijdperk. Dus ik zat net even te kijken hoe dat nou eigenlijk zit als je op zo'n vinylplaat een ander nummer wil zoeken, hoe dat dan werkt.
0: Gaan we over praten, want we zitten aan het einde aan de apotheose van de vinylweek met de vinyl top 100.
1: De Radio Oost vinyl top 100.
0: En dan komen dus ook platen voorbij, bijvoorbeeld van Wim Sonneveld, zoals ik al zei. Mijn ouders vonden dat een prachtige plaat. Ronald Hogeveen van LP's van Kees. Een platenzaak in Hengelo, moet ik zeggen. Heb je nou ook Wim Sonneveld dan in de bak staan?
3: Ben bang dat die
0: net niet heb. Toch was dit wel een grote hit, hoor, denk ik, in de jaren 70, toch?
3: Ja, dit was
0: heel groot. Dus ik weet dat nog wel. Mijn ouders vonden het ook prachtig. Oh, Het Dorp, stil, Het Dorp. Ja. Met de plastic rozen op het reservoir van Mien. Ja. Nee, dat absoluut. Maar we gaan door. Er staan ook andere nummers in die top 100. En Ronald, je hebt een bijzondere plaat meegebracht. Ik zeg bewust plaat, want is dit nu een single of een LP?
3: Nee, dit is echt een LP. Alleen er staat maar één nummer op. Maar, maar dan wel 8 keer.
0: Dus het is niet een maxi-single. Want vroeger hadden we natuurlijk ook hoogtoerige LP-formaat singles. Ja. Die dan veel meer dynamiek hadden en zo. Ja. En daar stond dan nog wel eens een extended version op. Maar dat was het dan wel. Maar hier staat 8 keer hetzelfde nummer op.
3: 8 keer hetzelfde nummer.
0: Wie wil 8 keer hetzelfde nummer horen?
3: Ja, ik denk liefhebbers.
0: Liefhebbers van AHA. Take On Me, want daar hebben we het over.
3: Ja, zeker.
0: Natuurlijk wel een grote hit in die tijd. Met name door de videoclip. Dit was ook de tijd van de videoclips natuurlijk. Jeroen, kijk mij aan.
2: Ja, videoclips ken ik wel. Maar wat was er bijzonder aan deze videoclip dan?
0: Nou, meestal zag je dansende mensen. En werden er wel aandacht aan besteed. Maar zij doorbraken wel een beetje de trend. Door een soort strip te maken. Dus het was getekend. En die strip begon dan te leven. En dat ging dan weer over in echte beelden. Volgens mij. Zo zou dat toch
3: geloofd. Ja, ja. Er was toen,
0: in zwart-wit. Het was heel revolutionair. Dus die zag je ook overal voorbij komen. Ja. En dit werd ook veruit hun grootste hit natuurlijk. Take On Me van AHA. Ja. En dan kun je hem 8 keer beluisteren op deze LP. Ja. Die overigens rood is.
3: De vinyl is tegenwoordig... het is niet eens tegenwoordig. Dat was vroeger ook wel zo. Maar het is op het moment natuurlijk wel heel hip om vinyl in kleuren aan te bieden.
0: In die tijd, weet ik nog wel, was het wel heel ingewikkeld. Maar tegenwoordig is het denk ik makkelijker.
3: Het gebeurde wel eens. Ik heb ergens nog een oude Elvis Presley in het roze. Het gebeurde. Maar veel minder dan dat het tegenwoordig is. Tegenwoordig van een populaire plaat worden misschien wel 4-5 versies gemaakt in verschillende kleuren.
0: Ja.
3: En voor de fans natuurlijk helemaal geweldig.
0: Maar ik begrijp dat dit dus nieuw is.
3: Dit is nieuw, ja.
0: Ja. Ja. Ja. En dan 8 keer Take On Me.
2: Ja. Een versie van 7 minuten ook ruim, hè?
3: Ja, er staat een extended version op van 7 minuten. Het origineel is uit 84, de single. En er staat een versie uit van 85. Er staat een extended version op. Er staat een akoestische versie op.
0: Oh,
3: er staan, nog iets bijzonders, een live versie. Dus.
0: Een live versie. Zullen we die eens doen? Dan horen we eens wat anders. Ja. Dan horen we hem eens anders dan anders. Ja. Oké, als jij hem weer opzet.
3: Ik ga het doen.
0: Dan komt het goed.

0: Dus ze gaan helemaal los.
1: Met gitaar zo.
0: Ja. Ik gasten van AHA, die nette jongens.
1: Ja. Hele nette jongens, ja.
0: Ik vind deze versie een stuk leuker, moet ik eerlijk zeggen.
1: Leuk. Ja, heel leuk. Ja.
0: Er ook geen eind meer aan krijgen. Ik ken dat van live bands inderdaad. Maar lekker, een lekkere andere versie. Live versie van Take On Me van AHA. Nummer 89 in de top 100. Zo, kende jij je ook niet, Jeroen?
2: Wat zeg jij?
0: Zo kende jij ze ook niet.
2: Nee. Ik ken inderdaad ook gewoon de brave single versie.
0: Ja, en hier krijg je dus 7 keer de versie van Take On Me. Wat kost dit nu, Ronald, LP-kenner?
3: Dit zal rond de 3 tientjes kosten, denk ik. Dat, ja.
0: Dus is dat dan echt voor de AHA diehard fans? Of
3: ja, daar is die toch echt wel voor. Ja. Het is niet iets wat iemand zomaar meeneemt.
0: Het is geen impuls aankoop dan?
3: Nee, er zijn dan mensen die dan liever een greatest hits of zo hebben. Maar dit is echt voor de fans.
0: Mooi. En we hebben genoten van de live versie van Take On Me van AHA. Straks verder met de vinyl top 100. Straks naar de hoofdpunten van het nieuws.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie je dan.
0: Half 9 geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Jeroen.
2: De werkzaamheden aan de Spolderbergbrug in Zwolle zorgen voor problemen bij een restaurant in het Engelse Werk. De eigenaar zegt dat de omzet met ongeveer 85% is teruggelopen. Naast de dichte brug zijn ook de alternatieve routes afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, die daardoor moeten omrijden via de A28. Maar volgens eigenaar Geert Bakker is er wel een oplossing.
14: In mijn ogen is er wel een oplossing. Dat is gewoon de Grote IJsselbrug afsluiten. En daar een verkeersregelaar neerzetten die een hek aan de kant kan zetten om een vrachtwagen door te laten. En dan kunnen de kleine bruggetjes open. En dan komt alleen het verkeer wat er woont, de bewoners en de gasten van mijn restaurant over dat bruggetje. Maar helaas is dat geen oplossing, roept de gemeente.
2: Ja,
14: de
2: politieke partij Zwolwacht gaat over de situatie vragen stellen in de gemeenteraad. Er is in Albergen gisteren druk gezocht naar een nepagent. Zo gaan om een Nederlandse man zonder Twents accent van ongeveer 25 jaar met een lichte huidskleur. De zoekactie leverde niets op. Bij de politie zijn gisteren ook meerdere meldingen over nepagenten in Twente binnengekomen. Daders bellen oudere mensen op en doen zich voor als agent of wijkagent. En soms gebruiken ze ook de naam van de echte wijkagent, zegt de politie. En opgeroepen wordt om bij tips of verdachte situaties direct 112 te bellen. Bij een botsing tussen 2 fietsers bij de Bassen zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt, waarvan 1 ernstig. Het ging mis op het fietspad langs de Oldermarktse weg. Een traumahelikopter kwam ook ter plaatse en beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. En in Vroomshoop brak rond middernacht brand uit in een schuur achter een woning aan de Lindervlier. Brandweer ging er met veel wagens op af omdat het om een dicht bebouwd gebied ging. Ook zijn enkele woningen in de omgeving ontruimd. De brandweer kon het vuur blussen. Niemand raakte gewond. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en natuurlijk in de app.
0: En voor het weer nog een keer naar Gieter Spannenburg. Gieter, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Marcel.
0: Nogmaals, ja, het is een rollercoaster aan gevoelens, wat betreft het weer.
10: Ja, nu is de zon er weer.
0: Nu is de zon er weer, ja, klopt, in Hengelo. Dus de zon is weer terug, dat is heel prettig.
10: Ja.
0: En warmt ook iets op, want dat kunnen we wel gebruiken vandaag.
10: Ja, het is inmiddels al 7 graden. Komt niet heel veel meer bij. Maar toch, het is wat opgewarmd ten opzichte van de voorstaande grond. Op uitgebreide schaal vanochtend vroeg. En Salland en de Kop van Overijssel hebben veel bewolking. Daar valt ook een enkele bui. Maar zodra die in Twente komt, stort die vooralsnog nog in. Dus het is wel zo dat ook in Twente de bewolking gaat toenemen. En vanmiddag zullen we zien dat het vooral bewolkt is. Af en toe valt er een bui of een klein beetje regen. Het zijn niet allemaal al te grote neerslaghoeveelheden. En de temperatuur, die gaat naar 11 of 12 graden. Weer zo'n kille dag die we aaneenreigen.
0: Ja, weer een kille dag inderdaad. Maar het goede nieuws was, dat zei je net al, we zitten wel in de weg omhoog.
10: De weg omhoog, ja. De weg omhoog wordt stapvoets ingezet. Het gaat traag. En je moet ook echt nog wel denken dat dit weekend kil is. Met enkele neerslaggebieden die overtrekken. Ik denk dat het morgen qua buien ook heel erg meevalt bij tijden zon. Ik denk meer zon dan vandaag. Stapelwolken en zon ziet er denk ik op zich vriendelijk uit. Een lokale bui, maar de temperatuur wil nog niet echt. Alhoewel, we gaan naar 13, 14 graden. Is al winst.
0: Ja, zeker. En als die zon er dan even bij komt, is het best te doen buiten.
10: Zeker.
0: Dan kun je prima naar buiten gaan.
10: En zondagochtend,
0: ik wil zeggen, maar wel te koud voor de tijd van het jaar.
10: Ja. Te koud voor de tijd. Dus ja, ook zondag en maandag nog hoor. Want voor zondag heb ik 15 graden uitstaan. De ochtend denk ik droog. Ook nog met een zonnetje. Maar wel in de loop van de ochtend meer bewolking. De binnenkomst van een warmtefront. Goed nieuws, want daarachter zit warmere lucht. Maar het leidt wel tot in de middag van zondag tot regen. Dat hoort dan bij zo'n warmtefront. Maandag dan een aantal buien. 16 graden. We stijgen.
0: Ja, iedere dag een graadje erbij.
10: Ja, dinsdag nog een warmtefront met wat lichte regen of motregen. Maar wel 18 graden zijn we natuurlijk ook die nachtelijke vorst inmiddels kwijt. En vanaf donderdag dan zitten we waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, in de twintigers. En is er meer ruimte, veel meer ruimte voor de zon.
0: Ja, vind ik dan wel weer te warm.
10: Ja. Dat hoort bij ons Nederlands klimaat. Ja, precies, een beetje klagen over het weer is
0: en
10: prima.
0: En klagen over het weer.
10: Ja, natuurlijk.
0: Het is wel uit te houden en inderdaad, er zit een stijgende lijn in. Dat is altijd goed te weten, Gita. Dank je wel.
10: Alsjeblieft.
0: Heb je trouwens een pick-up en een platenspeler en platen nog? Of doe je dat niet?
10: Die heb ik, ja. Ja. Hij zit alleen niet aangesloten. Maar ik heb wel een paar jaar geleden een nieuwe naald gekocht. Toen dacht ik nog, stel dat de pick-ups eruit gaat, dan heb ik nog een nieuwe naald. Maar volgens mij is de revival bezig, dus dat moet wel lukken. Maar de

0: zit erin.
1: Nick Kershaw, ja.
0: De Stray Cats, maar die had ik van mijn broer. Ook leuk.
1: Stray Cats, ja, Brian ja. Setzer.
2: Ja, ja, zeker.
1: Ja, ja, ja. Phil Collins Rockabilly. Zit erin. Oh, ja, Rockabilly. Ja, ja, ja. Ja.
0: Beetje, en de Dolly Dots ook, trouwens.
1: Heel goed. Ik heb van de week het verhaal al verteld dat ik één keer bij de Dolly Dots in de kleedkamer belandde.
0: Oh ja?
1: Nee, ga ik niet meer over uitweiden. Dit was het.
0: Maar het is al een mooie...
1: Ja,
0: goed om te weten.
1: Heel goed om te weten. Mooi, Gieten. Dankjewel. Goed weekend, hè.
0: Goed weekend,
1: en
0: jullie.
1: En zet nog een plaatje op. Sluit hem toch gewoon aan.
0: En moet ik echt wel doen.
1: Ja, doe maar. Dag, Gieten.
0: Doei, doei.
3: De Radio Oost Vinyl Top 100.
1: Ja, want daar zijn wij mee bezig. Je hoort al allerlei verhalen over vinyl. Daar kunnen we rustig over praten. Ronald Hoogveen is hier van In Vinyl en Platenzaak in Hengelo. Hij heeft ook het nodige meegebracht. Gaan we zo nog van draaien, echt van vinyl. Maar we gaan natuurlijk verder in de top 100. Nu met nummer...
0: Nummer 88.
1: Daar staan de Buffoons en It's the End. It's the

0: De Buffoons, Utwente.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Ik moest er even over nadenken. Dit zat niet echt in mijn repertoire. De Buffoons wordt genoemd een close harmony groep. Uit Twente. Ronald Hoogeveen, vinylkenner. Verkoop je dit ook nog?
2: Nou, dat zou je verbazen. Maar ja, dat blijft niet in de winkel staan. Nee, er zijn echt fans die daarvoor komen.
0: Ja.
2: En misschien ook wel doordat de familie hier nog steeds woont. En plaatjes komt halen van opa.
0: Ze komt bij jou in de winkel ook nog eens.
2: Ja,
0: wat leuk. Ik zei al, dit zit niet direct in mijn muzieksmaak. Nee. Maar er staat ook wel bekend. Hè? 1966 al begonnen, tot 1979.
2: Ja, zijn echt
0: best wel hits gehad.
2: Ja, zeker. Het was echt al een grote groep hier in de omgeving. En in heel Nederland denk ik al. Dat was
0: wel een toonaangevende band. Inderdaad, ja. Close Harmony noemen ze het.
2: Ja.
0: Ja, er werd wel veel aan de zang.
2: Ja, veel aandacht aan besteed aan de zang.
0: Ja, ik heb een klein wetenswaardigheidje. En daar moet ik inderdaad voor even op internet zoeken. 79 band opgeheven. De bassist werd exploitant van de oudste seksclub van Twente.
2: Ja, je moet er toch ergens iets geld aan.
0: Bar het oude haasje. Ik weet niet wat dat... Ja, goed. Enfin. Tussen haaks.

0: Berg in Enschede voor mensen die het precies willen weten.
1: Ja, ik heb het van horen zeggen.
0: Ja, ik heb het van horen zeggen. Ik heb het opgezocht voor een vriend. Hey, dat is heel mooi. Ja, je moet er wel iets naast doen. Ja, die tijd kon je er denk ik niet van leven, denk ik. Royalties misschien.
2: Ik denk dat nogal eens lastig kon zijn voor een Nederlandse band, maar... Ja, dat, ik geloof niet dat ze er veel slechter van geworden zijn. Maar ja, nee.
0: Wie weet, een plaat is weer gedraaid.
2: Ja, dus, zeker.
0: Dan krijg je dat. We gaan door naar nummer 87. En nummer 87 heb jij weer meegebracht, Ronald.
2: Ja, zeker. Ook weer zo'n mooi clipje erbij.
0: Een mooi clipje komen we zo op. Maar de hoes, als je hem ziet...
2: Ja.
0: Hou hem nog even op, want dan kunnen mensen die meekijken hem ook zien. Dit is de LP Eliminator van ZZ Top. Even kijken, als de camera zo schakelt, komt het wel goed. We staren in de koplampen van een felrode omgebouwde Ford. Want dat was de auto die ook in de clippen fungeerde. Hè? Net als enkele prachtige mooie dames die er natuurlijk bij zaten. Op verzoek van frontman Billy Gibbons, de gitarist volgens mij van de band. Ja. Is hij gebouwd met de ZZ bij de Z op de zijkanten in geel en rood. Als ik me dat goed kan herinneren.
2: Een mooie sleutelhanger. Met
0: sleutelhangers die ze dan overgooiden en die zag je dan flitsen in het zonlicht. Ik weet het clipje nog helemaal gewoon.
2: Ja, geweldig.
0: En dan begon ZZ Top te lezen. ZZ Top van oorsprong, een beetje Texas blues band, rockband, die opeens ook hits maakte.
2: Ja, zeker. Dat was op een gegeven moment, hoe ze doorgebroken zijn, is natuurlijk wel bijzonder dat met dit soort muziek dat je daar heel populair mee werd. Want dat was natuurlijk best voor bepaalde liefhebbers was het alleen maar muziek. Ja. Maar ze zijn door MTV, door de videoclips, zijn ze echt enorm groot geworden.
0: De twee mannen, voormannen, de bassist en de gitarist, allebei met een hele lange baard. En de drummer zonder baard, die dan Beard heette.
2: Ja.
0: Die grap ging dan ook rond. Ja, Jeroen, kijk maar, daar hebben jullie het over, inderdaad. Ja. Maar dat waren toen wel zaken die belangrijk waren. En die we dan bijhielden, ook via MTV en de clips. Ja. Dit is ook weer een rode LP.
2: Ja, deze is ook weer rood. Dat zie je veel.
0: Ja, dat zie je veel. Maar in dit geval met de auto ook. Ook, die auto was echt origineel. Wel belangrijk voor en de clips en de muziek. Die droeg bij aan het succes.
2: Ja.
0: Eliminator. Van Eliminator zijn we toegekomen aan Give Me All Your Lovin'.
2: Give Me All Your
0: Lovin'. Zet jij hem op?
2: Ik zet hem op.
0: Heel goed.

0: Heerlijk, het rauwe geluid van Billy Gibbons van ZZ Top en Give Me All Your Lovin' op nummer 87. Oeps. Ronald start er lekker door. We kunnen nog wel een nummertje van draaien. ZZ Top, we hadden het er net al over. Kennen we eigenlijk meer van dit werk? Een van de meer bekendere nummers ook nog wel.
1: Maar zeker.
0: Dit is typisch ZZ Top, hè? LaGrange.
2: Ja, LaGrange.
0: Ja, LaGrange. Ja, LaGrange. Ja. Texas Blues.
1: Ja, echt gitaarwerk van, Billy Gibbons. Dat heel centraal is hier. In zijn geluid ook.
0: Ja. Met z'n drieën maar, hè, waren ze. En een makelawaai.
1: Ja.
0: Ja, als dat losbarstte, inderdaad, met Beert op de drums, dan ging het wel goed.
3: Ja.
0: Lekker hoor. Ja, een beetje in de koker Stevie Ray Vaughan, hè, uit die tijd.
1: Oh ja. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Die was natuurlijk nog veel meer gitaarvirtuoos en gitaarheld.
1: Ja.
0: Inderdaad, we hebben een beetje tijd over. Zullen we nog eentje van de top draaien, van Eliminator? Wat was er nog voor hits?
1: Ja, Lex hadden ze natuurlijk, ook een hele grote. En een andere knijter, dat was natuurlijk Sharp Dressed Man.
0: Oeh, laat de naald maar zakken.

0: lekker hoor. Het rauwe gitaargeluid van ZZ Top. Een bonusje. Sharp Dressed Man. Buiten mededinging in de Vinyl Top 100. Tenminste, misschien staat hij er later nog wel in trouwens. Oh jee, heb ik niet eens naar gekeken. Nou, dat zoeken mijn collega's maar uit naar 9. Dan zit Bert Verlosser hier en hij gaat het dan overnemen. Hij loopt ook langzaam af, heel goed. Wat extra ZZ Top, omdat we Eliminator bij ons hadden. Nou, ik zeg ik maar, Ronald Hogeveen had hem meegebracht van de platenzaak in Hengelo. Ronald, dit verkoopt dus ook nog wel. Want ook dit was weer een nieuwe versie, dit was niet de oude.
1: Nee, dit is ook weer een herpersing. Ook weer zo'n jubileum-editie. Ja. Dat zijn 10 miljoen. Is die 10 miljoen keer is die de toonbank overgegaan. Ja. Dus dit zijn nog steeds populaire platen.
0: We hebben de heren top toch wel weer goed aan verdiend. Ja, zo hoor je nog eens wat in de...
2: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Ja, want daar zijn we mee bezig. We zijn gekomen tot aan ZZ Top, dus nummer 87. Bert gaat zo verder met nummer 86, logischerwijze.
3: Ja, ik heb even gekeken in de administratie. Hij kwam er niet in voor. Dus,
0: ook goed zo, dan hebben we niks voorbarigs gedraaid. Dan kunnen daar hadden we nog wel een nummertje van ZZ Top kunnen doen. we kregen gelijk enthousiaste appjes. Bijvoorbeeld Iris, die vindt het geweldig. Wat extra bonus van ZZ Top. Altijd lekker om te horen. Ronald, dank dat je hier was.
1: Ja, heel graag gedaan. Leuk dat je mag komen.
0: Een van de mensen die een lijstje in heeft gestuurd, loten we uit. Die krijgt een gepersonaliseerde LP. Ja, met leuk, de nummers erop. Die favoriete nummers erop. Ja. Op een LP. Dat kan dus tegenwoordig allemaal met vinyl.
1: Ja, one-offs kan je gewoon krijgen. Je kan gewoon een stuk vinyl krijgen. Ja.
0: Ja, ook via jou is dat dan niet heel duur?
1: Nee, er zijn wel adressen die ik weet die dat doen, maar ik heb daar geen...
0: En dat zijn gewoon kleine perserijtjes die dan erop zetten wat jij wil?
1: Ja, het is wat minder echt persen. Het wordt meer gegoten als het ware. Ah, ja. Het is dus niet met een matrijs en weet ik dat allemaal, maar het kan allemaal. Je kan heel snel en heel kort en heel klein oplages krijgen.
0: Mooi. Nog altijd populair. Sterker nog, steeds verder populair. Je hebt het net verteld. Zowel het oude werk als de weer nieuw uitgebrachte vinylpersing. En ook nieuwe bands, nieuwe nummers. Het wordt allemaal op vinyl weer. Komt het, hè?
1: Zeker. Ja, je ziet het ook op dit moment. Heel veel nieuwe artiesten die echt alleen maar nieuwe plaatjes maken. De jongens uit Zalland. Waar echt alles van op vinyl uitkomt. En geweldig.
0: En ook goed voor de ouderwetse platenzaak.
1: Jazeker.
0: Ronald, dank voor je komst. Bert Verlosser neemt het straks over. Jeroen hoor je nog in de nieuwsbulletins. En ik wens je alvast een fijn weekend.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Score nu je tickets via Heracles.nl.
13: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
14: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
13: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
15: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
17: Bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
18: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Door de afsluiting van de Spolderbergbrug in Zwolle wordt een restaurant in het Engelse Werk hard geraakt. De eigenaar zegt dat hij zo'n 85% van zijn omzet is kwijtgeraakt. Er is in Albergen gisteren druk gezocht naar een nepagent. Politie heeft meerdere meldingen binnengekregen van nepagenten in Twente. En bij een botsing tussen twee fietsers in Oldenmarkt is iemand zwaar gewond geraakt. Beide mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
21: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan ja, wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
20: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
22: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
20: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
24: Check de meter.
25: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
15: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Bendy en Losser.
18: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
27: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
28: Het is 3 over 9. Goedemorgen. De Vinyl Top 100 tot vanmiddag 6 uur. Op weg dus naar nummer 1. De lijst door jou samengesteld. De finale, de grande finale van de Vinylweek hier op Radio Oost. Ik heb nog even een diepe gedachte voor je. Geluk is voor elke jeuk een krabpaal hebben.
0: Radio Oost. Bert van Lossen.
1: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinyl Week.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Nummer 86.

0: Nummertje 85 in de Vinyl Top 100. De lijst door jou samengesteld. CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain.
1: Hey, Bert! Wat voor dag is het vandaag?
0: Het is de dag na Hemelvaartsdag, vrijdag vandaag. Suzanne en Freek beginnen vanavond aan de Rinksconcert in het Gelderdoom. Het is vandaag ook de fiets naar je werkdag. Met de benzineprijzen van nu hoef je daar niemand meer van te overtuigen, denk ik. Het is ook Breng Iemand Bloemendag. Dus als je nog iets goed te maken hebt thuis, dit is je kans, hè. Het is ook Chocoladekoekjesdag. Belangrijk detail, rozijnen tellen vandaag officieel niet als koekje. Verder vieren we de Pizza Party Day. Geen discussie mogelijk, op vrijdag wint de pizza altijd. Ja toch? Het is ook de dag om je eerste gekochte plaat weer eens op te zetten. LP, cassettebandje of cd, want ja, daar is het dus de ideale dag voor. En wat was jouw allereerste muziekaankoop? Dus maakt niet uit, cd of cassettebandje of singeltje. Laat hem even weten via de 0645671331. En ja hoor, zelfs NASCAR Day staat ook op de kalender vandaag. Dus waar linksaf slaan blijkbaar een topsport is. Dan even naar het nieuws van vandaag. Nou, je hoorde het al zojuist in het landelijke nieuws. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum doet aangifte tegen Kamerlid Gidi Markenzauer. De uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Hij zei dat Nederlandse asielzoekers met geweld moet tegenhouden aan de grens. En Donald Trump zegt fantastische handelsakkoorden te hebben gesloten met China. En de leider van China, over de inhoud van de deals is nog niets bekendgemaakt overigens. En het vliegveld van Palm Beach, dat is ook in het nieuws in Florida, krijgt vanaf 9 juli een nieuwe naam. President Donald J. Trump International Airport. Donald Trump gebruikt de luchthaven vaak voor bezoeken aan zijn resort. En de nieuwe Transavia-topman Paul Ter Stegge kondigt ingrepen aan om flink te besparen. Daarbij verdwijnen banen op het hoofdkantoor. Transavia wil de bruto marge verhogen van 1-8% om miljarden investeringen in nieuwe Airbus-toestellen te kunnen betalen. En wat is er nog meer opvallend? Nou, vandaag in 1940 openden de broers McDonald's het allereerste McDonald's-restaurant in Californië. In 1995 gaat de eerste online casino-website live. Nou, kijk eens waar we nu zijn beland. Want volgens mij stikt het ervan van de online casino's. En in 2010 schrijft de 16-jarige Jessica Watson geschiedenis door als jongste solo non-stop de wereld rond te zeilen. En ik heb nog een waanzinnig weetje voor je. Daar kun je de dag mee doorkomen. Tenminste, misschien speel je vanavond wel een pubquiz. En weet je, het monster van Frankenstein was officieel, echt waar, vegetariër.
2: Nummer 84.

0: Nummer 83 in de vinyl top 100 over 2026. De lijst door jou zelf samengesteld, hè?
1: De vraag van vandaag.
0: En op 83 hadden we Naturette en The Love Hurts op deze vrijdag. Nou, even naar de vraag van vandaag. Soms sep je wat langs de tv en dan kom je ineens bij die ene film terecht. Maakt niet uit of hij al een uur bezig is, je blijft toch hangen. Misschien omdat je hem vroeger 20 keer hebt gezien of omdat je precies weet wat er gaat komen. Dus de vraag van vandaag. Welke film moet jij altijd afkijken als hij toevallig op tv is? Dus welke film moet jij altijd afkijken als hij toevallig op tv is? Laat hem even weten via de radioster 0645671331. Zometeen gaan we even een rondje doen.
2: Nummer 82.

0: Nummertje 81, Ultrafox. Je kent ze natuurlijk ook met Dancing with Tears in My Eyes. En Mitch Ure had in de jaren 80 ook nog een eentje met If I Was. Het is 9:30 op radio als je luistert naar de Vinyl Top 100. De vraag van vandaag. Welke film moet jij altijd afkijken als hij toevallig op tv is? Mieke Morsink, Goedemorgen Bed. Sisi, ja zeker. Cool Runnings, heerlijk relax met mooie humor, komt ook binnen. Nothing Hill, daar kom ik dan niet meer los van al. Dus Bert van Tongeren uit Hasselt. Welke film moet jij altijd afkijken als je hem toevallig ziet op tv?
1: Pearl Harbor.
0: Pearl Harbor, ja. Yes.
1: Vind ik ook altijd wel een mooie film.
0: Ja. Zometeen in het nieuwsje doen.
1: We gaan het hebben over de werkzaamheden aan een brug in Zwolle die voor problemen zorgen bij een horecaondernemer.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
0: Het is 9:55. Je luistert naar radio's. Het regionale nieuws nu met Jeroen Kuiper.
1: De werkzaamheden aan de Spolderbergbrug in Zwolle zorgen voor problemen bij een restaurant in het Engelse Werk. De eigenaar zegt dat de omzet met ongeveer 85% is teruggelopen. Naast de dichte brug zijn ook de alternatieve routes afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En die moeten daardoor omrijden via de A28. En die afsluiting heeft dus gevolgen voor het personeel, vertelt eigenaar Geert Bakker.
10: Dus ik heb bijvoorbeeld 4 contracten die ik op 1 mei zal aannemen voor het seizoen. Ja, die heb ik helaas maar verscheurd en gezegd, jongens, het spijt me, maar jullie moeten toch aan de werk gaan zoeken. En de rest van het personeel probeer ik nog een beetje aan het werk te houden. Maar ja, ook het afstoffen is op een gegeven moment wel een keer klaar.
1: Ja, de politieke partij Zwolwacht gaat er maandag vragen over stellen in de gemeenteraad. Er is in Albergen gisteren druk gezocht naar een nepagent. Het zou gaan om een Nederlandse man zonder Twents accent van ongeveer 25 jaar met een lichte huidskleur. De zoekactie leverde niets op. Bij de politie zijn gisteren meerdere meldingen over nepagenten in Twente binnengekomen. Daders bellen oudere mensen op en doen zich voor als agent of wijkagent. En soms gebruiken ze ook de naam van een echte wijkagent, zegt de politie. En die roept dan ook op om bij tips of verdachte situaties direct 112 te bellen. En bij een botsing tussen 2 fietsers bij de Bassen zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt, waarvan eentje ernstig. Het ging mis op het fietspad langs de Oldermarktseweg. Een traumahelikopter kwam ook ter plaatse. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
0: Blijf vandaag fris en wisselvallig in Overijssel. Er trekken nog een paar buien over. Afgewisseld met droge momenten. Veel warmer dan 11 of 12 graden wordt het vandaag niet. We zijn volop bezig met de Vinyl Top 100 vandaag hier op Radio Oost. En ik heb natuurlijk ook nog de vraag van vandaag voor je. Welke film moet je altijd afkijken als hij toevallig op tv is? Laat hem even weten via de Radio Oost app. Dat kan via 06-4567-1331.
11: De Radio Oost Vinyl Top 100.
12: Nummer 80.

0: krasse kanaar houdt van heerlijke stevige muziek van AC/DC. Ik ken in mijn kenniskring mannen die de 80 ruimschoots gepasseerd zijn, die nog steeds heerlijke muziek vinden. Daarom staan ze ook in de Vinyl Top 100 aller tijden. Nummertje 78 hoorde je AC/DC en de Thunderstruck.
1: De vraag van vandaag.
0: Welke film moet je altijd afkijken als hij toevallig op tv is? Goedemorgen Bert, Michel schrijft dat alles goed met jou. Ja, mijn film, ja, zeker is alles goed met mij. En mijn film die ik altijd afkijk is The Titanic. Ja, Gone in 60 Seconds. Gisteren op tv toch al wel 10 keer gezien. Was al een half uur bezig toen ik instapte. Al dus Erik te Halle, dankjewel voor het doorgeven. The Bourne Identity, Gerard Smoak komt met die film. Even kijken, Sisi hebben we al behandeld, was wel meer. Flodder blijft natuurlijk goud, Henk en Almelo. Anita, die komt met Dirty Dancing. Niemand zet baby in een hoek. Soldaat van Oranje, iedere keer weer. Jan uit Zwolle, Karin uit Rijzen. Grease, inclusief Mazing in de woonkamer. Home Alone met Kerst. Ook al ken ik elke grap, Bert uit Deventer en The Sound of Music. Je blijft kijken al, dus Ria uit Ommen. Nou, dankjewel.
2: Nummer 77.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je hebt minder last van een droge huid. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RemoWaterontharders.nl.
5: Truly's met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
3: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
9: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Door de afsluiting van de Spolderbergbrug in Zwolle wordt een restaurant in het Engelse Werk hard geraakt. De eigenaar zegt dat hij zo'n 85% van zijn omzet is kwijtgeraakt. Er is in Albergen gisteren druk gezocht naar een nepagent. De politie heeft meerdere meldingen binnengekregen van nepagenten in Twente. En bij een botsing tussen twee fietsers in Oldermarkt is iemand zwaar gewond geraakt. Beide fietsers zijn naar het ziekenhuis gebracht.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markershauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markershauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: Het is 3 over 10, de vinyl top 100 op weg naar de nummer 1. En we gaan hem vandaag weggeven natuurlijk. Hè. Misschien gaan we jouw lijstje wel in vinyl gieten. En krijg jij een mooie Radio Oost vinyl top 100... LP met jouw favoriete liedjes. Want dit is de lijst door jou zelf samengesteld. Zometeen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een flinke gaap helpt om... dat is gewoon goed en gezond voor je hersenen. Ik heb zometeen het antwoord hierop. Dus wist je dat gapen misschien gewoon gezond is voor je hersenen? Straks krijg je het antwoord van me. Zometeen op nummer 74 in de vinyl top 100. Boudewijn de Groot en Jimmy. Maar eerst op 75 Kajak.
10: Radio Oost. Bert van Lossen.
14: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
10: De Radio Oost Vinylweek. De Radio Oost Vinyl Top 100.
15: Nummer 75.

0: De Vinyl Top 100 met Boudewijn de Groot en Jimmy op nummer 74. Wist je dat gapen misschien gewoon gezond is voor je hersenen? Uit nieuw onderzoek blijkt dat een flinke gaap helpt om afvalstoffen uit je hersenen af te voeren. Tijdens dat gapen komt er dan meer ruimte voor vers bloed in je hoofd. Dus als je straks zit te gapen op je werk, gewoon zeggen: ik optimaliseer even mijn hersenen. De Vinyl Top 100, daar zijn we mee bezig. Trouwens, zometeen gaan we nog even contact zoeken met Lars van Galen. De topkop natuurlijk van het land. Even kijken wat hij vandaag voor kooktip voor ons heeft. Je hoort het zometeen zo rond de klok van 15:45 op Radio Oost. En we spelen nog een ronde Raad de Plaat.
1: Nummer 73.

0: prachtig, Bert. Heerlijke muziek. Dat soort dipjes komen allemaal binnen. Mieke Bruggeman uit Hengelo onder andere. Hoi Bert, wat genieten van de heerlijke muziek. Alleen als het iets steviger gaat, dan krijg je ook wel andere reacties. Bijvoorbeeld bij muziek van AC/DC. Ja, de een vindt het heel leuk en de ander die zegt van... wat een rotmuziek voor iemand van... Ja, dat heb je soms, hè. Maar het is jouw luister. Door jou samengestelde vinyl top 100 tot 6 uur vanmiddag hier op Radio Oost. En we hadden dus op 72 Simon & Garfunkel en Bridge Over the Troubled Water. Hey, ik heb een sportieve waardebon voor je van meer dan 40 euro. Die heb ik klaar liggen. En je krijgt van mij ook een vinylblokje als je me kan vertellen welke vinyl top 100 hit dit is. Geef het even door, hè. Via de app 06-4567-1331. En missie spreek je zo.
1: Nummer 71.

0: Floyd, ooit live gezien, tenminste, ja, ooit live gezien in de Goffert eind jaren 80. The Another Brick in the Wall, hoorde je. Op nummer 71 in de vinyl top 100. Zojuist natuurlijk weer een opgave voor Rade Plaat. Dit is de opgave. Nou, welkom. Ik heb Henk aan de telefoon. Henk Westerhof. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Uit het mooie nieuw Leuzen, toch, hè?
1: Ja.
0: Wat is dit? Jij kan het verschil even uitleggen tussen oud Leuzen en nieuw Leuzen. Want je hebt ook in oud Leuzen gewoond, heb je me verteld. Wat is het grote verschil?
1: Oh, dat vraag ik. Ja, ik denk dat oud Leuzen een beetje meer oppervlakkig is. Maar dat wordt steeds meer bijgebouwd. Ja. Je weet dus wat dichter bevolkt, denk ik. Maar het is allemaal een mooie plaats.
0: Ja, ja, ja. En er wonen spontane mensen.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Nee, dat is... Nou, een van die spontane mensen, die heb ik nu aan de telefoon, Henk. Wat is de oplossing, denk je, volgens jou?
1: Vanwege van die tijd in de 70, de Kings met Lola.
0: Lola en de Kings, nou, die is helemaal, helemaal goed. De Kings en Lola. Bij deze van harte gefeliciteerd. Ik ga jou een sportieve waterbon toesturen. Kun je wat looks uitzoeken. En je krijgt er van mij nog een vinylblokje bij. Ik wens jou een fijne dag.
1: Bedankt.
0: Heb je toevallig nog gestemd op de vinyl top 100?
1: Jazeker.
0: Ja, en wat heb jij altijd op één staan in jouw lijstje?
1: De Street met...
0: En je krijgt er van mij nog een vinylblokje bij. Ik wens jou een fijne dag.
1: Bedankt.
0: Heb je toevallig nog gestemd op de vinyl top 100?
1: Jazeker.
0: Ja, en wat heb jij altijd op één staan in jouw lijstje?
1: De Suite met Fox on
0: the Run. Ah, die is mooi. Fox on the Run. En de Suite. Ah, dat is een... En wat heb je er nog meer opgezet?
1: Mijn hoofd. Al mijn platen mis dat hij 70 jaar.
0: Ja,
1: en Twice is met True Story onder andere volgens mij.
0: Ah, maar mensen die muziekbeleving uit de jaren 70 hebben, die houden meestal ook wel van gitaarwerk, hè?
1: Ja, maar wat je van maandrijs,
0: ACDC
1: en zo, dat
0: hou ik
1: niet zo van. Maar goed,
0: smaak op film. Nee, ACDC vind je... Nou, ik ken iemand, die is de 80 ruim gepasseerd ook. Maar die speelt bij ACDC. Dus ja, nou, over muziek smaken valt natuurlijk niet te twisten.
1: Het is maar goed dat er verschillende smaken zijn.
0: Ja, gelukkig maar, toch? Als we allemaal hetzelfde zijn, dan is het ook niet leuk. Hé, hey, Henk, leuk om even met je gesproken te hebben. En doe eens de groeten in de roze. Hé, groetjes, hè.
1: Oké, bedankt.
0: Doei. Henk Westerhof hadden we aan de telefoon. Raad de plaat gaan we zo meteen nog een keer spelen hier op radio's in de vinyl top 100. Jeroen, je hebt nieuws. Wat heb je mee voor ons zometeen?
2: We gaan zo even op de camping kijken.
0: Op de camping?
2: Ja.
0: Ah, een dag na Hemelvaartsdag gaan we even op de camping kijken. Hoe het daar is. Zometeen hoor je daar alles over hier op radio's. En zometeen ook nummer 70 en 69 in de vinyl top 100. Op 70 The Cure met The Forest. En U2, Sunday Bloody Sunday, heb ik ook zometeen voor je. En ik heb nieuws over U2 straks.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl. Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet. Goedverblijf.nl.

0: Het is 10:30 op radio's. Het regionale nieuws heb ik nu voor je. Althans, heeft onze eigen Jeroen voor ons.
1: Bij de politie zijn meerdere meldingen binnengekomen van nepagenten in Twente. De daders bellen oudere mensen op en doen zich voor als wijkagent of gewoon agent. En soms gebruiken ze ook de naam van de echte wijkagent, zegt de politie. In Albergen werd gisteren druk gezocht naar zo'n nepagent. Het zou gaan om een Nederlandse man zonder Twents accent van ongeveer 25 jaar oud, met een lichte huidskleur. De zoekactie heeft niets opgeleverd. De werkzaamheden aan de Spolderbergbrug in Zwolle zorgen voor problemen bij een restaurant in het Engelse Werk. De eigenaar zegt dat de omzet met ongeveer 85% is teruggelopen. Naast de dichte brug zijn ook de alternatieve routes afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daardoor moet er omgereden worden via de A28, wat een half uur langer kan duren. Volgens de gemeente is die afsluiting nodig voor de veiligheid van bewoners en andere weggebruikers. Politieke partij Zwolwacht gaat over de situatie vragen stellen aan de gemeenteraad. En veel mensen zijn er vanwege het lange weekend op uitgetrokken, ook in onze provincie, naar de camping bijvoorbeeld. Maar dan is het best afzien door de kou en de regen, hoewel deze man zich daar...

0: niets van aantrekt.
1: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
2: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
1: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachie achter mijn rug. Zo. Dat vind ik ook wel lekker, dat vind ik ook niet erg.
0: Schapenvachie, hè? Bert?
3: Ja, oké. Ja, zo heeft ieder zijn of haar eigen hobby, toch?
0: Ja, ik zou het toch wel 10 graden warmer zou ik wel lekkerder vinden.
3: Ja, nee, dat je lekker voor je tent even kan liggen.
0: Ja, precies.
3: Hè? Af en toe het zonnetje, cappuccinootje erbij. Nee, ik snap je helemaal. Ik heb even het weer voor je. Het blijft vandaag fris en wisselvallig in Overijssel. Er trekken nog een paar buien over. Afgewisseld met droge momenten. Veel warmer dan 11 of 12 graden worden niet. Maar volgende week gaan we weer naar 20 plus. Hè? Dus...
0: Oh.
3: Dat is dus volgende week. Het is 3:30. Je luistert naar de Vinyl Top 100. Met zometeen op 69 U2 en Sunday Bloody Sunday. En ik heb nieuws over U2. Blijf dus luisteren.
4: Nummer 70.

Sunday, Bloody Sunday. Je hoorde U2 voorbij komen op nummer 69 in de Vinyl Top 100. En ik heb nog nieuws over U2. Want U2 is eindelijk bijna klaar om fans een eerste voorproefje te geven van een lang verwachte nieuwe album. Ze werden in Mexico-stad gezien tijdens de opnames van een videoclip bovenop een

0: schoolbus omringd door fans. Een persbericht meldt dat de video voor het nummer Street of Dreams is. Dat zal verschijnen op het nog aan te kondigen album dat later dit jaar wordt verwacht. Dus groot nieuws over U2. Er komt ook dus nieuw werk aan van U2. Er is op dit moment ook nieuw werk van de Rolling Stones. Maar wij doen het nog op 68 met Peter.
1: Nummer 68.
0: En zo meteen ga ik even bellen met Lars van Gaal. We gaan even koken met Lars zo meteen. Ik ben benieuwd waar hij mee komt vandaag op deze vrijdag. Zo vlak voor het weekend hier op Radio's.

0: Mede dankzij Tour of Duty op Veronica. Ook in de jaren 80 nog een hit geworden, deze van de Rolling Stones en Painted Black.
1: Tafel 3 kan door.
2: Koken. Met Sterkok. Lars van Galen.
0: Lars van Galen van het Lansing natuurlijk hier in Hengelo. Elke vrijdagochtend mag ik hem even storen met zijn werkzaamheden. Dan legt hij wat leuks uit. En elke dag heeft hij, of elke vrijdag heeft hij een ander recept of iets leuks waar hij over gaat praten. Lars, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar ga je het vandaag over hebben?
3: Over vlierbloesem.
0: Vlierbloesem?
3: De eerste heb ik gespot. Ja, daar moet je het er even over hebben.
0: Ja, wat is vlierbloesem precies en waar herken je goeie aan?
3: Nou ja, de bloesem van de vlierbes. Hè. Straks na de bloesems krijg je natuurlijk de besjes. Kun je ook hele leuke dingen mee doen. Daar komen we later op terug. Maar nu hebben we de bloesem. En het zijn die grote witte schermen, zeg maar. Die je wat hoger in de struik ziet hangen. Je ziet het vaak buitenaf, langs boerderijen. Ook wel langs de kant van de weg. Maar je moet het niet... er staat nu van die planten. Ik weet niet precies wat het is, maar die staan wat lager. Maar je moet... echt die hoge, de echte vlier hebben, zeg maar. Nou, en die heeft een bijzonder aroma, bijzondere geur. Heel fris, een beetje citrus. En daar maak je hele lekkere dingen van.
0: Ja, hoe ben jij met de vlierbloesem in aanraking gekomen, Lars?
3: Lang geleden werkte ik in Limburg, in het mooie Maastricht, op een heel bijzonder kasteel. En daar plukten we altijd de vlierbloesems. En die deden we siroop van maken, om daar vervolgens een sorbet van te maken. Vooral bij aardbeidjes. Daar hadden we een aardbeienproeverij met allemaal soorten met de vlierbloesem siroop, de sorbet ervan gemaakt. En sindsdien maak ik het elk jaar.
0: Ja,
3: dus dan gaan we op pad.
0: Ja, want veel mensen kennen het alleen als siroop, maar wat kun je er nog meer mee?
3: Van alles. Je kunt natuurlijk met de siroop een mooie limonade doen voor de kinderen als het heel warm is.
0: Ja.
3: Maar wat ook lekker is wat ik net zeg, een sorbet ervan te maken. Maar je kunt er ook een hele mooie vinaigrette van maken. Bijvoorbeeld bij een voorgerechtje met vis of met schaalsveldbiertjes. Heel bijzonder en heel lekker. En natuurlijk als siroop bij je aardbeien of wat voor dessert dan ook. Als je een mooie taart maakt, een crème met botercrème, lekker wat vier erdoor. Hè? En het leuke is, als je nu straks met een weekje denk ik dat ze echt top zijn, ga je ze plukken, zet je ze in water eigenlijk weg hè, voor een nachtje. Nou, dan krijgt dat water krijgt echt die smaak van die vlier en daarna ga je er een siroop van maken. Met suiker, wat citroen erin. Nou, die kun je ook heel mooi in van die flessen doen, met zo'n wekdopje erop. Dan giet je hem er heel heet in. Je kookt hem op. Op het moment dat je dus de schermen eruit hebt gehaald, maak je er een suikerzuur van. Kook je hem warm op. Giet je hem in die flessen, een dopje erop en dan kun je hem heel lang bewaren.
0: Ik krijg een leuk appje van Hermie Kuipers. Die zegt van de vlierbes maakte ik vroeger ook jam. En van het houten fluitje.
3: Ja, top. Ja, dat klopt. En het leuke is, het is natuurlijk veel meer dan alleen de siroop ervan maken. Want je gaat op pad en je moet wel echt even goed kijken waar het staat. En je moet ook goed ruiken of je de juiste hebt. Hou dat wel in de gaten, dat je wel echt vlier hebt. Maar dan ruik je snel. Nou ja, en dan hoog plukken, hè, nooit laag, want dan kan er altijd iets tegenaan geplast hebben. Dus hoog plukken en dan daar moet je siroop van maken. Maar alleen al bijvoorbeeld met de kinderen op pad om de vlier te gaan plukken, ja, dat is super.
0: Ja, want je zegt je hoog plukken, je moet er goed op letten. Waar moet je op letten langs de wegen of in de natuur als je de juiste vlierbloesem wil plukken?
3: Nou ja, de vlier heeft heel duidelijk van die grote schermen, mooi wit. En op het moment dat je het ruikt, dan ruik je heel duidelijk die typische vliergeur. Ja, ik kan het ook niet heel erg goed omschrijven, maar het is fris, citrus. En op het moment dat als je de juiste struik hebt, dan weet je het ook meteen. En hier in Twente staan er gewoon gigantisch veel. Wat ik zeg, rond boerderijen en zo. Je ziet hem, ik denk nu heb ik een paar schermen gezien, maar straks over een week of twee staat het echt helemaal in bloei. En dan zijn ze heel groot en dan zie je ze ook heel goed staan. Dan weet je meteen dat je bingo hebt.
0: Ja, wat is jouw favoriete recept met vlierbloesem, Lars?
3: Ja, de sorbet.
0: De sorbet?
3: Ja, de sorbet. En dan uiteraard zelfgemaakt helemaal vanaf nul en dan opdraaien in de sorbetière. Ja, dat is echt zo verschrikkelijk lekker.
0: Ja, vlierbloesem, ik zie het wel eens voorbij komen in de gin tonic.
3: Ja, kan ook heel goed. Ja, gin. En je kunt er echt heel veel kanten mee op. Maar de gin inderdaad, heel lekker. En het mooi fris, hè. Als straks mooi weer is. Ja, je zit lekker op het terras. Ja, beter wordt het niet.
0: Nou, ik zou zeggen, dankjewel voor deze tip, Lars. En ik ga je volgende week weer spreken. Heb je nog een druk weekend voor de boeg?
3: Ja, zeker. Een mooi weekend. Morgen en vandaag lekker vol. Dus wij vermaken ons wel weer. Gelukkig.
0: Oké, ik wens je een fijn weekend. En tot volgende week, hè.
3: Top, tot volgende week.
4: De Radio Oost Vinyl Top 100.
5: Nummer 67.

0: Take it easy. Je hoorde de Eagles voorbij trekken hier op radio's op nummer 67 in de Vinyl Top 100. Hey, zo meteen gaan we na 11 verder met nummer 66. Daar staan de Beatles met Let It Be. En ik heb nog een...
1: Bert Blijmaker.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
8: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Score nu je tickets via Heracles.nl.
9: Bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Een woning aan de Ruiterstraat in Almelo is door burgemeester Korteland voor 3 maanden gesloten vanwege drugshandel. Door de afsluiting van de Spolderbergbrug in Zwolle wordt een restaurant in het Engelse Werk hard geraakt. De eigenaar zegt dat hij zo'n 85% van zijn omzet is kwijtgeraakt. En er is in Albergen druk gezocht naar een nepagent. De politie heeft ook meerdere meldingen binnengekregen van nepagenten in Twente.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Score nu je tickets via Heracles.nl.
3: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
11: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
14: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
15: Check de meter.
16: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
17: Het is 3:11, leuk dat je luistert. Dit is Radio's, de Vinyl Top 100. Daar zijn we mee bezig op weg naar nummer 1. 41% van de singles zegt dat ze dit controleerden voordat ze een date afspreken. Wat is het? Wat denk je? Zometeen heb ik het antwoord voor je hier op Radio's. Maar jij mag ook even meedoen met dit onmogelijk weetje.
18: Radio Oost. Bert van Lossen.
19: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
20: De Radio Oost Vinylweek.
21: Nummer 66.

0: 65 in de top 100, in de vinyl top 100. De lijst door jou samengesteld. En we gaan vandaag leuke prijzen weggeven. Onder andere een vinyl LP met de liedjes die jij hebt aangedragen voor de vinyl top 100. Dus vanmiddag allemaal gaat dat gebeuren bij José. Het is 12 over 11. En zometeen gaan we nog even weer een raad de plaat doen. We zijn er nu toch en ik ga zo meteen ook nog even bellen met Jan van Sta. Want komend weekend, komende zondag, de finale in de Nederlandse Eredivisie. Gaat Twente derde, vierde of vijfde worden?
1: Nummer 64.

0: De Dire Straits en de Sultans of Swing op Radio Sint-de-Vriel Top 100 op nummer 63. We gaan even praten over
1: voetbal door de ogen van Jan van Staar.
0: Ja, voor heel veel amateurclubs natuurlijk ook een spannend voetbalweekende. En in de Nederlandse Eredivisie kijken we natuurlijk in Overijssel uit naar die ene wedstrijd. Die wedstrijd tussen PSV, de kampioen, en FC Twente, de huidige nummer 3. Ja, Jan van Sta, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Wat verwacht jij? Wordt Twente derde, vierde of vijfde?
2: Nou, ik denk in ieder geval dat ze vierde worden. En, nou ja, goed, het ligt aan het resultaat wat je zelf gaat halen in Eindhoven. Maar ik verwacht dat ze daar alles aan gaan doen, want het is natuurlijk een hoofdprijs. En dus dat moet je dan openlaten, want het is een loeizware uitwedstrijd. Maar het is een affiche, de nummer 1 tegen de nummer 3 met deze belangen. Ja, dat is toch echt geweldig om naar uit te kijken. Maar ik denk in ieder geval, want ja, Ajax moet een Heerenveen, dus het is ook niet zo makkelijk. Dus ik verwacht in ieder geval dat ze minimaal vierde gaan worden.
0: Minimaal vierde, dat verwacht jij. Wat verwacht je van de wedstrijd dan, Jan?
2: Nou, ik verwacht, dat zijn van die afscheidswedstrijden van met name thuispubliek, hè, PSV, kampioen. En dan komt er zo'n Erehaag, heb ik begrepen. En alle festiviteiten er rondomheen met media-aandacht. Maar aan de andere kant, ja, als het eenmaal gaat beginnen om 2:30... dan moet je er echt opklappen en voor je kansen gaan. En ja, je weet zelf wel, er zijn er toch een aantal spelers die naar de WK gaan. En als die in de duels gaan komen. Maar je moet op het randje spelen, soms over het randje om het resultaat te halen. En als Twente dat op kan brengen, ja, en dat moeten ze opbrengen, wil je daar resultaat boeken. Want ja, iedereen roept maar, ze willen de 100 doelpunten bij PSV willen ze halen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik wil geen kanonnenvoer zijn.
0: Ja, Jack de Gier methode, die kun je ook toepassen, want dat zei hij afgelopen maandag. Gewoon al in het veld een beetje, hey, hoe is het, rustig eraan. Die hadden ook een resultaat nodig destijds met NEC. Die mochten niet meer dan met 2-0 verliezen. En het werd uiteindelijk ook keurig 2-0. Het was destijds de afscheidswedstrijd van Luc Nielis, vertelde Jack, afgelopen maandag. En die moest nog scoren, dus hebben ze maar een strafschopje weggegeven.
2: Ja, nou ja, goed, je kan met deze media die we tegenwoordig hebben, hè, van alle camera's en voorspellingen en iedereen duikt erop. En je moet het zelf doen. Wil je daar derde worden, dan zou je met een resultaat terug moeten komen. En ja, dat weet Twente als geen ander. Dus er zijn allerlei acties, uitzwaaiacties op de snelwegen. Dus de grote belangen voor je achterban, maar voor je club. Het gaat om heel veel geld. En ik denk dat die spelers dat ook beseffen. Het is een geweldig podium, Champions League, hè, voorrondes.
0: Ja, en er komt een extra hoofdtribune aan, hè, zondagavond, Jan.
2: Ja, ik heb de pyjama er alweer meegenomen, want je moet je toch overal op voorbereiden. Ja, dat zou toch geweldig zijn dat we een extra uitzending kunnen en mogen maken. Dus ik kijk er naar uit naar dit weekend.
0: Oké, dan nog even naar NEC. Dat speelt tegen Go Ahead. Go Ahead kan FC Twente dus een goede dienst bewijzen.
2: Ja, nou ja, bij Go Ahead. Wij waren van de week bij het afscheid van Carla. Hè, de kidvrouw, noem ik het maar eventjes netjes. Want zo
0: Carla Witty.
2: Carla Witty, ja, dat was een geweldige receptie. Maar het gaat erom dat die in de laatste wedstrijd zei ze ook van, we gaan er toch vanuit dat we met een resultaat terugkomen. Want ja, ik scheide ermee uit en dan is het altijd vervelend om met een nederlaag te stoppen. Maar Go Ahead, ja, volgens de insiders, en dat zijn hele betrouwbare bronnen, rondom het elftal gaan ze er echt alles aan doen om zelf een resultaat te halen. Nou ja, goed, dat mag je ook verwachten van Go Ahead. Dus nee, dat zijn wedstrijden waar je van denkt, nou ja, het is wel de laatste wedstrijd, maar het is een beetje rommelig bij NEC, hè? Want er wordt een beetje aan die trainer getrokken vanuit Engeland, heb ik weer begrepen. Dus of dat allemaal lekker gaat, dus laten we ervan uitgaan dat het misschien wel een gelijkspelletje wordt.
0: En Zwolle speelt tegen Feyenoord, dat is een duel om des keizers baard. Feyenoord heeft Champions League, Zwolle is al veilig. Maar ja, een beetje met een goed gevoel afscheid nemen van het Zwolle publiek is denk ik ook wel noodzakelijk.
2: Ja, want je hebt natuurlijk een hele lange periode geen wedstrijden meer. En dan denk je altijd bij jezelf van, dan zit je tegen zo'n nederlaag aan te hikken. En dan, ja, het gaat er wel nog een beetje om wat Go Ahead of Zwolle. Dan kunnen die nog stuivertje wisselen. Dus ik denk dat het voor Zwolle, maar tegen een topclub spelen is altijd hartstikke leuk. Maar ja, Zwolle zal ook denken van, nou jongens, het seizoen zit erop en het is klaar.
0: Dan Heracles neemt morgen afscheid van de Eredivisie.
2: Ja.
0: Of dit weekend, moet ik zeggen.
2: Ja, dit weekend. Nou ja, goed, dat hebben we al heel lang zien aankomen. Maar ja, dan heb je ook nog een keer weer een tegenstander. Die moet ook opletten dat Sparta niet over ze heen gaat wippen. Dus die zullen er ook alles aan doen, dat Groningen, om in ieder geval met een resultaat. En die play-offs halen. Dus het zal niet zo makkelijk zijn. En Kolenovic ook nog geschorst. Dus ja, het is allemaal afscheid nemen van het seizoen en van spelers en van staf. En ja, dan zit iedereen een beetje te wachten van wat gaat er gebeuren met het met het beleidsplan.
0: Ja, nee, daar horen we later meer over. Trouwens, bij de vrouwen staat de bekerfinale op de rol. Morgenmiddag wordt die wedstrijd in het, op het kasteel gespeeld. In Rotterdam tussen PSV, de kampioen bij de vrouwen, en FC Twente. De vrouwen van FC Twente spelen dus ook tegen PSV.
2: Ja.
0: Twee.
2: Ja, nou ja, goed, de PSV die zijn kampioen en die spelen dan ook nog een finale. Dus ja, in Eindhoven is het een groot feest geweest. Maar aan de andere kant, ja, voor Twente, ja, die willen ook nog een keer Europees spelen. Dus het zou toch wel geweldig zijn als je die beker mee zou nemen. En ja, daar zullen ze alles aan doen. Ik weet niet of Roort alweer fit is.
0: Nee, ze heeft een operatie ondergaan, dus die is er niet bij. Jill Roort, dat scheelt wel een slok op een borrel bij de vrouw van FC Twente. Carleer is er al een tijdje niet bij. Dus wat dat betreft, ze hebben ook al wat blessureproblemen bij FC Twente. Maar ja, naast de landstitel gegrepen. En

0: Morgen kunnen ze een kleine revanche nemen op PSV. Waar ze overigens volgende week vrijdag op de slotdag van de vrouwencompetitie ook nog een keer tegen spelen. En bij PSV is Roeland te Bergen natuurlijk de coach.
1: Ja, nee, maar goed, finale spelen voor welke speelsters en welke club dan ook zijn hoogtepunten. Dus wat dat betreft, ja, het is mooi om in ieder geval een waardig afscheid te nemen van het seizoen. Met twee keer tegen de PSV. Nou, heerlijk om naar uit te kijken.
0: Over twee weken de Oosttribune in het theater. Een soort theatercollege krijg je dan. Met onder andere Tijmen van Wissing, Jan Verstaag, Gert-Jan Verbeek en Bas Nijhuis. En over twee weken zijn wij met de seizoensafsluiting. Zijn we in het Cultuurhuis in Baden bij Braakhekken. En ik heb kaarten voor je. Nou, doe even een voorspelling. Wordt FC Twente derde, vierde of vijfde? En ik heb dan twee kaarten voor je. En komende maandag maak ik dan bekend wie de kaarten gaat winnen. Dus wordt FC Twente derde, vierde of vijfde? App even. Je kan morgen ook de hele dag nog appen voordat die wedstrijd gespeeld is. App even naar 06-4567-1331 als je aanspraak wilt maken op kaarten voor het Oosttribune Cultuur... tenminste, Oosttribune Theatercafé in Cultuurhuis in Braakhekken. In Badmen. Cultuurhuis Braakhekken moet ik zeggen, in Badmen. Theatercollege dus van de Oosttribune met Gert-Jan Verbeek, Bas Nijhuis, Jan Verstaan en Tijmen van Wissing. Dus wordt FC Twente derde, vierde of vijfde? App even naar de radiostep 06-4567-1331. Dankjewel, Jan.
1: Graag gedaan, Bert.
0: Oké, groeten tot vanmiddag. Doei, doei.
1: Tot straks.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie je dan.
8: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: 12, we zitten midden in de Vinyl Top 100. Zometeen gaan we verder met nummer 62. Daar staat Neil Diamond, The Beautiful Noise, maar nu eerst. Het regionale nieuws is gelezen vanochtend door Benjamin Borgman.
1: Vanwege drugshandel is er in Almelo een woning gesloten door burgemeester Korteland. In de wijk Sluitersveld viel de politie dit jaar een woning binnen. Dit gebeurde na onder meer 3 meldingen via Meldmisdaad Anoniem. Agenten troffen in het huis een grote hoeveelheid drugs aan en een vuurwapen. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. En in deze periode mag niemand het huis gebruiken of betreden. 2 fietsers zijn vlak na middernacht op elkaar gebotst in Bassen. Gebeurde langs de Oldermarktse weg. De fietsers kwamen uit tegengestelde richting en kwamen allebei hard ten val. Op het moment van het ongeluk reed er een politiewagen langs en werd direct eerste hulp verleend door de agenten. Een van de slachtoffers raakte ernstig gewond bij het ongeluk en werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het fietspad werd gesloten voor onderzoek. En waar de afhaal Chinees langzaam verdwijnt uit het straatbeeld in Overijssel, is de Indiase keuken flink in trek. Onder meer in Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo en Enschede zijn de afgelopen jaren nieuwe zaken geopend die zich richten op India. Volgens deze eigenaar van een Indiaas restaurant in Hengelo is de stijgende populariteit makkelijk te verklaren.
2: Eerlijke product. Mensen, wij hebben jarenlang Chinees gehad. Wij hebben Italiaans gehad. Maar India is een beetje een nieuw trend geworden. India is meer bekend geworden. Dus eerlijke product. Wordt goede producten wordt gebruikt. Gezondheid. Daar zijn ze meer bewust in.
1: Wel vraagt hij zich af of al die nieuwe zaken het hoofd boven water houden. Volgens de restauranteigenaar zijn het namelijk vaak studenten die met hun partner iets kleins beginnen.
2: Als je iets doet, moet je echt professioneel doen. Goed aanpakken, dan kun je wel lang blijven. Anders binnen 2-3 jaar verdwijnen ze.
1: De eigenaar is niet bang voor de toegenomen concurrentie onder Indiase eetzaken. Zolang het eten maar van goede kwaliteit is, zegt hij, dan is het altijd goed. Wel lekker toch? Eet uit India?
0: Af en toe wel, hè.
1: Ja, toch? Niet te pittig zijn, anders gaat het niet goed.
0: Nee, dat vind ik niet lekker, te pittig.
1: Nou, ja, maar dan gaat het niet zo goed na het eten natuurlijk.
0: Vanmiddag houden veel wolken af en toe naar buiten. Tussendoor kan de zon zich heel even laten zien. Maar dat blijft aan de frisse kant met zo'n 12 graden.
3: De vraag van vandaag.
0: 41% van de singles zegt dat ze dit controleerden voordat ze een date afspreken. Wat is het? Laat hem even weten via de app. Heb jij enig idee wat het is?
1: Of diegene een baan heeft. Dat is belangrijk natuurlijk.
0: Ja, dat is niet goed. Ja, misschien is dat wel 80%. Dus 41% van de singles zegt dat ze dit controleerden voordat ze een date afspreken. Wat is het? Laat hem even weten via de app 0645671331. Zometeen op 61 in de Vinyl Top 100, de Golden Earring met Back Home. Maar eerst op 62, Neil Diamond.
4: Nummer 62.

0: Kita stond wekenlang op nummer 1. Was ook een beetje grijs gedraaid, maar het wel wat pareltjes hoor. Elton John op zijn naam. Hè? Crocodile Rock is ook een fantastische. The One vind ik ook een leuk liedje van Elton John. Ik had de vraag gesteld, wordt FC Twente derde, vierde of vijfde? Geef het even door via de app. Want 29 mei staan we met de Oosttribune Theatershow in het Cultuurhuis in Badmen bij Braakhekke. En ik heb kaarten voor je, die ga ik dan maandag weggeven. Ze gaan met het mes tussen de tanden spelen en de 12e man helpt ze. Dus ze gaan gewoon keurig derde worden. Bert-Jan het los voor FC Twente, wint gewoon van PSV. Ik ben positief. Mark zegt, wordt heel moeilijk, maar derde plaats moet toch kunnen. Henk Bronsvoort uit Badmen die zegt, Twente wordt vierde. Dionne, ik hoop dat Twente derde wordt. Derde, zegt Jeanette Hek uit Borne. Nou, dankjewel. Komende maandag hoor je het. En jij mag het ook nog even voorspellen. Wordt Twente derde, vierde of vijfde in de eindrangschikking van de Nederlandse Eredivisie?
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, en de vraag van vandaag. 41% van de singles zegt dat ze dit controleren voordat ze een date afspreken. Wat is het antwoord, het goede antwoord? Johan Jansen die zegt, nou, leeftijd controleren. Nee, social media controleren komt voorbij. Even kijken. Check date of al partner of toch vrijgezel. Als ik een date zal hebben, dan zal ik stiekem kijken op haar Facebook. Dat is niet het goede antwoord. Het sterrenbeeld van de ander, dat is het goede antwoord. Dus 41% van de singles zegt dat ze dit dus controleren. Het sterrenbeeld van de anderen voordat ze een date afspreken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Kijk jij daar ook naar als je zou gaan daten? Naar het sterrenbeeld van de ander?
2: Nummer 59.
0: Ja, Ram. Ja, wat past bij Ram? Ik zou niet weten. Het is 11:30 op radio's. Dit is nummer 55 in de Vinyl Top 100. Ik heb het over Gordon Sumner, oftewel de Police met z'n mannen, Roxanne.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Vanwege drugshandel is er in Almelo een woning gesloten door burgemeester Korteland. Door de afsluiting van een brug in Zwolle wordt een restaurant in het Engelse Werk hard geraakt. De eigenaar zegt dat hij zo'n 85% van zijn omzet is kwijtgeraakt. En de Indiaanse keuken is flink in trek. Onder meer in Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo en Enschede zijn de afgelopen jaren nieuwe zaken geopend. Meer nieuws op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PvdA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Kom 23 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
13: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Acito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
15: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
16: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
17: We zijn bezig met de vinyl top 100. Het is 3:03. Het is de vrijdagmiddag. In Frankrijk waarschuwt de politie nu voor dronken herten. Zo meteen het verhaal.
18: Radio Oost. Bert van Lossen.
19: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
18: De Radio Oost Vinylweek. Nummer 53. De Radio Oost Vinyl top 100.

0: Eind jaren 80 stond deze op 1 in de Nederlandse top 40, de Simple Minds. Ze scoorde in de jaren 80 nog een nummer 1 hit met Don't You Forget About Me. Dit is misschien een van de mooiste klassiekers van de Simple Minds. De Belfast Child hoorde je voorbij trekken. In Frankrijk waarschuwt de politie nu voor dronken herten. Want de herten eten gisteren fruit en zwalken daarna over de weg alsof ze een stevige bosfeest achter de rug hebben. De politie zegt: blijf extra opletten, want Bambi kan ineens oversteken, stokstijf blijven staan of zomaar wegrennen. Dronken herten dus in Frankrijk. Vraag me af of we daar in Nederland ook last van hebben. Maar goed, dat even tezijde. We gaan weer een editie doen van Raad de Plaat. Jij kan het sportieve vaderbon van €42 in de wacht slepen. Als jij mij kan vertellen welke classic dit is. Nou, welke classic zoek ik? Laat hem even weten via de app in het kader van Raad de Plaat. 0645671331. Zometeen Eric Clapton, The Tears in Heaven op 50. En op 51 Samba Partie van Santana.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
2: Nummer 51.

ken collega's die er zijn geweest bij Eric Clapton onlangs. Paul Schabbink was bij het optreden van Eric Clapton in Amsterdam. Tears in Heaven uit de jaren 90 werden dankzij MTV een hele grote hit geworden. Gemaakt ten nagedachtenis van zijn verongelukte zoontje. Die is uit het raam gevallen destijds. Raad de plaat, dit is de opgave.

0: de telefoon. Goedemiddag, Robin.
1: Hoi, goedemiddag, Bert.
0: Geniet je een beetje van je vrijdag?
1: Ja, dat doe ik eigenlijk wel, ja. Want, ja. Ja, ik was wel kleine dingetjes aan het doen. Ik ga volgende week op vakantie, dus ik was een beetje mijn koffer al deels aan het inpakken. Dus,
0: Waar ga je naartoe volgende week?
1: Ik ga volgende week naar Marokko heen voor 15 dagen.
0: Marokko? Dat is een mooie vakantiebestemming. Ga je ook een luchtballonvaart doen?
1: Nou, dat zit niet bij die reis in. Het is een georganiseerde groepsreis, dus Heel benieuwd.
0: Hartstikke leuk, Marokko. Ik wens je alvast veel plezier en veel voorpret voor wat betreft de vakantie. In het kader van Raad de Plaat, welke zoek ik?
1: Dat was Dancing Queen van Queen. Of van... niet van Queen, niet van Queen, maar van ABBA, sorry.
0: Ja, oké. Wij zijn de ik heb een waardebon voor je. Van 42 euro sportieve waardebon. En je krijgt ook het vinylblokje van Radio Oost.
1: Nou, super. Leuk.
0: Heb je de lijst bij de hand? Want het volgende liedje is toevalligerwijs Queen met Somebody to Love. Dat heb je goed geregisseerd, Robin.
1: Kijk dan. De helder zien.
0: Ja, heel goed. Ik ga met jou naar het casino. Ik wil jou alvast een fijne dag toewensen en veel plezier op vakantie.
1: Dankjewel. Gaat helemaal goed komen.
0: Fijn weekend, hoor.
2: De Radio Oost Vinyl Top 100. Nummer 49.

0: Nummertje 49, daar staat Queen, Somebody to Love. De versie samen met George Michael en Lisa Stansfield, die mag er natuurlijk ook zijn, en met Queen. Echt een leuk EP'tje ook. Er staat ook Papa Was a Rolling Stone op, samen met The Killer. Ook gedaan door George Michael samen met Queen. Maar goed, Queen komt zeker nog vaker voorbij vandaag in de lijst. De vinyl top 100, daar luister je de hele dag naar hier bij Radio Oost. Hey Benjamin, wat heb je voor ons mee qua nieuws?
1: We gaan het zo hebben over een woning in Almelo. Die is gesloten vanwege drugshandel.
0: En zometeen natuurlijk ook het uitgebreide weekend weerbericht. En Cor en Marjolein, de verjaardagskalender, heb ik zometeen ook nog voor je.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
13: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
12: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
11: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt.
0: Het is bijna 3:30 op Radio Oost. Het regionale nieuws nu met Benjamin.
1: Vanwege drugshandel is een woning in de wijk Sluitersveld in Almelo voor 3 maanden gesloten. De burgemeester heeft dat besloten nadat de politie er eerder dit jaar een grote hoeveelheid drugs en een vuurwapen vond. Agenten doorzochten de woning na onder meer 3 meldingen via Meldmisdaad Anoniem. Niemand mag de woning voorlopig gebruiken of betreden. Volgens de gemeente staat de leefbaarheid in de wijk onder druk. De sluiting van het pand is dan ook bedoeld als signaal dat drugscriminaliteit in de gemeente niet wordt geaccepteerd. De werkzaamheden aan de Spolderbergbrug in Zwolle zorgen voor problemen bij een restaurant in het Engelse Werk. De eigenaar zegt dat de omzet met ongeveer 85% is teruggelopen. Naast de dichte brug zijn ook de andere routes afgesloten voor motorvoertuigen. Die moeten daardoor omrijden via de A28. De afsluiting heeft onder meer gevolgen voor het personeel, vertelt de eigenaar.
14: Dus ik heb bijvoorbeeld 4 contracten die ik op 1 mei zou aannemen voor het seizoen. Ja, die heb ik helaas maar verscheurd en gezegd, jongens, het spijt me, maar jullie moeten toch ander werk gaan zoeken. En de rest van het personeel probeer ik nog een beetje aan het werk te houden. Maar ja, ook het afstoffen is op een gegeven moment wel een keer klaar.
1: Maar volgens de eigenaar is er wel een oplossing.
14: Dat is gewoon de grote IJsselbrug afsluiten en daar een verkeersregelaar neerzetten die een hek aan de kant kan zetten om een vrachtwagen door te laten. En dan kunnen de kleine bruggetjes open en dan komt alleen het verkeer wat er woont, de bewoners en de gasten van mijn restaurant over dat bruggetje. Maar helaas is dat geen oplossing, roept de gemeente.
1: De Zwolse lokale politieke partij Zwolwacht gaat over de situatie vragen stellen in de gemeenteraad. En overmorgen strijdt FC Twente tegen PSV voor een ticket in de voorronde van de Champions League. De fans van de Enschedese club roepen op om morgen met z'n allen de ploeg uit te zwaaien vanaf het viaduct over de A1 bij Enter. Twee jaar geleden gebeurde dit ook al. Toen stonden bruggen en viaducten vol met supporters om FC Twente uit te zwaaien richting Zwolle. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel. Dat lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
0: We gaan het hebben over het weer. We gaan praten met Greta. Greta, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
0: Heb je de hemelvaartsdag overleefd qua weer?
15: Ik heb heerlijk lang in mijn bed gelegen 's ochtends, omdat het zo lekker is als het buiten regent.
0: Ja.
15: Om je dan nog twee keer om te draaien.
0: Ja. Maar ik ben ver gekomen met mijn Netflix-serie, hoor.
15: Ja?
0: Ja, ik dacht gisteren naar de uitzending, maar ik vind het allemaal weer goed ook.
15: Het is goed ook, ja. Je kunt dus wat klusjes binnen het huis doen. Ik heb nog wat schoongemaakt en wat werk gedaan.
0: Maar goed, wordt het wel beter om wat leuks te gaan ondernemen dit weekend?
15: Jawel, jawel. Er zitten echt wel een paar lichtpunten in de verwachting voor het komend weekend. Alleen de temperaturen blijven nog beperkt. Ook nu 11, 12 graden. We hebben een paar buien gehad vandaag. Tot nu toe. En er vallen nog een paar strakjes. Veel bewolking ook. Ook in Twente is het na toch wat zonuren in de ochtend nu ook bewolkt geraakt. En een paar buien in de kop van Overijssel. Later vanmiddag misschien wat meer gestage regen bij die bescheiden temperaturen. En ja, dus morgen... Ik denk op zich dat het er redelijk vriendelijk uitziet met wolken en zon. Dat zullen vooral stapelwolken en zon zijn. Af en toe valt er eens een bui. Maar het grootste deel van de dag zal op jouw precieze plek droog zijn. En de temperatuur gaat naar 13 graden. Wind een graad ongeveer ten opzichte van vandaag. En zondag winnen we nog weer 2 graadjes. 15 graden heb ik uitstaan. Zondagochtend denk ik nog een fletse zon. Daarna toch veel bewolking. Er stroomt iets mildere lucht binnen. Er kan een beetje regen vallen zondagmiddag. En later zondag kunnen er weer een paar pittige buien vallen. Maar het is dan wel 15 graden. Het is al iets bijgetrokken.
0: Ah, oké. Okay. Maar we gaan toch richting de 20 volgende week, halverwege volgende
15: week. Jazeker. Ja hoor. Het gaat stapsgewijs gestagen verder, een beetje als een slak, maar toch. Maandag, dinsdag en ook woensdag zijn nog wel onstabiele dagen. Dus er kunnen nog geregeld buien passeren. Maar ja, maandag 16, dinsdag 18 en dan vanaf woensdag 20 graden. En daarna waarschijnlijk hoger. En ja, misschien komt ook wel de zomerse 25 graden in zicht. Die kans is er, want ten zuiden van ons gaat het ook flink opwarmen. En als de wind uit die hoek waait, komt het goed.
0: Dat kan dus binnen een week allemaal gerealiseerd worden.
15: Ja, we kunnen echt binnen een week kan het omslaan. Komt ook deels omdat het nu pas eigenlijk in Spanje en Portugal en ook delen van Italië en Frankrijk leuk begint op te warmen. Spanje gaat eigenlijk naar de eerste dertigers van het seizoen. En dat sijpelt dan later toch ook weer een beetje onze kant op. Dus er komt warmte zeg maar voorradig boven Europa. En dat kan voor ons dan weer prettig uitpakken in het Pinksterweekend.
0: Ah, nou, dat is mooi, want dan hebben we Rips en Blues. En dan willen we graag Jules de Lange zien in Raad. Ja. Dus wat dat betreft...
15: Dat zou heel mooi zijn.
0: Nou, even naar...
16: Het weer nog, het is zonnig.
17: Het weer nog, veel zon.
18: Het weer.
19: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
0: Heb jij er eentje, Benjamin?
1: Nou, ik heb meer een spreekwoord dit keer. Ja, ik had de stapsgewijs verder als een slak.
0: Ja, nee, die stapsgewijs onstabiel had ik ook.
1: Oh, ja. Ja.
0: En die laatste zin van je was ook wel leuk... Greta.
15: Wat was het ook alweer? Iets met de warmte? Ik weet het niet meer. Ja.
0: Maar die was mooi.
15: Oh, ja, oké. Okay. Ja, ik weet niet meer. Serieus?
0: Ik heb hem ook even niet opgeschreven, maar ik
15: iets
0: vond hem wel
15: leuk. Iets met dat goede, iets van een goede vooruitzicht.
0: Ja, goede vooruitzicht.
15: Iets.
0: En dan richting de 25.
15: Heerlijk. Oh ja, in het Pinksterweekend.
0: Ja, in het Pinksterweekend.
15: Ja.
0: Nou, ik wens jou een fijne dag. We horen je vanmiddag nog bij de ontknoping voor wat betreft de vinyl top 100. Heb jij zelf nog veel vinyl singeltjes of...
15: Ik heb nog wel LP's en singeltjes staan, maar ik heb de pick-up niet meer aangesloten al een paar jaar. Dus ze staan te staan. En daar staat natuurlijk Michael Jackson tussen. Kershaw staat daar tussen.
0: Oh, Nick Kershaw, heel goed. Over Michael Jackson gesproken, die heeft weer een hit in Amerika, wist je dat?
15: Serieus? Ja, een oude hit?
0: Billie Jean staat weer in de Billboard Top 100. Dat heeft te maken met een film over het leven van Michael Jackson.
15: Ah, ja, vandaar.
0: Dus, vandaar. En heb jij ook Doe Maar op vinyl?
15: Nee, die heb ik niet.
0: Ze staan wel op 48.
18: De radio.

0: Kings en Lola. De live versie van de Kings is er natuurlijk ook. Heb ik ook met Questlove en I Would Stay. Die live versie vind ik ook beter. En Guus Meeuwis, Het is een Nacht. Of Eine Naie Daie van de Kast natuurlijk ook. Live versie ook beter.
1: Die zijn er vandaag ook weer jarig. Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Op 46 dus Kings en Lola. Ik heb zometeen nog 45.
2: Piepen de piep! Hoera!
0: Daar staat Kate Bush. Moet ik meteen weer denken aan onze eigen Wieke. Maar goed, heb je het meegekregen, Wieke? Wieke heeft Kate Bush door de toilet gespoeld. Maar Kate Bush staat bij Wuthering Heights wel op nummer 45 in de vinyl top 100. Even kort naar Cor en Marjolein. Even de verjaardagskalender met jullie doorlopen. Ja, wie zijn de jarig vandaag?
3: Goedemiddag. Nou, dat is als eerste dansen
0: Frank Sanders.
3: 80 jaar geworden.
0: 80 jaar, dat is toch de man van Jos Brink, toch, hè, Frank Sanders?
3: De man van Jos Brink, ja.
0: Ja.
3: Dan zijn de gebroertjes De Boer jarig.
0: Oh, Frank en Ronald.
3: Ja, ze zijn 56
0: jaar. 56, oké.
3: Emmett Smit, 57. Dan is jarig Nicolas Hammond van The Sound of Music.
0: Ja.
3: Die is 76 jaar geworden. En Mike Oldfield, popmuzikus, 73 jaar.
4: Ja.
3: En aanstaande zondag mag hem worden gevlagd voor het verjaardag van koningin Maxima.
0: Komende zondag is. Zondag, zonder wimpel, vlaggen. Maxima, oké, zonder wimpel. Nou, met vlag en wimpel zijn jullie geslaagd. Tot morgen. Doei. Dag Cor, dag Marjolein. Ik heb alleen nog deze voor je van Kate Bush, Wuthering Heights. Zometeen veel plezier met Paula. En ik spreek je morgen tussen 8 en 12 voor de nieuwe Bas en Bert ochtendshow. Met morgen tussen 11 en 12 te gast Robert Pater samen met zijn vrouw.
5: Nummer 45.

0: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Het laatste nieuws in Overijssel. De burgemeester heeft in Almelo een woning gesloten vanwege drugshandel. Twee fietsers zijn vlak na middernacht op elkaar gebotst in Bassen. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En in Vroomshoop brak vannacht brand uit in een schuur achter een woning. Gebeurde aan de Lindenvlier. Een aantal woningen werd ontruimd. Niemand raakte gewond. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl. En natuurlijk ook in de Oost-app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat de inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Nordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie je dan.
14: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
1: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
16: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
1: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
17: meter. In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
18: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
19: Radio Oost. Paula Keizer.
20: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
19: Nummer 47.

0: Op 47 komt hij binnen. Johnny Cash en Ring of Fire.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
2: Vinyl Bingo.
0: Ach, ik heb de Vinyl Bingo. Dat is helemaal de verkeerde. We zijn hier niet de Vinyl Bingo aan het doen. Dat was gisteren. Even kijken. Is dit het? Ja, ja. Doe even opnieuw hoor.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Hey, dit is beter. Die Vinyl Top 100, daar zitten we middenin. Vanochtend zijn we begonnen met aftellen vanaf 100 naar 1. En die nummer 1 die ga je straks bij José en Benjamin horen. Voor nu zijn we op nummer 47. Johnny Cash dus met Ring of Fire. Dankzij Marcel uit Gamsbergen, Anita uit Neden, Janneke uit Rijzen, Rudy uit Vroomshoop en onder meer Jan uit Radewijk staat die dus in de lijst. Dank voor je stem. Ja, en er zit nog veel meer moois aan te komen. Daar heb ik heel veel zin in. Ik heb ook even thuis nog even in mijn kast gekeken welke van deze nummers ik zelf allemaal op LP heb. Ik heb ook zoveel mogelijk meegenomen, dus je gaat ook lekker veel daadwerkelijk van vinyl horen. Ook deze heeft een mooi plekje gekregen in de lijst op nummer 46. De Scorpions met Wind of Change. Marcel, Johan, Jan, Roderick, allemaal dank voor het stemmen. En volgens Jan uit Radewijk is het een mooie overgang van zang naar gitaar.

Ze zijn goed vertegenwoordigd hoor in de Vinyl Top 100. Normaal hoorde je met Daldéen. Op 44 komt hij de lijst binnen. Opgestemd onder meer door Henk uit Holten, Marcel uit Steenwijk, Edwin uit Weijen en Gerrit uit Almelo. Oh, dit is ook zo fijn. Staat overigens voor de deur, hè, het weekend. Je krijgt hem ook nu van Earth and Fire in de Top 100, top 43.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Een minuutje over 1:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Benjamin Borgman.
1: Nu er ook in Tubbergen een nieuwe coalitie is gevormd, telt Overijssel in totaal 5 gemeenten met een nieuw bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Tubbergen gaan CDA en Keerpunt 22 samenwerken. De partijen verwachten het coalitieakkoord op 2 juni te presenteren. Op die dag worden ook de wethouders geïnstalleerd. 2 dagen geleden werden ook in de gemeente Rijssel-Holten en Hof van Twente een nieuwe coalitie gevormd. Borne en Hardenberg wisten begin deze maand als eerste Overijsselse gemeente een coalitie te vormen. Hardenberg heeft het akkoord ook al gepresenteerd. Dat gebeurde afgelopen maandag. In alle andere gemeenten lopen de onderhandelingen nog. Bij de politie in Twente zijn meerdere meldingen binnengekomen van nepagenten. De daders bellen oudere mensen op en doen zich voor als wijkagent. Soms gebruiken ze ook de naam van een echte wijkagent, zegt de politie. In Albergen werd gisteren druk gezocht naar zo'n nepagent. Het zou gaan om een Nederlandse man zonder Twents accent van ongeveer 25 jaar met een lichte huidskleur. De actie leverde niets op. Veel mensen zijn er vanwege het lange weekend op uitgetrokken. Naar de camping bijvoorbeeld. Maar dan is het best afzien door de kou en de regen. Maar daar trekt deze man zich niks van aan.
2: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
3: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
2: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug. Zo. Dat vind ik ook wel lekker, dat vind ik helemaal niet erg.
1: En de Indiase keuken is flink in trek in onze provincie. Terwijl de traditionele afhaal Chinees langzaam verdwijnt, openen de laatste jaren juist steeds meer Indiase restaurants hun deuren. Volgens deze eigenaar van een Indiaas restaurant in Hengelo is de stijgende populariteit makkelijk te verklaren.
4: Eerlijke product. Mensen, wij hebben jarenlang Chinees gehad. Wij hebben Italiaans gehad. Maar India is een beetje een trend geworden. India is meer bekend geworden. Dus eerlijke product. Wordt goede producten wordt gebruikt. Gezondheid. Daar zijn ze meer bewust in.
1: De eigenaar is niet bang voor de toegenomen concurrentie onder Indiase eetzaken. Zolang het eten maar van goede kwaliteit is, zegt hij, dan is het altijd goed.
0: Ah, ik snap dit wel trouwens. Ik vind Chinees overigens ook heel erg lekker. Indiaas, dat vind ik ook wel... Geen probleem.
1: Wel in.
0: Maar niet te pittig.
1: Niet te pittig.
0: Nee.
1: Ik zei het ook al tegen Bert. Ja, niet te pittig. Ik vind pittig wel lekker, maar na de hand.
0: Ja, ook op het moment zelf niet hoor. We hebben thuis, als we dan Indiaas eten, dan wordt het wel eens ghost beef.
1: Ken je
0: dat?
1: Beef, ja,
0: ghost? Nou, dat is echt... Dan is al mijn smaak gewoon het komende uur weg.
1: Ja, dat is niet te doen.
0: Nee, dat is niet te doen.
1: Nou, niet te pittig maken dus. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel. Vandaag een relatief koele dag. Momenteel is het een graadje of 11. Het is ook een buiige dag. Best wel wat regen dus. Ook vanavond gaan we nog wat van die regen merken. Het is dan ook bewolkt. En ook vannacht gaat dat niet heel veel anders zijn. De temperatuur daalt dan wel een beetje naar een graadje of 4 à 5. Even een blik op de weg nog. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat zo'n 2 kilometer file. Ook op de N35 tussen de Duitse grens en Enschede-Oost staat zo'n 2,5 kilometer file.

Helaas is hij een paar plekjes gezakt. 2024 stond hij nog op nummer 17 in de top 100. Vorig jaar op 26 en dit jaar dus op plekje 40 in de Vinylweek top 100. Opgestemd onder meer door Edwin uit Weijen, Erik uit Ommen en Jan. Dank voor je stem. En ook deze is er door fijne mensen ingekomen. Nogmaals dank daarvoor, Marcel, Roderick, Eddy. Op plek 39 vinden we namelijk in de Vinylweek top 100 deze. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Mocht je een klein inkakkertje hebben, nou, ben je er wel weer uit zo.

Bonnie M op nummer 37, Rivers of Babylon. Zo, even de platen spelen uit hoor. Je luistert naar de Radio Oost Vinyl Week Top 100. En deze stond op plek 38, onder meer door Jaap Noorbruis, Ronald en Patrick. Dankjewel dat jullie gestemd hebben. Het is tijd voor de volgende, denk ik, hè? Door naar 37 maar. Flink gestegen, vorig jaar stond hij namelijk nog op plek 64. Onder meer dankzij Hans, Anita en Jeroen zijn dit, of is dit, Bob Marley en Stir It Up.

Bob Marley dus, samen met The Wailers hoorde je Stir It Up. Ja, en eigenlijk zit ik nu een beetje met een probleem, want het volgende is aan de hand. Op nummer 35, opgevolgd dus, of volgt Bob Marley met Stir It Up op, staat Phil Collins met In The Air Tonight. Maar die duurt 5,5 minuut en over 2,5 minuut start de reclame. En ik ga dat niet doen. Ik ga niet dat nummer gewoon maar voor de helft draaien. Dat kan toch niet? Dus dat betekent dat er nog eventjes iets moet komen wat 2 minuten duurt, om en erbij. En dat ik dat nu nog even moet verzinnen. Ja, dat had ik wel even iets eerder kunnen bedenken. Kijk, Elton John met Still Standing is volgens mij ongeveer die lengte. Nee, die is 3 minuten. Beautiful van Joe Cocker. Die is wat korter. Nou, zullen we dat dan maar doen? En dan haal je nog even Phil Collins van me te goed met In The Air Tonight. Want ja, je hebt hem in de lijst gestemd. Dan wil je hem ook helemaal horen, toch? Dus na de klok van 2 dan krijg je hem van me, beloofd.

0: in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. De Weert asperges.
7: Bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
8: Het laatste nieuws in Overijssel. Erben Wennemars uit Dalfsen stopt na 17 jaar als schaatsanalist bij NOS. Volgens Wennemars kan hij zijn werk bij de publieke omroep niet meer op vrije en onbevangen manier doen, omdat zijn zoon topschaatser is en op meerdere afstanden actief is. De burgemeester heeft in Almelo een woning gesloten vanwege drugshandel. Bij een vondst eerder dit jaar vond de politie drugs en een vuurwapen. Meer nieuws op oost.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de meter.
12: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. Over de grens bij Enschede.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
15: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Harco in Raalte.
17: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Phil Collins, In the Air Tonight.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Uit 1981, opgestemd door onder meer Jeroen, Lorette en Hans, dankjewel. En een flink gestegen de lijst, wat ik wel snap, met natuurlijk die iconische drumsolo. Vorig jaar stond hij nog op plekje 52 en dit jaar op 35. In the Air Tonight hoorde je. Ja, we zijn vanochtend natuurlijk al op tijd begonnen met die Vinyl Top 100. Ik dacht misschien leuk om even een klein overzichtje te doen van wat er zoal in de lijst stond. We begonnen namelijk met op nummer 100 deze.

deze ook. En het mooie is, er staat nog veel meer op je te wachten. Ik heb hier namelijk nog vinyl van Elvis liggen. Staat namelijk ook nog in de lijst. De Cats ga je ook nog horen tussen nu en 4 uur. Queen gaat nog voorbij komen en ook Normaal komt er nog aan. En daarna tellen José en Benjamin natuurlijk nog verder met je af. En dat verder aftellen, dat gaan we nu ook alvast doen. Want na nummer 35 komt natuurlijk 34. David Bowie en Heroes, onder meer dankzij Henk uit Enschede en Corre uit IJsselmuiden in de lijst. Dank voor je stem.

Prachtig, hè? Nummer 33 staat die Prince met Purple Rain. Vorig jaar nog op 65 en flink gestegen dus. Onder meer dankzij de stem van Jesse en Justin. Heel erg bedankt. En ook zo'n pareltje, die krijg je nu van me. Mooi zeg. Terug naar de jaren 70 met Led Zeppelin. Stairway to Heaven is dit.

0: way to heaven.
1: De Radio Oost Vinylweek.
2: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd, naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Luister vandaag naar de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
1: De Radio Oost Vinylweek. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan. Met het zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Steek meer aandacht aan u en uw energie.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Bijna 2:30 is het en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag, Benjamin.
1: Goedemiddag. Oud-schaatser Eben Wennemars uit Dalfsen stopt na 17 jaar als schaatsanalist bij de NOS. Hij neemt afscheid omdat zijn zoon Joep inmiddels meedoet om de prijzen op het hoogste niveau. Vanwege zijn dubbelrol als analist en vader kan Eben zijn werk naar eigen zeggen niet meer vrij doen. Joep Wennemars werd vorig jaar wereldkampioen op de 1000 meter en deed afgelopen winter mee aan de Olympische Spelen. NOS Sport vindt het vertrek jammer, maar begrijpelijk. Vanwege drugshandel is er in Almelo een woning gesloten door de burgemeester. In de wijk Sluitersveld viel de politie dit jaar een woning binnen. En dit gebeurde na onder meer 3 meldingen via Meldmisdaad Anoniem. Agenten troffen in het huis een grote hoeveelheid drugs aan en een vuurwapen. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. In deze periode mag niemand het huis gebruiken of betreden. In het centrum van Haaksbergen is een stroomstoring ontstaan na brand in een elektriciteitskast. Er is veel rook vrijgekomen en de omgeving rond de kast werd ruim afgezet. Volgens netbeheerder Enexis is in 49 postcodegebieden de stroom uitgevallen door de brand. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de stroomstoring duurt. En de werkzaamheden aan de Spolderbergbrug in Zwolle zorgen voor problemen bij een restaurant in het Engelse Werk. De eigenaar zegt dat de omzet met ongeveer 85% is teruggelopen. Naast de dichte brug zijn ook andere routes afgesloten voor motorvoertuigen. Die moeten daardoor omrijden via de A28. Het heeft allemaal gevolgen voor het personeel, vertelt de eigenaar.
2: Dus ik heb bijvoorbeeld 4 contracten die ik op 1 mei zou aannemen voor het seizoen. Ja, die heb ik helaas maar verscheurd en gezegd, jongens, het spijt me, maar jullie moeten toch ander werk gaan zoeken. En de rest van het personeel probeer ik nog een beetje aan het werk te houden. Maar ja, ook het afstoffen is op een gegeven moment wel een keer klaar.
1: Volgens de eigenaar is er wel een oplossing.
2: Dat is gewoon de grote IJsselbrug afsluiten en daar een verkeersregelaar neerzetten die een hek aan de kant kan zetten om een vrachtwagen door te laten. En dan kunnen de kleine bruggetjes open en dan komt alleen het verkeer wat er woont, de bewoners en de gasten van mijn restaurant over dat bruggetje. Maar helaas is dat geen oplossing, roept de gemeente.
1: De Zwolse lokale politieke partij Zwolwacht gaat over de situatie vragen stellen in de gemeenteraad. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijsselsnieuws vind je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
0: Dankjewel. Een koele dag vandaag, ook een regenachtige dag. Momenteel zo'n 11 à 12 graden. Ook vanavond blijft het nog regenen en ook die bewolking gaat dan nog wel even duren. Temperatuur daalt iets, tussen de 4 en 5 graden wordt het dan. Morgen opnieuw toch wel een frisse dag hoor. Het wordt ook wat bewolkt, een beetje zon en toch vooral ook buien met een graadje of 13. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat zo'n 2 kilometer file. En datzelfde geldt voor de N35, Duitse grens en Enschede-Oost. Ook daar 2,5 kilometer file.

0: denk elke keer, is dit nou dat stukje? Dat hij eventjes stopt met zingen en dat het daarna weer terugkomt. Maar dit was hem echt. Hij bleef nou echt stoppen met zingen. Er zit zo'n stukje in dit nummer, hè, Suspicious Minds van Elvis, dat hij even wat zachter wordt. En dan denk ik elke keer, oeh, het is bijna afgelopen. En dan komt hij toch weer terug. Elvis Presley hoorde je dus op Radio Oost met Suspicious Minds. Op nummer 31, opgestemd onder meer door Harry en Betsy uit Zuidwolde, Annelies uit Brugt en Jan die heeft ook zijn stem erop uitgebracht. Dank je wel. En ook hierop is natuurlijk veel gestemd, onder meer door Edwin uit Weijen, Anita uit Neden en Marcel uit Steenwijk. Op nummer 30, André Hazes en Geef mij je angst.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt... Ik ben zo eenzaam, je voelt je te gek

0: De Dijk en Ik kan het niet alleen op 29.
1: Radio Oost, vinyl top 100.
0: Onder meer met dank aan Mark en Eline, die hebben erop gestemd. Ja, en zo blijkt maar weer, ik kan het niet alleen, inderdaad. Die top 100 die hebben we met z'n allen samengesteld. Dus jij ook, dank voor het stemmen. Ja, en later vandaag ga je ook horen wie die prijs heeft gewonnen. Want als je stemde, dan maakt je ook kans op jouw stemlijstje op vinyl. En ik ben daar dus nog steeds een beetje jaloers op. Want hoe vet is dat? Gewoon een verzamelalbum wat precies naar jouw smaak is op LP. Ja, ik wist niet eens dat dat kon eigenlijk. Maar goed, dat gaat dus één van jullie winnen. Heel benieuwd naar wie die prijs gaat. Dat hoor je straks bij José. Volgens mij gaat ze, wat is het? Even naar de klok van 5, dacht ik, bellen. Ja, en ik zei het al, ik ben daar best wel een beetje jaloers op. Dus alvast van harte gefeliciteerd voor die persoon die met die mooie prijs er vandoor gaat. Hey, soms dan luister je muziek en dan denk je, zo, wat is het eigenlijk een goede tekst? Vaak is het een combinatie, hè, dat je denkt vanuit klinkt.

lekker qua muziek, maar ook qua tekst. En als je dan die tekst nog een keer leest, dan denk je, nou, dit is gewoon een gedicht. En dat had ik dus ook bij dit nummer. Ik kan het niet alleen, want op een gegeven moment zingt Huub van der Lubbe natte ramen, kale muren, lege flessen op de gang, lange tanden, late uren, weinig zon en veel behang. Dat is toch prachtig? Dat is toch precies wat er gebeurt als je alleen bent, je eenzaam voelt, je er niet zo'n zin meer in hebt? Ja, dan, nou ja, hè, dan mag je van geluk spreken als je de ramen nog een keer lapt. Maar dat doe je dan ook met de Franse slag. Je hebt geen accessoires in huis. Want ja, waarom zou je je eigen plekje een beetje gezellig maken? Je ruimt de boel niet op. Want ja, je bent er toch maar alleen. Ik snap dit wel hoor. Ik herken dit ook toen ik alleen was. Ja, ik denk dat ik toen ook wat minder goed voor mijn eigen ruimte zorg. Voor mijn eigen huis. Ik vind dat toch een hele mooie tekst. Daar heb ik nog nooit eerder zo op gelet. Best iets om over na te denken als je wat vaker naar muziek luisteren, dat je dan ook een keer die tekstgroep meepakt. Ik merk dat ik dat toch altijd heel erg mooi vind. Hetzelfde geldt overigens voor dit nummer. Maar ja, dat hoef ik jou niet te vertellen hoe prachtig dit nummer is. Dat vinden ook onder meer Jeroen, Lies uit Weerselo en Robin uit Enschede. Michael Jackson op 28 met Ben.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
11: Bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Oud-schaatser Erben Wennemars uit Dalfsen stopt als schaatsanalist bij de NOS. Vanwege zijn dubbelrol als analist en vader van Joep, die op het hoogste niveau schaatst, kan Erben zijn werk naar eigen zeggen niet meer vrij doen. En door de afsluiting van de Spolderbergbrug in Zwolle wordt een restaurant in het Engelse Werk hard geraakt. De eigenaar zegt dat hij zo'n 85% van zijn omzet is kwijtgeraakt. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
16: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Acito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
17: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de

0: Let's go!
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy in Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Bendy in Losser.
4: Radio Oost.

0: Was een eerste single, hè, 1977.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: En uiteraard staan ze ook in de Vinyl Top 100 op plek 25. Je kon ze al meerdere keren horen, normaal, in de Top 100. En even kijken, gaan ze nog vaker in voortkomen? Ja, je moet gewoon door blijven luisteren. Dan ga je daarachter komen of je ze nog vaker gaat horen in die Vinyl Top 100. Bij José gaat de nummer 1 bekendgemaakt worden. En ook de winnaar van die mooie verzamel-LP, hè? Ja, je kon namelijk jouw stemlijst op vinyl winnen. Ik zei het net ook al, maar ik blijf het herhalen. Ja, ik ben daar dus best wel een beetje jaloers op. Wat ik overigens heel fijn vind, is dat het echt van links naar rechts gaat qua muziek in deze Top 100. We hebben Michael Jackson met Ben gehad het vorige uur. Net, natuurlijk mogen niet ontbreken, normaal, met Oerend Hart. En nu, ik kan me bijna niet voorstellen, maar mocht je toch een beetje ingekakt zijn, dan gaat daar nu verandering in komen. Dit is lekker, zeg. In de lijst staat namelijk ook Metallica met Enter Sandman.

0: Langzaam is hij door de jaren heen toch een beetje omhoog gekropen in de lijst.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Hij begon in 2024 op plekje 30. Vorig jaar was hij een plekje hoger, 29. En dit jaar staat hij dus op nummer 23 in de lijst. En in mijn hoofd is het dan toch altijd al een beetje kerst als ik deze hoor. Beach Boys, God Only Knows. Heb jij ook wel, toch? Ja, ik zit dan gewoon direct al met mijn hoofd in een kerstmuts en naast de kerstboom met lampjes aan en het kerststalletje staat dan op tafel of op de kast. Ja, dat is gewoon de sfeer die ik ervan krijg. Je hoorde ze dus hier in de Vinyl Top 100. Onder meer dankzij Siska uit Gronau, Bert uit Hasselt en Laurens uit Marienberg. En Laurens die zegt er ook over, ja, dit is, als je het aan mij vraagt, echt de beste plaat van de Beach Boys. Oeh, dat is wel een gedurfde uitspraak, want ze hebben zoveel moois uitgebracht. Maar ik snap hem wel. Ik zou ook eigenlijk best nog wel een keer die tribute band willen zien. Beach Boys Best. Treedt ook veel op natuurlijk nu in het land. Aangezien ze de tribute Battle of the Bands hebben gewonnen. Dus ik denk dat ik ze nog wel ergens ga tegenkomen. Ik weet nog dat ik in elk geval toen ik Main Course zag. Hè, de winnaar van een paar jaar geleden. Die Bee Gees tribute band zijn. Dat ik daar wel... Nou, veel van heb geleerd, ook over de Bee Gees. Maar je komt ook toch wel dichtbij. Ik vond dat wel heel bijzonder. Nou, datzelfde denk ik dat het ook met Beach Boys Best zou gaan gebeuren. Je hoorde in elk geval de echte Beach Boys dus op nummer 23. Ja, en dit... Ja, ik ga iets zeggen en dan stop ik ook direct met praten. Want hier wil ik verder niet doorheen zitten. Vind ik ook zo'n prachtig nummer. En dat merk je ook, hè. Zodra de... Dat zeggen ze ook altijd toch. Als de nummers kleiner worden, worden de hits groter. Maar dat is ook echt zo. Er zijn zoveel mooie nummers. En het wordt steeds nog net elke keer een beetje beter. Ook al denk je van, eigenlijk kan het niet veel beter dan dit. Dan lukt het toch alsnog. En dat is met deze ook zo. Piano Man op 22 van Billy Joel.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1993? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.

0: Boudewijn de Groot en Testament.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Ik weet niet of jij ook al vanaf vanochtend vroeg luistert, maar als jij vanochtend ook al luistert, dan heb je ongetwijfeld een leuk moment gehoord op Radio Oost. Ik moest wel even gniffelen toen ik het voorbij hoorde komen. En zo herkenbaar, hè? Want afgelopen week hebben we de hele week het spel Laat Maar Hangen gespeeld, waarbij de naald blijft hangen. Maar ja, dat is natuurlijk ook wat er echt gebeurt met vinyl, of kan gebeuren. En wat er ook vanochtend gebeurde bij Marcel en Bastiaan in de uitzending. Moest luisteren.
2: Wij gaan horen Together in Love Again.
3: Nou, laat de naald maar zakken.

0: Hij blijft hangen.
1: Hij blijft hangen. Kunnen we er nog iets aan doen? Gewoon de naald een klein tikkie geven.
0: Ja.
2: Nou, we zijn gelijk 2 minuten verder in de nummer.
1: Is Willem Komers blij mee? Het is zijn platencollectie.
3: Ja, prachtig. Ja, dat gebeurt natuurlijk wel. Dat hoort erbij als je echt van vinyl draait. Wat we toch deze week proberen zoveel mogelijk te doen. We hebben niet alles op vinyl, maar wel heel hoop. En wat we op vinyl hebben, dat hoor je ook zeker op die manier. En de rest, ja, dan nemen we in elk geval je weer een beetje mee terug naar die tijd, toch? Dit is daar ook onderdeel van, want ook deze staat in de top 100 op nummer 20. Beetje gezakt, vorig jaar stond hij nog op nummer 3. Maar dit is ook geen slechte plek, toch? Toto met Africa.

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
5: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
4: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
6: Twee over half vier en tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman die heeft dat voor ons. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Oud-schaatser Erben Wennemars uit Dalfsen stopt na 17 jaar als schaatsanalist bij de NOS. Vanwege zijn dubbelrol als analist en vader van Joep, die op het hoogste niveau schaatst, kan Erben zijn werk naar eigen zeggen niet meer vrij doen. Eerder dit jaar ging het in de perstribune op Radio 1 ook al over de objectiviteit van Erben als hij de wedstrijden van zijn zoon analyseert.
8: Ja, ik vind dat ik daar heel erg onafhankelijk in kan staan. Het gaat namelijk over mijn expertise. Het gaat namelijk over mijn kennis van schaatsen. En natuurlijk heb ik een voorkeur. Ik heb een voorkeur voor mijn eigen zoon. Maar dat wil niks zeggen over de objectiviteit die ik heb naar andere schaatsen. Want dan praat je namelijk over mijn professionaliteit.
7: Maar nu zegt hij dus dat hij zijn werk niet meer vrij kan doen. Joep Wennemars werd vorig jaar wereldkampioen op de 1000 meter en deed afgelopen winter mee aan de Olympische Spelen. NOS Sport vindt het vertrek jammer, maar begrijpelijk.
6: Ja, ik snap het ergens wel hoor, waar die mee zit. Want aan de ene kant kun je wel aangeven van joh, ik ben zelf objectief. Want ik merk dat aan mezelf ook. Tuurlijk heb ik een mening over bepaalde nieuwsdingen, maar je probeert niet die mening door te laten schemeren, want je wil dat anderen zelf een mening daarover vormen. Maar ja, als men weet dat jij de vader bent van, ja, kan ik me wel voorstellen dat mensen denken van ja, maar ben jij nog wel zo objectief? En misschien dat dat dan ook vooral in de weg stond. Dat kan natuurlijk.
7: Nou, zeker critici die zijn een beetje van ja, kun je inderdaad wel objectief blijven? Je kan wel zeggen, ja, dat ben ik,
6: ja,
7: maar het is je zoon.
6: Ja.
7: Dus, het is niet zomaar een familielid. Überhaupt objectief blijven over een familielid is misschien moeilijk.
6: Mm-hmm.
7: Hij zei dus eerst hier dat het wel kon, maar nu na 17 jaar stopt hij dus alsnog omdat het niet mogelijk is.
6: Yes.
7: Ander nieuws dan. De kerkgemeente Openhof in Kampen heeft de Overhoopprijs gewonnen. Openhof krijgt de onderscheiding voor het organiseren van het kerkasiel, waarbij een gezin uit Oezbekistan al 1,5 jaar onderdak krijgt. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een initiatief waarbij een maatschappelijk en cultureel belang met elkaar worden verbonden. Bij deze landelijke prijs hoort ook een bedrag van €25.000. De Oezbeekse familie Baba Jans verblijft sinds november 2024 in de kerk in Kampen. Het gezin met 4 kinderen dreigt na jaren in Nederland te worden uitgezet. De prijsuitreiking is volgende week vrijdag in het kerkgebouw in Kampen. En overmorgen dreigt FC Twente tegen PSV voor een ticket in de voorronde van de Champions League. De fans van de Enschedese club roepen op om morgen met z'n allen de ploeg uit te zwaaien vanaf het viaduct over de A1 bij Enter. Maar ja, FC Twente moet nog wel even zien te winnen. En dat wordt volgens sportverslaggever Joran Zwart nogal een uitdaging.
9: Gelijk is genoeg voor plek 4. Dan heb je in ieder geval Europees voetbal. Ajax moet naar Heerenveen, NEC go ahead. Ja, maar ja, het mooiste is natuurlijk als FC Twente een resultaat kan behalen in Eindhoven, waarmee ze de voorrondes van de Champions League gaan bereiken. Maar goed, ja, je zegt het al, PSV uit. Het is natuurlijk de landskampioen. PSV is in thuiswedstrijden tegen FC Twente echt geweldig bezig de laatste jaren. Dus dat het een heel moeilijk karwei gaat worden, dat is duidelijk.
7: 2 jaar geleden werd FC Twente ook uitgezwaaid door fans. Toen stonden bruggen en viaducten vol met supporters om FC Twente uit te zwaaien richting Zwolle. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
6: Dankjewel. Graadje of 10 momenteel, op sommige plekken nog ietsje warmer, richting 11 à 12 graden. En het is best wel bewolkt, ook wel wat regen. Vanavond en vannacht gaan we ook die bewolking en die regen nog merken. Het wordt dan qua temperatuur rond de 4 à 5 graden. Morgen overigens knapt het niet echt op. Het blijft een kille dag, alsnog wel wat wolken, ook een beetje zon en vooral toch ook weer die regen. Het wordt dan een graadje of 13. Op de weg ziet de situatie er momenteel ietsje beter uit. Op de N35 staat nog wel een file van 2,5 kilometer. En die is tussen de Duitse grens en Enschede-Oost. Het fijne van de Vinyl Top 100 vind ik dat het echt alle kanten opgaat. Je hoort ook muziek voorbij komen dat je anders eigenlijk wat minder vaak hoort. En vandaag is dat precies zo, want zometeen AC/DC. Nou, hoor je sowieso niet zo heel vaak op Radio Oost. Vind ik fijn dat die weer een keer voorbij komt. En dan ook nog eens met een van mijn favoriete nummers. Dus dank voor het stemmen als je dat hebt gedaan, want Whole Lotta Rosie hoor je zo. Ja.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Luister vandaag naar de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek, nummer 18.

0: Met dank aan J.H. Ottink uit Haaksbergen, Bernadetta Demensvaart en Mark uit Blaricum. Nou, die is een eindje over de grens, maar het is nog leuk dat je hebt gestemd. Dank daarvoor, want daardoor staat School van Supertramp op 18. Ook in de studio is José. Ja, José, jij gaat straks samen met Benjamin naar de klok van 4 verder terugtellen naar nummer 1.
1: Ja, nummer 1. Het is echt heel leuk. En, niet vergeten, ik mag de winnaar zometeen bellen van de gepersonaliseerde LP.
0: Ik heb al zo vaak geroepen deze week dat ik echt heel jaloers ben.
1: P. Keizer wordt het volgens mij. Eentje uit Emma, heel gek. De inkopper gaat, hoe kan het ook anders, ook over vinyl, gaat over platen. We dachten, we moeten toch een beetje in die vinyl top 100 blijven, want daar draait het vandaag om bij Radio Oost.
0: Ja, daar draait het om. Leuk.
1: Mooi, hè? Vul de zin aan, en win. En de leukste reactie wint dan een prijzenpakket. Dus niet die gepersonaliseerde LP, maar een prijzenpakket. Zegt de ene plaat tegen de ander. Dat is de zin die je mag aanvullen. Nou, bijvoorbeeld, doe nog maar een rondje. Ik sla even over. Zegt de ene plaat tegen de ander. Ik raak ervan over mijn toeren.
0: Ja, die wou ik ook zeggen.
1: Oh, balen zeg. Jan Goossen zegt de ene plaat tegen de ander. Ik ben bang voor naalden.
0: Oh.
1: Jolanda Kemper Holtebroek, is het geen plaatje? Om 7 uur vanavond poets ik de plaat, zegt Joop van der Does. Leuk, Joop. En we hebben onze draai wel gevonden. Let's get groovy. Maar rustig aan, ik ben de jongste niet meer. Doe maar op 33 toeren, zegt Cor Visser. Goed, heb jij een mooie suggestie? Laat hem vooral achter. Dat kan via onze Facebookpagina Radio Oost. Of dat kan je doen via de WhatsApp.
0: Zo is het. Dankjewel, José. Veel plezier straks.
1: Dankjewel.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
5: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
6: Bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
7: Het laatste nieuws in Overijssel. De burgemeester heeft in Almelo een woning gesloten vanwege drugshandel. De kerkgemeente Openhof in Kampen heeft de Overhoopprijs gewonnen. Openhof krijgt de onderscheiding voor het organiseren van het kerkasiel, waarbij een gezin uit Oezbekistan al 1,5 jaar onderdak krijgt. En in het centrum van Haaksbergen is een stroomstoring ontstaan na brand in een elektriciteitskast. Honderden mensen zitten zonder stroom.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers 2e op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ewald, dank je wel. We gaan nog even naar de weg. Want het is druk op de N35, Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost. Je vertraging daar 10 minuten over 2 kilometer. Je staat ook vast op de N50. Dat is Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Gaat er om een spoedreparatie. Je wordt via de af- en de oprit omgeleid. Dat gaat nog duren tot ongeveer 4:15. De vertraging is ook minimaal 4 minuten over 4 kilometer. En let even op, de A28 Assen richting Zwolle tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen is dicht, komt door wegwerkzaamheden. En dat gaat nog een hele lange tijd duren, tot 8 juni. Hou er rekening mee.
11: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
12: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de meter.
13: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
14: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroep, tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
15: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
16: Designer outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
17: Radio Oost. Het weekend in.
18: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
19: De Radio Oost vinyl top 100. Nummer 15.

0: Misschien ken je het ook wel, dat beetje dromerige, zwevende gitaargeluid op With or Without You, waar bijna niemand weet dat dit een soort mislukt prototype was, waardoor die mislukte sound kwam.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Terwijl U2 een beetje worstelde met het arrangement, kreeg gitarist The Edge een pakketje opgestuurd. Het was een bevriende uitvinder en hij had uitgevonden de Infinity Guitar. Dat was een beetje een rammelig ding, zag eruit alsof het in een schuurtje in elkaar was geknutseld. Bijna niemand kreeg er fatsoenlijk geluid uit. Maar The Edge die probeerde het toch en die ontdekte eigenlijk dat je daarmee noten eindeloos kon laten doorklinken zonder ze dan opnieuw aan te hoeven slaan. En die beetje jankende, huilende toon die je hoort in het hele nummer, ja, dat is dus die ene unieke Infinity Guitar. Zonder dat rammelige prototype had het grootste succes van U2 waarschijnlijk nooit die iconische magische sfeer gehad en was het ook nooit beland in de Vinyl Top 100.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Hallo Benjamin.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Ja, dat hoort toch een beetje hè, bij zo'n lijst. Weet je, van die muziekfeitjes en zo.
3: Maar het is toch ook heerlijk om te horen. Het zijn van die muziekfeitjes waar je, nou ja, eigenlijk die je nooit zo vaak hoort. En dan
0: vanmiddag,
3: nu lekker wel.
0: Als je dan of vanavond op een kringverjaardag zit of je gaat ergens naartoe, je hebt eventjes gebrek aan inspiratie om over iets te praten, dan zeg je, hey, weet je, hè, With or Without You, dat nummer, dat ken je wel, hoorde ik vandaag op Radio Oost voorbij komen. Ja, dat heeft dus iets te maken met een uitvinden.
3: Ja, en direct even die tip meegeven. Ook even luisteren naar José in de middag.
0: Tuurlijk. Nou, heel gezellig, want Benjamin is er ook bij. En hij heeft bij zich de laatste nieuws. Waar gaan we het zo meteen over hebben?
3: We gaan het zo meteen nog maar eens even hebben over nepagenten in Twente. We gaan het hebben over een coalitie. In totaal 5 gemeenten hebben een coalitie gevormd in onze mooie provincie. En de Indiase keuken, die
0: lekker
3: is in trek.
0: Heerlijk. Ja, ja. Ik krijg nu al trek.

0: We tellen maf naar de nummer 1, terwijl jij op de N35 ondertussen een kwartier vaststaat.
1: Ga met José het weekend in.
2: Nummer 14.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Luister vandaag naar de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Deep Purple.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
2: Ga er buiten gewoon goed op. En jij ook, lees ik via de app. Altijd gezellig om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Ja, je hebt net misschien ook wel meegegild met dit stukje. Dit is de stem van Ian Gillan. Wat bijna niemand weet is dat het nummer van Deep Purple. Ja, dit zijn stem gewoon echt voorgoed heeft getekend. Die hele hoge uithalen, die waren technisch zo zwaar dat hij later in zijn carrière bijna nooit meer dacht, nou, dit ga ik nog een keertje live doen op de plaats. Nee, hij gaf jaren later toe dat hij tijdens de opnames in 1970 zijn stem maande letterlijk tot het breekpunt dwong. Hij voelde dan de adrenaline, maar ook de pijn. Ja, sterker nog, tijdens de latere tours moest de band het nummer vaak schrappen van de setlist of de toonsoort een beetje verlagen. Omdat hij anders bang was dat hij nooit meer kon zingen.
3: Oh, ja, dat kan je beter niet doen. Hè?
2: Dan kan je beter niet doen. Deep Purple, Child in Time. Hoor je op Radio Oost. Jij hebt de cijfers, hè, Benjamin? Die cijfers die zijn niet al te best.
3: Nee, het is een beetje een treurige betekenis. Want, nou ja, moeten we wel eerlijk zijn, plek 13, prachtige plek natuurlijk.
2: Mooi.
3: Maar vorig jaar op plek 4.
2: Oei.
3: Dat betekent een daling van 9 plekken. Ja, wil je wel.
2: Dat is niet fijn. Gelukkig hebben we wel iets leukers. Want onze inkopper die gaat ook over vinyl, die gaat over platen. Ja, hoe kan het ook anders? Op de vinyl top 100. We tellen met je af tot nummer 1. De hele lijst inkijken kan nu al, maar ik adviseer je dat niet te doen. Want dan heb je een beetje verrast.
3: Een beetje verrassing moet je het laten.
2: Verrassing. Onze inkopper gaat dus over de vinyl top 100. Jij mag meedoen. Vinyl top 100 zegt de ene plaat tegen de ander.
3: Nou, bijvoorbeeld,
2: ja.
3: Rob Pat, die is weer van de partij, zegt de ene plaat tegen de ander als ze mij maar niet over de toeren draaien en overslaan.
2: Zegt de ene plaat tegen de ander, Jan Goosen, ik heb een tik.
3: En hij heeft er nog eentje, de Jan Goosen, zegt de ene plaat tegen de ander, ik ben bang voor naalden.
2: Jenny Boostra zegt de ene plaat tegen de ander, op volle toeren, op volle toeren.
3: Heel mooi, Monique ten Dam ook van de partij, het is de vinyl top 100, zegt de ene plaat tegen de ander. Laten we de naald erbij halen. Ja, wel belangrijk natuurlijk.
2: Jolanda Kemper-Holtenbroek zegt de ene plaat tegen de ander. Is het geen plaatje?
3: Janneke Lichtenberg zegt de ene plaat tegen de ander. Wat een geluk dat Radio Oost ons vandaag alle 100 draait. Super blij mee.
2: Joop van der Does, om 7 uur vanavond poets ik de plaat.
3: Hé, mooi. Jackie Dijkhuis zegt de ene plaat tegen de ander. Het is helemaal niet slecht, zo'n plaat voor mijn hoofd.
2: Leuk. Cor Visser, we hebben onze draaiwel gevonden. Let's get groovy. Maar rustig aan, ik ben de jongste niet meer. Doe maar op 33 toeren.
3: Yveske de Dood heeft ook een hele leuke, zegt de ene plaat tegen de ander. Zullen we hier eens lekker blijven hangen, blijven hangen, blijven hangen, blijven hangen, blijven hangen, blijven hangen, blijven hangen, blijven hangen?
2: Gert de Kleine zegt de ene plaat tegen de ander. Voorzichtig, anders krijg ik er een tik van.
3: Eddie Teeseling zegt de ene plaat tegen de ander. Voel me een beetje oud, een beetje grijs gedraaid.
2: Hilbert Spijker zegt de ene plaat tegen de ander. Lekker doordraaien.
3: Nathalie zegt de ene plaat tegen de ander. Ik ben wel uitgedraaid.
2: Jaap Noordbruis uit Diepeveen. Je moet er niet omheen draaien.
3: G. Kerkdijk heeft ook een leuke, zegt de ene plaat tegen de ander. Waarom ben jij nooit grijs gedraaid?
2: Henny Schrijver uit Deventer, help, José draait. Dan zitten we zo onder de krassen.
3: Nou.
2: Ja, dat ging af en toe. Het ging een beetje mis. Ik ging maandag mocht ik radio maken en was het begin van de vinylweek. Mm-hmm. Hartstikke leuk, plaatjes draaien met Wieke. Nog meer plaatjes draaien met Wieke. Naald kapot, krassen op de plaat. Ja, het was echt niet best.
3: Ja, dat is een beetje de realiteit als je LP's draait. Hè?
2: Nou, zeker. Hebben we er nog één?
3: We hebben er nog eentje. Janko uit Nieuw-Leuzen, dankjewel voor jouw inkopper. Het is de vinyl top 100, zegt de ene plaat tegen de ander. Eindelijk weer een jaar voorbij en weer uit die stoffige la.
2: Heb je het nou zelf dat je denkt, dit kan veel beter? 06-4567-1331.
1: Stoppers van toen en nu.
4: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top 10 van...

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1993? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
9: Het is bijna 4:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Bij de politie in Twente zijn meerdere meldingen binnengekomen van nepagenten. De daders bellen oudere mensen op en doen zich voor als agent of wijkagent. En soms gebruiken ze ook de naam van een echte wijkagent, zegt de politie. In Albergen werd gisteren nog druk gezocht naar zo'n nepagent, maar die actie leverde niets op. Nu er ook in Te Bergen een nieuwe coalitie is gevormd, telt Overijssel in totaal 5 gemeenten met een nieuw bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Te Bergen gaan CDA en Keerpunt 22 samenwerken. De partijen verwachten het coalitieakkoord op 2 juni te presenteren. Ook in de gemeenten Rijssen-Holten en Hof van Twente is deze week een nieuwe coalitie gevormd. En Borne en Hardenberg wisten begin deze maand als eerste Overijsselse gemeente een coalitie te vormen. Hardenberg heeft het akkoord ook al gepresenteerd. Dat gebeurde afgelopen maandag. In alle andere gemeenten lopen de onderhandelingen nog. En de Indiase keuken is flink in trek in onze provincie. Terwijl de traditionele afhaal Chinees langzaam verdwijnt, openen de laatste jaren juist steeds meer Indiase restauranten deuren. Volgens deze eigenaar van een Indiaas restaurant in Hengelo is de stijgende populariteit makkelijk te verklaren.
11: Eerlijke product. Mensen, wij hebben jarenlang Chinees gehad. Wij hebben Italiaans gehad. Maar India is een beetje een nieuw trend geworden. India is meer bekend geworden. Dus eerlijke product. Wordt goede producten wordt gebruikt, gezondheid, daar zijn ze meer bewust in.
10: Wel vraagt hij zich af of al die nieuwe zaken het hoofd boven water gaan houden. Volgens de restauranteigenaar zijn het namelijk vaak studenten die met hun partner iets kleins beginnen.
11: Als je iets doet, moet je echt professioneel doen. Goed aanpakken, dan kun je wel lang blijven. Anders binnen 2-3 jaar verdwijnen ze.
10: De eigenaar is niet bang voor de toegenomen concurrentie onder Indiase eetzaken. Zolang het eten maar van goede kwaliteit is, zegt hij, dan is het altijd goed. En dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws, dat lees je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
9: Benjamin, dankjewel. Wel lekker hoor, goede curry. Het past ook wel een beetje bij het weer, want daar krijg je het warm van een goede curry in elk geval, van het weer niet, het is echt cool. Er zijn best wel veel buien gevallen. Ja, eigenlijk kan ik er alleen maar ellende over vertellen. Behalve als je natuurlijk zit te springen om het regenwater. Ja, dan is het een hartstikke lekkere dag geweest met een graad of 11. Ook vanavond is het vooral bewolkt met tijd tot tijd wat regen. Soms dan blijft die regen ook echt wel wat langer duren. In de nacht trekt de neerslag oostwaarts weg en dan gaat het ook opklaren. Zaterdag, kil. Stapelwolken, soms wel weer de zon. Dus dat is dan wel weer het goede nieuws, dat die in elk geval weer tevoorschijn komt. Het is druk op de weg. Dat is best opmerkelijk. Want ja, het is een vrijdagspits die eigenlijk bijna niet bestaat. Het is een heel lang weekend voor heel veel mensen. Toch sta je 5 minuten in de file tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 2 kilometer lang is die file op de A1. Je doet er op de N35 12 minuten langer over. Dat is de Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost. 2 kilometer is daar de file. José

0: vader ongeveer. Aan mijn zus elk jaar een soort notitieblokje. En voor jou vaak dit.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dat is zo'n beetje alles wat ik cadeau geef.
2: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Bruce Springsteen die pakt het even wat anders aan. Ja, je hoort hem zingen over The Union Card and a Wedding Coat. Dat gaat over zijn eigen zus Virginia. Toen zij pas 17 was, raakte ze zwanger van haar vriendje. Een soort lokale honkbalheld. En dat was echt wel een schandaal in die tijd. Ze moesten hals over kop trouwen in een kille rechtszaal. Bruce was erbij, vertelde later dat de sfeer niet echt voelde als een bruiloft, maar als een begrafenis voor hun jeugd. Hij dacht, nou, leuk verjaardagscadeautje. Weet ook niet waarom hij dat dacht. Hij was ook doodsbang dat ze boos zou zijn omdat hij haar pijnlijke privéleven op straat gooide. Maar zij is er hartstikke blij mee. Ja, ze is een mooi cadeautje eigenlijk. Hey Benjamin.
3: Hey,
0: jij bent even verplaatst naar een andere microfoon.
3: Ja.
0: Want jij hebt iets in je handen.
3: Ik heb die schitterende LP van Meatloaf in mijn handen. Bad Out of Hell. Ik zie ook even die voorkant. Ook helemaal rood met een ronkende motor. En die vleermuis ook op de achtergrond.
0: Ja, die vleermuis. Dat is wel echt Meatloaf.
3: Echt een duivelse vleermuis, kun je wel zeggen. Bad Out of Hell inderdaad. En daar staan we toch schitterende nummers op. Maar we gaan er nu naar eentje luisteren. En die komt na 2 out of 3 ain't bad. Waar we nou misschien nog een klein stukje van horen.
0: Gaan we een klein stukje van horen? Nou, oké. Okay. Ja, je kan geen vinyl top 100 doen zonder ook echt iets van vinyl te draaien.
3: Je moet natuurlijk ook even die overgang soms horen. En we gaan eens even luisteren hoe 2 out of 3 ain't bad eindigt.

0: eten.
1: Het is een stukje meatloaf extra. Zit er wel krap in de tijd, hè, Benjamin? Nee, nee, nee. Oh ja, ik voel dat hij een beetje... Ja, het voelt als tijd. Ja, stop maar. Heel goed. Ja, dan gaan we waarschijnlijk nu naar de nummer 11, denk ik. Hè?
0: We gaan naar de nummer 11. Paradise by The Dashboard Light.

Hey.

0: hij gaat alleen maar door. We hebben de extended version, geloof ik.
1: Heerlijk.
0: Het is Meatloaf op nummer 11. Snel door naar nummer 10. Het zijn de Rolling Stones.
2: De Vinylweek.
3: Op Radio Oost, nummer 10.

0: warmte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Asito Stadion? Scoor nu je tickets via Heracles.nl.
10: Bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Door een stroomstoring in het centrum van Haaksbergen zitten honderden mensen zonder stroom. De kerkgemeente Open Hof in Kampen heeft de Overhoopprijs gewonnen voor het organiseren van het kerkasiel. Hierbij krijgt een gezin uit Oezbekistan al 1,5 jaar onderdak. En bij een aanrijding tussen een auto en 2 fietsers in Wierden heeft een jong kind lichte verwondingen opgelopen. Als troost kreeg hij een teddybeer van de politie. Meer nieuws op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu 2 jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto, reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van 1 van de 2 vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Robert, dankjewel.
12: De Radio Oost Vinyl Top 100.
14: Je kunt er overal lekker doorrijden. Het is een lang weekend vrij voor de meeste mensen. Dus dat betekent ook weinig files. Wel zo prettig om 5:02. Zometeen gaan we door. We zitten redelijk aan het eind van de lijst. Zometeen hoor je namelijk nummer 8 in de top 100. Vinyl Top 100. Zo kan er even niet uit.
11: Bijna weekend.
14: Bijna weekend. Voor mij niet. Morgen en zondag ben ik er ook nog. Maar ik wilde eigenlijk vertellen dat je zometeen een nummer hoort op nummer 8 met een hele vrolijke orgelmelodie die je eigenlijk nooit had moeten horen.
11: Oh.
14: Ja, welke dat is, dat hoor je zo. Hmm.
15: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
16: Check de meter.
17: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
19: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
18: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Radio Oost. Het weekend in. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Radio Oost Vinyl Top 100. Nummer 8.

0: op nummer 8, de Dire Straits en The Walk of Life. Ja, en het had dus eigenlijk bijna niks gescheeld of het nummer was er niet geweest.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Het is misschien een beetje maf, maar ja, dit nummer, Walk of Life, dat komt van Brothers in Arms. Een van de best verkochte albums aller tijden. Nou, stel je voor, je produceert dat en nou, Brothers in Arms is mooi, is zwaar. En dan denk je dat dat niet op past, is een vrolijk nummer. Nee, hoppakee, de prullenbak in. Nou, dat is precies wat producer Neil Dorsman probeerde. Hij vond Walk of Life veel te simpel. Een beetje beneden het niveau van de rest van het album. Hij wilde het dan misschien wel als B-kantje wegstoppen. Maar de bandleden zeiden, ja, ga jij lekker. Ze voelden er eigenlijk wel aan dat simpele, bijna kinderlijke keyboardriffje eigenlijk precies was op dat moment wat de wereld nodig had tussen alle zware gitaarsolo's door. Nou ja, het werd de grootste commerciële hit van het album. Klassiek voorbeeld van de producer heeft bijna altijd gelijk.
2: Ja, maar je hoort het vaak bij sommige nummers dat die nou bijna niet werden uitgebracht en toch wordt hij uitgebracht en dan wordt het een mega, mega, mega knaller.
0: Ja, of je schrijft een nummer terwijl je bijvoorbeeld in scheiding ligt.
2: Oeh, ja.
0: Het is pijnlijk. Dan ben je de grootste band aller tijden zo'n beetje. Denk je, nou leuk, ga moppie zingen met mijn vrouw. En dan ben je echt ongelooflijk in scheiding. Je at een fles whisky. En je schrijft in één ruk dat hele nummer. Zometeen hoor je op nummer 7 een plaat die heel veel plek is gestegen, volgens mij, Benjamin.
2: Zeker, vorig jaar op nummer 94. Nu dus op 7 zei je inderdaad al, dat zijn 87 plekjes gestegen.
0: Zometeen hoor je op nummer 7 ABBA en The Winner Takes It All.
1: Het weekend in.
3: Radio Oost, het weekend in.
0: Maar natuurlijk moeten we het ook nog eventjes hebben over de inkopper. De inkopper die gaat over, ja, wacht even hoor, die verwacht je echt niet. Nee, dat is echt heel, dat is echt, we hebben zoiets creatiefs. Gaat over vinyl.
2: Wat?
0: Ja, het is echt opmerkelijk. De vinyl top 100, daar gaat onze inkopper over. Zeg de ene plaat tegen de ander. Heb jij een goede inkopper? Je mag hem nu achterlaten. 0645671331. Dan moet ik altijd even naar onze notaris. De man van de nummers. Benjamin, tot hoe laat kunnen mensen vandaag meespelen?
2: Laten we nu eens eventjes doen 7 over half 7.
0: Mooi. 7 over half 7. Ik hoop niet dat jij nu ergens een telefoon in de buurt hebt liggen. Krijg je heel veel klachten. Oké, Google. Zet wekker om 7 minuten over half 7.
2: Spannend.
4: Oké, ik heb je wekker gezet voor 7 over half 7 ochtends.
0: Nee, niet ochtends.
2: Je hebt niet zo lang de tijd.
0: Niet ochtends, wel 's avonds. 7 minuten over half 7. Tot die tijd kun jij je inkopper insturen. 0645671331. Natuurlijk kijken we zometeen ook even naar het belangrijkste nieuws. Wat zit daarin?
2: Een woning is in Almelo gesloten vanwege drugshandel. Moeten we het zo meteen over hebben. Erben Wennemars uit Dalfsen, misschien heb je het wel gehoord, stopt als schaatsanalist bij de NOS. Kerkgemeente Openhof in Kampen, die heeft een belangrijke prijs gewonnen. En, je zei het ook al, José, veel mensen hebben een lang weekend. Dus ze trokken erop uit.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd, naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Luister vandaag naar de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek. Nummer.

0: Hey, Benjamin.
1: Hey.
0: Hey. Hallo.
1: Hey. Ik hoor je niet.
0: Het is CCR en I Put a Spell on You in onze vinyl top 100 op nummer
2: 6.
0: Dankjewel dat je me toch zo fijn aanvult. Hoe voel jij je?
2: Ik voel me prima, ik voel me lekker.
3: De Radio Oost vinyl top 100.
0: Ja, ik vraag het even, want anders dan sprak ik ook even een spreukje over je uit. Jij lacht nu, maar in die tweede eeuw werd het woord niet gebruikt om te lachen. Maar ja, mensen dachten echt, als ik dan tegen jou zou zeggen, abracadabra.
2: Oh, dan gebeurde er wat.
0: Ja, dat het dan de koorts en de pest, dat zou, zeg maar, tegengegaan.
2: Echt?
0: Ja, dan zou je dus echt een spel om iemand hebben gelegd. Je droeg dan, zeg maar, die spreuk als een amulet om je nek.
2: Kom maar.
0: En dan de volgende keer als je een goochelaar dus dan abracadabra hoort roepen en je hebt iets om je nek hangen. Je zit bij een circus, weet ik veel wat. Kijk dan even of er wat gebeurt.
2: Oh, wauw. Wat een bijzondere tijd destijds.
0: Ja, de tweede eeuw. Hè. We zijn ondertussen tikkie opgeschoten. Dat doen we ook in de lijst. We gaan naar nummer 5. Nummer 5 is, oh ja, die is wel lekker opgeschoten in de
2: die
0: lijst.
2: Die is zeker opgeschoten. Nou, ja. Die stond al wel op een mooie plek. Nummer 8 kunnen we wel zeggen. En die is 3 plekken gestegen, want zometeen zijn we bij plekje 5.
0: Zometeen zijn we bij plek 5, maar eerst gaan we hem even inkoppen.
2: Ja.
0: Leuk als je eventjes meedoet op 06-4567-1-331. Ja, laat maar weten, hoe zou jij hem inkoppen? Het gaat over platen. Kan natuurlijk niet anders, hè? De vinyl top 100 zegt de ene plaat tegen de ander.
2: Nou, bijvoorbeeld deze van Gerard Epping uit Losser. Jij bent nog erg kras voor je leeftijd.
0: Leuk! G. Kerkdijk heb ik weer. Willen ze me bij RTV Oost draaien, is de naald kapot.
2: Dianne zegt de ene plaat tegen de andere. Toch wel fijn dat we van vinyl zijn, worden we mooi in het rond gedraaid.
0: Hans Blokhuis zegt de ene plaat tegen de ander. Ik raak bijna over mijn toeren. Ik ben mijn hele leven al single.
2: Ah, en deze is niet helemaal hetzelfde, maar heeft wel met hetzelfde te maken. Henk Wolderink uit Hasselt zegt de ene plaat tegen de ander. Heerlijk om nog steeds single te zijn.
0: Oh, heerlijk om nog steeds single te zijn. Ik ben ondertussen even wat aan het zoeken, want volgens mij moeten wij hier iets anders bij hebben.
2: Wat moeten wij
0: hier volgens mij hebben wij deze muziek nodig. Want ook dit gaat over de liefde. Ach ja, dit is toch ook leuk. Maar alles ongeveer wat binnenkomt gaat over singles zijn. Willy Arenink zegt bijvoorbeeld, zegt de ene plaat tegen de ander. Ben jij nog single?
2: Nou, misschien moet je Michiel Mensink dan hebben, zegt de ene plaat tegen de ander. Heb jij vanavond wat te doen? Ik ben single.
0: Zullen we afspreken dat we nu vanaf nu, gewoon vanaf nu, geen grapjes meer over singles? Of is, ja, het is wel een lekker onderwerp.
2: Het is wel leuk.
0: Het is wel heel leuk. Goed. Heb jij een goede inkopper? Laat hem dan erachter. Doe je op 06-4567-1331.
3: Nummer 5.

0: Volgende week is de allereerste landelijke Week van het Nieuws. In deze week worden al jouw nieuwsvragen beantwoord. En krijg je de kans op een exclusief kijkje achter de schermen bij RTV Oost. Stel je vraag of meld je aan via oost.nl/weekvanhetnieuws.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Het is precies 5:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het gaat ook even over het laatste nieuws. Want bij een winkel in Deventer is een grote brand uitgebroken. Waarschijnlijk gaat het om een kringloopwinkel aan de Arnhemstraat. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig, want het rook komt inmiddels aan alle kanten uit het gebouw. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor publiek en omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden.
8: Krijg je ook nog het belangrijkste nieuws van vandaag. Door drugshandel is er in Almelo een woning gesloten door de burgemeester. In de wijk Sluisterveld viel de politie dit jaar een woning binnen. Het gebeurde onder meer na 3 meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Agenten troffen in het huis een grote hoeveelheid drugs en vuurwapens aan. De woning is voor 3 maanden gesloten. In die periode mag niemand het huis gebruiken of betreden. Volgens de gemeente staat de leefbaarheid in de wijk onder druk. De sluiting van het pand is dan ook bedoeld als signaal dat drugscriminaliteit in de stad niet wordt geaccepteerd.
9: Oud-schaatser Erben Wennemars uit Dalfsen stopt na 17 jaar als schaatsanalist bij de NOS. Vanwege zijn dubbelrol als analist en vader van Joep, die op het hoogste niveau schaatst, kan Erben zijn werk naar eigen zeggen niet meer vrij doen. Eerder dit jaar was Erben te gast in de perstribune op Radio 1. Toen ging het ook al over de objectiviteit van Erben als hij de wedstrijden van zijn zoon analyseert.
10: Ja, ik vind dat ik daar heel erg onafhankelijk in kan staan. Het gaat namelijk over mijn expertise, het gaat namelijk over mijn kennis van schaatsen. En natuurlijk heb ik een voorkeur. Ik heb een voorkeur voor mijn eigen zoon. Maar dat wil niks zeggen over de objectiviteit die ik heb naar andere schaatsen. Want dan praat je namelijk over mijn professionaliteit.
9: Maar ja, dat was toen. Nu zegt hij dus dat hij zijn werk niet meer vrij kan doen. Joep Wennemars werd vorig jaar wereldkampioen op de 1000 meter en deed afgelopen winter mee aan de Olympische Spelen. NOS Sport vindt het vertrek van Erben jammer, maar begrijpelijk.
8: De kerkgemeente Open Hof in Kampen heeft de Overhoopprijs gewonnen. Open Hof krijgt de onderscheiding voor het organiseren van het kerkasiel, waarbij een gezin uit Oezbekistan onderdak krijgt. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een initiatief waarbij maatschappelijk en cultureel belang met elkaar worden verbonden. Bij die landelijke prijs hoort ook een bedrag van €25.000. De Oezbeekse familie Babayans verblijft al 1,5 jaar in de kerk in Kampen. Het gezin met 4 kinderen dreigt na jaren in Nederland te worden uitgezet. De prijsuitreiking is volgende week vrijdag in het kerkgebouw in Kampen.
9: En veel mensen zijn er vanwege het lange weekend erop uitgetrokken, naar de camping bijvoorbeeld. Maar ja, dan is het best afzien door de kou en de regen. Maar ja, daar trekt deze man zich helemaal niks van aan.
11: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
12: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
11: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug. Zo. Dat vind ik ook wel lekker.
2: Ja, heerlijk joh. Ja, joh, ze hebben niet erg. Nee. Hoor je wat die mevrouw zei? Die mevrouw zei te zeggen dat ze zegt en de groeten weer helemaal niet bestaat, Gieter. Ja. Het is ook maar een mening.
13: Ja, dat is ook zeker maar een mening.
2: Ja, dat zou betekenen dat jouw baan ook heel erg op het spel staat, toch?
13: Ja, maar ik zeg ook niet of het goed of slecht weer is.
2: Nee,
13: ik kan wel het idee van wat de meeste mensen zullen hebben wel een beetje meevoelen. Mm-hmm. Dat het natuurlijk wel wat kil is met 12,5 graden. Er zullen weinig mensen zijn die zeggen, dit is lekker warm.
2: Dit is helemaal niet lekker warm. Nee. Gisteren vond ik het al heel erg afzien. Ik was aan het dauwtrappen voor RTV
13: dapper.
2: Oost. Ja, ik was ook de enige hoor, kan ik je vertellen. Maar goed, ik heb toch nog 3 mensen gevonden op een fiets. Ja, het was echt heel koud en vandaag is eigenlijk niet zoveel anders, hè?
13: Nee, en we begonnen ook al op grote schaal met vorsten aan de grond. Zelfs op gewone waarnemingshoogte, 1,5 meter boven de grond, hing het erom. En daarna kwamen dan de buien en die zitten er nog steeds talrijk. En de komende uren zijn er nog steeds buien. En pas later vanavond en eigenlijk pas vannacht, dan trekken de buien oostwaartse weg. En dan gaan we kijken wat het weekend gaat brengen.
2: Nou, zeker. Mag ik tussendoor eerst een domme vraag stellen?
13: Alle vragen kunnen, natuurlijk.
2: Ja, fijn. Kijk, ik dacht, want we hebben het een tijdje geleden gehad over de droogte. En het was super erg. En ik dacht, nou, dat is eigenlijk best wel goed nieuws. Ja. Dat het nu dan regent en veel regent in mijn idee. Ja. Is dan ook meteen een soort van de droogte opgelost?
13: Meestal gaat dat niet zo heel snel. Als je nu kijkt naar de neerslagsommen, dan hebben wij deze maand zo'n 25 tot 60 millimeter op de meeste plekken gehad. Een normale meimaand heeft op veel plekken 50, 60 millimeter. Dus er moet nog iets bij. Mm-hmm. We komen natuurlijk uit een droge periode. Je hebt natuurlijk ook nog te maken met allerlei deelnemers in het land. Landbouwers en waterschappen die allemaal iets anders willen, zeg maar. Dus dat, het is een grote polderen. Omdat allemaal op de juiste, naar ieders zin te krijgen,
2: ja,
13: zeg maar.
2: Ja, precies. Dus wat voor de een droog is, is voor de ander misschien weer te nat en dat gezeur.
13: Maar je hebt wel gelijk. Het is natuurlijk hartstikke goed dat er nu een tijdje regen valt. En dat er ook dit weekend tot en met dinsdag, woensdag ongeveer, dat het gewoon onstabiel blijft. Want dan kunnen we een beetje bijtrekken. En bijvoorbeeld in de Alpen is er ook de afgelopen week behoorlijk wat sneeuw bijgevallen. Dat is ook goed nieuws natuurlijk voor de gletsjers.
2: Precies, ja.
13: Weet je wel, dat is ook voor onze Rijn weer goed. Dus op zich is het positief.
2: Laat ik het ook. De hele dauwtrap heeft me ook helemaal gereinigd en zo. Ik dacht, laat ik het toch een positieve keer brengen.
13: Want heel goed.
2: Dit weekend ziet er niet veel anders uit, hè?
13: Nee, ik denk wel dat morgen qua wolkenlucht er mooi is. Stapelwolken en zon. Beduidelijk meer zon dan vandaag, denk ik zo. Wel nog steeds een paar buien, soms pittige buien. En 13 graden maximum. Oké, dat is ook nog niet helemaal lekker. Zondag wordt het al wat milder. Dan ga je naar 14, 15 graden. Ik denk dat een aanzienlijk deel van de dag droog is. Ja, met in de ochtend ook nog een flat zonnetje. En dan in de middag vrij veel bewolking. En later zondagmiddag dan weer een paar pittige buien. De opmaat naar een paar buiige dagen op maandag en dinsdag. Maar wel ook de opmaat naar wat hogere temperaturen. Maandag 16 en dinsdag 18. En later in de week, dat wordt al een tijdje aangekondigd, dan komt eindelijk een glimpje van de Spaanse warmte onze kant op.
2: Oh, ik dacht, je gaat vertellen hoe warm het wordt. Nou, laten we dat dan volgend uur doen. Tot straks.
13: Is goed, tot zo. Joe.
14: José de Bruin. Nummer 4.

0: Het moment is daar. We gaan hem bekendmaken.
1: De Radio Oost Vinyl Top 100.
0: Wie, oh wie, wint die gepersonaliseerde LP? Die gepersonaliseerde vinylplaat? Het is een fantastische prijs als je hebt gestemd via Radio Oost. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je telefoon...

0: telefoon zo overgaat. Als die overgaat, wel leuk als je opneemt natuurlijk. Als het goed is, gaan we bellen.
1: Jasper Jan Bos.
0: Jasper Jan Bos, goedemiddag. Met José de Bruin van Radio Oost.
1: Hallo.
0: Hi Jasper Jan, stoor ik jou?
1: Nee hoor.
0: Oh, gelukkig maar. Je hebt een mooi lijstje ingevuld.
1: Ja.
0: Nou, vind ik echt. Er staat er heel veel leuks op. Bijvoorbeeld Tom Petty, hè?
1: Ja, uiteraard.
0: Vind ik een mooi liedje.
1: Ik ook. Dus,
0: ja, dan heb je daarop gestemd, hè?
1: Uiteraard.
0: Maar ik vond het zo leuk dat dit jouw allereerste optreden was, volgens mij.
1: Ja, dat ik voor de eerste keer meedeed, bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, echt te gek. En dan zag je deze man ook nog.
1: Ja.
0: Herman Brood.
1: Die heb ik ooit gezien toen Saturday Night net uit was. Dus dat is een hele tijd geleden.
0: Was nou beter, de plaat of live zien?
1: Ja, Herman Brood moet je live zien.
0: Ja, ja dan ja. Maak je het gewoon hem helemaal mee.
1: Ja, precies.
0: Oh, maar, ik vind dat je zo'n mooi lijstje hebt. Je hebt ook uitgebreid erbij stilgestaan. Bijvoorbeeld heb je het over muziekliefde. Was dat dan?
1: Nou ja, dat is de eerste fan waar je, of de eerste band waar je echt fan van bent.
0: Mm-hmm. En in jouw geval is dat?
1: Mut.
0: Ja, te gek. Echt te gek. Muziekliefde uitte zich dan hoe bij jou?
1: Ja, gewoon een idee. Ik kon alle danspasjes gewoon zo voor de televisie nadoen. Dus,
0: Hey, jammer. Doe je dat nog steeds eigenlijk?
1: Nee, dat doe ik nou niet meer. Dat is allemaal wat strammer geworden.
0: Ja, precies. Maar genieten kan je er nog wel van, toch Jasper Jan?
1: Zeker,
0: ja,
1: zeker.
0: Helemaal goed. Jasper Jan, als je alles had ingevuld en meedeed op onze website, dan kon je ook iets winnen. Weet jij wat?
1: Volgens mij was dat een plaat met de nummers erop, dacht ik.
0: Met de plaat of met je eigen stemlijstje? Ik heb mooi nieuws. Die heb jij gewonnen.
1: Super, dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Dus dan kan je nog een keer die dansjes doen. Of nou gewoon lekker luisteren.
1: Ga ik doen.
0: Heel leuk. Gefeliciteerd hè. En dankjewel voor het stemmen.
1: Ja, geen dank. En jullie bedankt voor de prijs.
0: Ja, natuurlijk. Blijf lekker luisteren. Fijne
1: dag
0: nog.
1: Ga ik doen. Hai, hai.
2: De Radio Oost Vinyl Top 100. Nummer 2.

0: Het is de week met de mooiste muziek. Het is de vinylweek op Radio Oost. Sterker nog, het is de dag met de allermooiste muziek. Het is de vinyl top 100.
1: De Radio Oost vinyl top 100.
0: We hebben er 99 gehad.
2: Oh. Dat gaat snel.
0: Dat gaat ongelooflijk snel. Betekent dat we precies getimed na 6 uur de nummer 1 voor jou hebben. Uiteraard zometeen ook de inkopper. Doe nog even snel mee. 06-4567-1331.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via Heracles.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Er is brand uitgebroken in een pand van een kringloopwinkel in Deventer. De brandweer is aanwezig met meerdere eenheden aan de Arnhemstraat en de omgeving van de winkel is afgezet. Over eventuele gewonden is nog niks bekend. Door de afsluiting van de Spolderbergbrug in Zwolle wordt een restaurant in het Engelse Werk hard geraakt. De eigenaar zegt dat hij zo'n 85% van zijn omzet is kwijtgeraakt. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de porta-cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxe merk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de val... inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijkbaar denkt de ANWB, ik weet ook niet helemaal wat dit is, die zegt A1, Duitse grens, richting Osnabrück, bij de Duitse grens. Wat daar dan precies aan de hand is, op de A1, bij Osnabrück, richting de Duitse grens... Dat weet de ANWB ook niet helemaal. Maar ja, ik moet het noemen. Dus bij deze. Zometeen de nummer 1.
6: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Nordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de meter.
8: Beeldentuin Marienheim, ook op eerste en tweede Pinksterdag geopend.
10: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
3: De Radio Oost Vinyl Top 100.
5: daar gaan we dan. We hebben er 99 gehad. Ik vind het te gek dat jij je stem hebt uitgebracht. Want zonder jouw stem zag deze lijst er een heel stuk anders uit, Bimmy.
11: Zo is dat. We hebben natuurlijk elk jaar deze prachtige lijst. Maar elk jaar ziet hij er ook wel een tikkie anders uit.
5: Een tikkie anders. Hij is deze editie wel echt heel erg anders. Vorig jaar op nummer 1. Mm-hmm. Weet jij het nog?
11: Nummer 1? Ja, dan moet ik het wel even bijspieken natuurlijk. Nee.
5: Pieter Maffay.
11: Oh,
5: met Doel. Met Doel. Ja, niet in de top 10 te vinden dit jaar. Ja, dat is echt ongelooflijk.
11: Ik zei een tikkie inderdaad. Hij is compleet anders.
5: Hij is compleet anders. Maar dat maakt het ook wel heel erg leuk. Want zo anders is mijn muzieksmaak ook. Het is ongeveer een dagopname. Als je me vandaag vraagt wat is je favoriete muziek, dan is dat vandaag iets anders dan dat het morgen is en dat het gisteren was. Dus ik vind het heel leuk dat die lijst heel erg een beetje fluctueert.
11: Het ging alle kanten op.
5: Zo, nou, dat bedoel ik. Ja, ik gebruik deze heel duur woord. Doe ik nooit. Zo begonnen we vanochtend met Blondie op nummer 100. Ja, Denis stond gewoon daar. Heerlijk. Lekker begin voor Marcel. Oh, ik dacht, je gaat de volgende doen. Want we hebben ook Wim Sonneveld. Oh, sorry, Denis gaat uit. We hebben ook Wim Sonneveld.
11: Oh, mooi. Op plekje 90 met het dorp.

0: onze klassiekers staan gewoon in deze lijst.
1: De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar.
0: Het is moeilijk, want eigenlijk wil ik ze dan niet uitzetten.
2: Omdat ik het gewoon.
0: Ja, dat kunnen we misschien strakjes wel doen na de nummer 1. Ja, sowieso het verzoeken. Heb je wat gemist? Denk je, deze plaat, dit was mijn favoriet. App het dan even door. 0645671331. Want na de nummer 1 hebben we geen muziek meer. Nee, dus dan moet jij even bepalen wat je wil horen. Maar eerst nog even terug naar die lijst. Want onder andere dit.
2: Lekker dit.
0: Ja, ging echt alle kanten op onze lijst. Op nummer 78. Thunderstruck. Ja, je maakt mij hier heel erg blij mee. Het zijn de momenten waarop mijn radio in elk geval wat harder ging. En bij jou misschien wel bij
2: ja,
0: deze?
2: Ja, we gaan een paar stapjes verder naar plek 47. Toen hoorde je die.
3: I fell into a burning ring of fire.
2: Ring of fire.
3: Down, down, down, and the flames.
2: Johnny Cash natuurlijk.
0: Oh, lekker. Ja, ik vind het toch ook wel lekker dat er een beetje Duits-talig product in de lijst staat. Sinds gisteren ben ik helemaal vrienden geworden met Duitse bierbrouwers. Ja, die waren gewoon in Gramsbergen. Wat heel gezellig. En dus stond dit ook in de lijst. Op nummer 40, Nena. En haar 99 Luftballons. Maar goed, er kan natuurlijk altijd maar eentje winnen. Er is maar één nummer 1. En die nummer 1 is, en nou ja, van wat mij betreft, onschatbare waarde. Ik denk dat als je iemand vraagt in Overijssel om één band te noemen die iets te maken heeft met Overijssel, dat iedereen, maar dan ook echt iedereen, hun noemt.
4: Nummer 1
0: is voor normaal. Deurdonderen is jouw gestemde nummer 1 in de vinyl top 100.

0: nummer 1 in onze vinyl top 100. Normaal en deur donderen zijn de meningen over verdeeld. Lees ik.
1: Zet ze samen lekker de naald erin. Het was een geweldige week. Bedankt.
0: Nou, heel graag gedaan, Rob. Leuk dat jij er ook bij was. Onder andere door jouw stem hebben we zo'n mooie lijst kunnen samenstellen. Deurdonderen, zegt Henk uit Hasselt. Hoest mogelijk! Ja, LP-hoes, zo is het mogelijk, Henk. Leuk, bedankt voor de stemmen. Zometeen even bellen met de koorbazen uit Zwolle. Eerst naar de scene. Dit is Blauw.

0: Blauw zou ik ze zeker niet willen geven als kleur. Nee, eerder een soort zwarte leren kleding. En dan een beetje van die lekker ronkende motoren. En heel af en toe een relletje op de planken.
1: Het weekend in.
0: Ik heb het niet over een of andere motorbende. Ik heb het over een van mijn favoriete groepen. Ik heb het over de Koorbazen.

0: ik vind het dus echt heel erg vet. De 55-koppige a cappella groep viert haar 10-jarig bestaan. Vanavond gaat in Zwolle hun jubileumshow Alive in première. Koen Schuurhuis heeft net een lasagne op, want dat is wel een beetje nodig. Bodempje leggen, hè? Koen, net klaar met die laatste repetities, geloof ik.
1: Yes, wij zijn er hier helemaal klaar voor.
0: Oh, ben je zenuwachtig?
1: Eigenlijk heb ik er heel veel zin in.
0: Oh, nou, top. Ja, maar jullie zijn hier echt al heel lang mee bezig, hè?
1: Ja, ik bel je vanuit de Rode Loods. Dat is een hele grote hal naast het station in Zwolle. Mm-hmm. Daar hebben wij eigenlijk al weken zijn we hier aan het bouwen, aan het repeteren. En we hebben hier eigenlijk... ik sta nu midden in de pop-up foyer. En aan de andere kant, als ik nog verder kijk, zie ik de achterkant van een hele grote tribune. En daarachter een enorm speelvlak. Ja. Om 8:00 gaan we los en dan spelen we... 7 avonden spelen we onze jubileumshow.
0: Oh man, ik word hier gewoon helemaal zenuwachtig van als ik het hoor. Ik ben blij dat jij helemaal onder controle hebt en heel rustig en blij en vrolijk bent.
1: Ja, goed gerepeteerd.
0: Ja, dat is misschien wel de truc, ja. Ik ken jullie vrij goed, de koorbaas. Ik denk dat eigenlijk bijna iedereen jullie wel kent. Maar hoe zou je je nou omschrijven? Want jullie zijn alles behalve een traditioneel koor, hè?
1: Nou ja, wij zijn een mannenkoor voor mannen dus. Maar vooral voor mannen van allerlei soorten en maten, van allerlei leeftijden. Die één ding delen, ze willen heel graag samen zingen. Mm-hmm. En dat doen we nu al zo'n 10 jaar. En we doen het ook met een heel divers repertoire. Ik hoorde net dat je behoorlijk wat stevige dingen achter elkaar had gezet.
0: Vind ik lekker.
1: Maar we zingen ook heel klein en heel breekbare nummers. En in wat we nu gaan doen, daar zit ook echt van alles door elkaar heen. Ik kijk nu toevallig net naar Onur, een van mijn collega's. En die blinkt uit een beatboxen. Dat hebben we ook heel veel in het koor.
0: Heel leuk.
1: Hip-hop, spoken word. Wat dat betreft kan het eigenlijk niet gek genoeg als het muzikaal is. En het gaat ergens over, het brengt je in beweging. Ja, dan willen wij er graag wat mee doen.
0: Ja, heel leuk, Koen. Nou staan jullie dus met 55 man op het podium. Maar achter de schermen is de grote baas volgens mij nog steeds een vrouw. Voor mij is dat manager Ilona, toch?
1: Ja.
0: Hoe belangrijk is zij?
1: Ja, zonder Ilona geen koorbazen. En dat geldt eigenlijk ook voor Erik, haar man. Zij hebben samen al 10 jaar staan ze aan het roer. En zij hebben ons opgericht. En sindsdien ook... ze hebben heel veel geduld met ons gehad ook. Hè, want geef ze te doen, 55 man. Hebben jullie dit wel gelezen? Nee, het zal weer eens niet. Te laat voor die repetitie. Maar ze hebben ons ook op hele mooie plekken gebracht. En we hebben hele mooie dingen gedaan. De laatste keer dat wij elkaar spraken was...
0: Met de Titi, toch?
1: En dat was vorig jaar zomer, stonden we op Titi. In de tussentijd... hebben we in een half uur hebben we Hedon een keer uitverkocht in december.
0: Ja.
1: We hebben gezongen in de Laurenskerk in Rotterdam. We zijn in de beurs van Berlage. We komen met koorbazen echt op prachtige plekken om wat we doen.
0: Ja, dat is toch te gek, Koen. Kan je eigenlijk nog een beetje normaal over straat? Of ben je ook al een soort van uitgegroeid tot celeb?
1: Nee hoor, in Zwolle doen ze gelukkig heel normaal met ons.
0: Ja, doen ze heel normaal. Gelukkig maar. Ja, jullie stonden inderdaad al op een hele grote podia. Vanavond dus Alive in première. Je zei al, je doet van alles. Er is van alles omgebouwd. Hoeveel mensen kunnen er nou uiteindelijk in die zaal?
1: Nou, de tribune heeft plek voor 500. En we doen dit 7 keer. We hebben er al 5 hartstikke uitverkocht. Voor eerste en tweede Pinksterdag zijn nog een paar kaartjes. En dat zijn voor tweede Pinksterdag is dat een matinee, dus dat is middags.
0: Oh, lekker.
1: Maar het leuke in die hal, en dat kun jij niet zien, maar misschien kun je het wel een beetje horen op de achtergrond. Maar we hebben die hal is ongeveer 21 meter hoog. En die hebben we eigenhandig helemaal verduisterd met hoogwerkers en een knikkriek. En er moesten allerlei zeiltjes op maat worden geknipt. Maar we hebben hier ook letterlijk de zwarte slingertjes opgehangen. En ik sta gewoon in een hele gezellige foyer. Maar ook de tribune hebben we met een bedrijf natuurlijk... met 55 handen betekent wel... Of 55 mannen betekent wel 110 handen.
0: Precies,
1: daar kun je heel veel werk mee doen.
0: Ja.
1: En dat is ons aardig gelukt afgelopen weken.
0: Wat te gek. Ja, 24 en 25 mei dus nog een paar kaartjes. Is het dan dus ook echt eenmalig? Of krijgt Alive misschien nog wel een vervolg?
1: Nee, dit is eigenlijk al onze... twee jaar geleden hebben we er ook een gedaan. De Odyssey. En het jaar daarvoor stonden we met No Man's Land. Ook in Zwolle. Mm-hmm. Dus we maken voorstellingen niet elk jaar, maar wel met regelmaat. En deze gaat niet meer in reprise, maar we gaan ongetwijfeld weer... Ik hoop dat we nog 10 jaar ja, en nog makkelijk. Veel verder doorgaan.
0: Ja, tuurlijk.
1: En nog veel meer mooie dingen blijven maken.
0: Ja, dat denk ik ook. Alvast heel veel plezier. En je zegt dan natuurlijk toi toi toi en break a leg.
1: Yes, die...
0: Ja, ik dacht, ik start ook een plaatje, Koen. Doe een fijne show. Veel plezier.
1: Thanks. Toi, toi, toi. Hoi.

Een van mijn favoriete bands alle tijden, de Red Hot Chili Peppers, zijn Under the Bridge op Radio Oost. Super nummer 1, zegt Jannek uit Rijssen. Normaal, ja, die stond op nummer 1 in onze vinyl, top 100. Maar heb je misschien nog tijd voor Greyhound met Black and White? Janneke, zeker. En mocht jij nou plaatjes hebben waarvan je denkt helemaal gemist in de vinyl top 100, laat ze even achter via de app.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
2: Creon Kozijnen.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, 2,99. Zo, dat is goedkoop.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Is het nou Chocolonely of Chocolonely?
10: Lonely, dacht ik altijd.
9: Ja, dat dacht ook Lonely. Maar Lonely. Lonely, dacht je toch? L-O-N, Grieks I.
10: Ja, Lonely.
9: Ja, Lonely.
10: Wat is Lonely?
9: Precies, het is Lonely. Nou, echt. Ik was op dit moment, 15 mei 2016. Het is 18:31 en nu pas weet ik dat het Tony Choco Lonely is.
10: Gaat dat toch iets van je schouders af dan, hè?
9: Ja, ineens voel me ook heel veel lichter ineens. Oké, wacht, we beginnen even opnieuw. Mag ook wel na al die Tony Choco Lonely. Dit is het nieuws met Benjamin. Goedenavond.
11: Goedenavond. Er is brand uitgebroken in een pand van een kringloopwinkel in Deventer. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk of er mensen aanwezig waren in het pand. De brandweer is aanwezig met meerdere eenheden aan de Arnhemstraat. En de omgeving van de winkel is afgezet. De rookpluimen zijn in de wijde omgeving zichtbaar. Bij een aanrijding tussen een auto en twee fietsers in Wierden is een kind gewond geraakt. Nadat de jongen werd nagekeken door ambulancepersoneel, kon hij samen met een van zijn ouders zijn weg vervolgen. En als troost kreeg hij een teddybeer van de politie. De werkzaamheden aan de Spolderbergbrug in Zwolle zorgen voor problemen bij een restaurant in het Engelse Werk. De eigenaar zegt dat de omzet met ongeveer 85% is teruggelopen. Naast de dichte brug zijn ook andere routes afgesloten voor motorvoertuigen. Die moeten daardoor omrijden via de A28. Het heeft onder meer gevolgen voor het personeel, vertelt de eigenaar.
12: Dus ik heb bijvoorbeeld 4 contracten die ik op 1 mei zou aannemen voor het seizoen. Ja, die heb ik helaas maar verscheurd en gezegd, jongens, het spijt me, maar jullie moeten toch ander werk gaan zoeken. En ja, de rest van het personeel probeer ik nog een beetje aan het werk te houden. Maar ja, ook het afstoffen is op een gegeven moment wel een keer klaar.
11: Maar volgens de eigenaar is er wel een oplossing.
12: Dat is gewoon de grote IJsselbrug afsluiten en daar een verkeersregel aan neerzetten wie een hek aan de kant kan zetten om een vrachtwagen door te laten. En dan kunnen de kleine bruggetjes open en dan komt alleen het verkeer wat er woont, de bewoners en de gasten van mijn restaurant over dat bruggetje. Maar helaas is dat geen oplossing, roept de gemeente.
11: De Zwolse lokale politieke partij Zwolwacht gaat over de situatie vragen stellen in de gemeenteraad. En even vooruitblikken naar dit weekend, want FC Twente strijdt zondag met NEC en Ajax om de derde plaats in de Eredivisie. Die derde plek geeft namelijk het recht op het spelen van de voorronde van de Champions League. De fans van de Enschedese club roepen op om morgen met z'n allen de ploeg uit te zwaaien vanaf het viaduct over de A1 bij Enter. Maar ja, FC Twente moet overmorgen dus nog wel even zien te winnen van PSV. En dat wordt volgens sportverslaggever Joran Zwart nogal een uitdaging.
13: Gelijk is genoeg voor plek 4, dan heb je in ieder geval Europees voetbal. Ajax moet naar Heerenveen, NEC go ahead. Ja, maar ja, het mooiste is natuurlijk als FC Twente een resultaat kan behalen in Eindhoven waarmee ze de voorrondes van de Champions League gaan bereiken. Maar goed, ja, je zegt het al, PSV uit is natuurlijk de landskampioen. PSV is in thuiswedstrijden tegen FC Twente echt geweldig bezig de laatste jaren. Dus dat het een heel moeilijk karwei gaat worden, dat is duidelijk.
11: 2 jaar geleden werd FC Twente ook uitgezwaaid door fans. Toen stonden bruggen en viaducten vol met supporters om FC Twente uit te zwaaien richting Zwolle. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel, dat lees je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
9: Dankjewel, Benjamin. Gaan we gauw naar het weer. Nou, Grita, brandlos. Wat wordt het voor temperatuur?
7: Morgen 13 graden, de komende dagen steeds wat milder, of wat warmer zelfs. Dinsdag 18 graden en vanaf woensdag, donderdag, dan zitten we aan de 20ers. Zeker op donderdag en vrijdag. En als het een beetje mee zit, dan komt ook de zomerse 25 graden in zicht. Zo in het Pinksterweekend.
9: Dat komt perfect uit.
7: Dat zou mooi zijn, hè? Ja, het zit aardig goed in de kaarten. Dus ik denk dat we daar best wel een beetje rekening mee kunnen gaan houden.
9: Nou, heerlijk. Ik kijk er heel erg naar uit. Nog heel even doorbijten, zei zo strakjes ook al. Hè. Het is nog een beetje een buigweekend.
7: Ja, dit weekend is nog wel buiig. Morgen een paar buien, mooie stapelwolken. Tussendoor ook ruimte voor zon, zeker. Mm-hmm. Maar 13 graden is de maximum. Zondag al wat milder, met 14 graden. Vrij veel bewolking, zeker in de middag. Een paar buien. Later op de middag. En dan maandag, dinsdag, woensdag. Winden uit het zuiden. In Spanje en Portugal en zuidelijk Frankrijk begint het leuk op te warmen. En dat kan dan eindelijk een beetje naar ons toeschuiven.
9: Heerlijk, ik kijk eruit. Grita, dankjewel.
7: Alsjeblieft, mooi weekend.
9: José de Bra-

0: mij stond het op een van mijn allereerste cd'tjes. Maar ja, dat zijn geen LP'tjes. Zometeen, omdat we de hele week vinyl hebben gedraaid. Maar ja, niet alles in die vinyl top 100 past. Een verzoekje van Laurens. Laurens die zegt namelijk, hey hallo. Er moet nog wel eventjes Jefferson Airplane worden gedraaid met White Rabbit. Anders is het voor mij niet compleet.
1: Oh joh.
0: Ja, Laurens is streng.
1: Ja.
0: Dus als Laurens het zo stelt, dan draai ik hem zometeen.
1: Maar wij zijn ook streng.
0: Ja, wij zijn ook streng. Ja. We spelen het spelletje De Inkopper. Kop jij hem in en kop je hem op de leukste manier in, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jouw telefoon zometeen overgaat. Neem je niet op, dan heb je niet gewonnen. Ik kreeg dus, vorige week hebben we toch, wie hadden we ook alweer geweld? Wendy of zo? Volgens mij was het Wendy of Angela. Angela of Wendy. Die hadden gebeld en er werd niet opgenomen. Weet je nog?
1: Ja, dat
0: we zeiden,
1: ja.
0: Oh, wat jammer dat er niet wordt opgenomen. Maar ja, niet gebeld is niet. Kreeg ik de volgende middag, want ja, weekend al Vrijzel, tussen 12 en 2 zit ik hier natuurlijk weer. Dus ik krijg dan een appje van, hey hoi José, heb je mij gebeld? Je voelt je toch lullig.
1: En wat zei je?
0: Ik zei, ja, ik heb gebeld.
1: Maar je nam niet op.
0: Ja, maar je nam niet op.
1: Dus,
0: helaas, geen prijs. Nee. Het voelt toch naar om dan nee te moeten zeggen. Maar ja, ik blijf erbij. Kijk, als ik er nu één keer heb gedaan, ik kan niet ineens de spelregels veranderen.
1: We moeten streng blijven.
0: We moeten streng blijven. Als je niet opneemt, heb je niet gewonnen. En we hebben heel veel mensen die meedoen. Dus ja, dan gaat de prijs gewoon naar een ander. Goed, De Inkopper die gaat over de vinyl top 100. Ondertussen afgelopen met nummer 1, Deur Donderen van Normaal. De Inkopper gaat over twee plaatjes. Zegt de ene plaat tegen de ander.
1: Nou, Laurens Vos heeft het over Deur Donderen. Want hij zegt de ene plaat tegen de andere. Dit is niet normaal meer. Ik sta op 1 met Deur Donderen.
0: Kobi van der Veen uit Deventer. Ze draaien ons bij Radio Oost weer lekker op volle toeren.
1: Cor Jansen zegt de ene plaat tegen de ander. Ik doe nog een rondje.
0: Zegt de ene plaat tegen de ander. Ik ben blij dat ik weer eens ben afgestoft. Ah. Dankjewel, Hein.
1: Christine Stappenbelt Schaapman zegt de ene plaat tegen de ander. Jij hebt echt een groefje, of misschien wel een groefje.
0: Leuk.
1: Voor muziek.
0: Charles de Jong zullen we afspreken bij Pick-up Pointer.
1: Ah. Hans Blokhuis zegt de ene plaat tegen de ander. Ik raak bijna over mijn toeren.
0: Hetty Doeteweert, ben jij ook zo draaierig?
1: Janko Rabbingen zegt de ene plaat tegen de ander. Eindelijk weer een jaar voorbij en weer uit die stoffige laag.
0: Gerard Veldschoten zegt de ene plaat tegen de ander. Ik draai door, tot aan het gaatje.
1: Femi Mulder zegt de ene plaat tegen de ander. Leg hem ook eens op de kop, zo prachtig.
0: Ja, B-kantje, heel mooi. En Michel Keizer, leuke nummers en gezelligheid. Draai de plaat nog een keer, er staan mooie nummers op.
1: Siska Post verdraait nog aan toe. De top vinylweek is alweer bijna afgelopen. Die is afgelopen. José en Benjamin draaien het laatste rondje.
0: Oeh, dat klinkt wel heel definitief, Siska. Dankjewel. Robert Vos zegt de ene plaat tegen de ander. Ik draai ook al best wat jaren mee.
1: Mooi, mooi. Deze is ook mooi. Bert van Tonger uit Hasselt. Het is de vinyl top 100. Zegt de ene plaat tegen de ander. Ik ben diep gegroefd door dit nummer.
0: Mooi, Bert. Truus Berenschot uit Hengenvelde. Ik ben dol gedraaid. Ja, die platen dan, hè? Niet precies Truus Berenschot uit Hengenvelde.
1: Harry Oude Vrielink uit Tebergen dan. Het wordt met allemaal zwart. Nee, het wordt me allemaal zwart voor de ogen.
0: Monique Nijhuis Poent uit Oldenzaal. Ben jij al zo lang LP? En jij hebt hier. Nou, Monique, je moet niet weten wat je hebt gedaan. Je hebt bij Benjamin een soort studie veroorzaakt. Hoe legde jij dit nou uit?
1: Ja, ben je al zo lang LP? Ik zat te denken, je weet wel al die lijntjes bij een boomstam. Dan kun je toch zien hoe oud boom is.
0: Ja, ja, ja.
1: Aan die groefjes kun je misschien wel zien hoe oud een LP is.
0: Oh, dus ben al zo lang LP. Ben al zo lang LP.
1: Ben je al zo lang LP?

0: lang LP? Ben je al zo oud?
1: Dat is wel een leuke manier om te zeggen. Nog even snel die van Michel Mulder. Hey, zegt de ene plaat tegen de ander. Ben je al helemaal doorgedraaid deze week?
0: En deze nog van Toon Nijland uit Delden. Zegt de ene plaat tegen de ander. Als je blijft hangen, word je vanzelf een langspeelplaat.
1: Ik vind het dus heel erg leuk.
0: Mooi.
1: Nou, oké, we gaan iemand bellen. Niet opnemen is dus ook niet winnen.
0: Zeg het
1: nog maar eens. Zo streng zijn we zeker. Als je telefoon nu overgaat, zet je radio ietsje zachter. En pak even op, vooral dat eigenlijk.
2: Hans Blokhuis.
1: Hey Hans, met José en Benjamin van Radio Oost.
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond. Jij hebt voor mij wel zitten genieten van die vinyl top 100.
2: Ja.
1: Ja, hè?
2: Ja, zeker, ja,
1: ook
2: zeker.
1: Flink meegestemd, zag ik.
2: Ja, ik heb een paar inzendingen gedaan. Dus,
1: hartstikke goed,
2: ik heb dit wapengokje.
1: Nou, hartstikke leuk. Je hebt meegedaan aan de inkopper. We hadden zo net al eentje van jou genoemd.
2: Ja, ik heb er drie ingezonden. Ja.
1: Ja. Weet je ze nog alle drie of moeten we je even een handje helpen? Het is moeilijk hoor, omdat het nu al even te reproduceren. Het gaat om die ene dat je jezelf omdraait. Zou je die nog eens voor mij willen zeggen? Zegt de ene plaat tegen de ander?
2: Ik denk dat ik me straks nog een keer omdraai.
1: Hans, gefeliciteerd. Mooi, daarmee win jij een prijzenpakket.
2: Nou, geweldig.
1: Lekker hè? En we sturen hem naar je op.
2: Oké, nou, dankjewel.
0: Goed weekend.
1: Dankjewel Hans voor het meedoen.
2: Fijne uitzending nog.
1: Doei.
2: Hoi, doei.
1: Nou, en beloofd is beloofd, hè? Dan nog voor Laurens, Jefferson Airplane en White Rabbit. Mis je nou zelf nog een plaatje? Je hebt nog precies...
0: Niks meer over.
1: Nou, oké, ja, precies 2 minuten. 2 minuten in tijd.

0: Mooi plaatje, aangevraagd door Gerdien. Dankjewel. Hey Benjamin, fijn weekend.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Ja, morgen weer werken, weekend al vrij. Daar heb ik heel veel zin in. Maar eerst wil ik je nog even deze laten horen. Dit is de nieuwste van Higo. Heet Vallen in Geluk. Tot morgen.
1: Joe.

0: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
1: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
1: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
0: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
1: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hanta-virus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn 2 jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
10: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
9: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n €780 miljoen voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
13: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
8: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: NL.
1: Boek nu jouw fietsvakantie.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Beeldentuin Mariënheem, ook op eerste en tweede Pinksterdag geopend.
4: Radio Oost, thuis in Overijssel.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
6: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
5: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
9: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. deweertasperges.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Let's go!
1: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Beeldentuin Mariënheem, ook op eerste en tweede Pinksterdag geopend.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste vier maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
3: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
2: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
4: Het is een prix complètement. Ik kan het niet geloven. Dit is het laatste wat ik verwachtte.
2: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
7: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. deweertasperges.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Radio Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Beeldentuin Mariënheem, ook op eerste en tweede Pinksterdag geopend.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips and Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tribute band van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips and Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
5: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
4: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000 en dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar ook dezelfde rol in Irak. De Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verbaasd op het filmfestival van Cannes en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen vervolgens droog, bij 1 graad of 4. Morgen start ook op de meeste plaatsen nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Wat is de overeenkomst tussen bultrug Timmy en de hypotheekrenteaftrek? Nou, beide worden, al zijn ze op weg naar hun einde, nog voor veel geld opgelapt, weggesleept, gered om uiteindelijk, dat weet je, toch teloor te gaan. Allebei geen recht op een vredige dood. En van wat het allemaal kost, hadden zoveel mooie dingen kunnen worden gedaan. Goedenavond en welkom bij Het Oog op Vrijdag. Wij Nederlanders denken dat we heel geëmancipeerd zijn, maar volgens Lisa Loep klopt daar niks van en geloven wij massaal in de illusie van het fopfeminisme. Erik Smit, die eerder het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money oprichtte, komt nu met The Firewall, een journalistieke waakhond die de macht van Big Tech wil beteugelen. En we spreken June Janes, het grote toneeltalent dat zondag bij Internationaal Theater Amsterdam in première gaat met haar eerste solovoorstelling. Dat allemaal tot de klok van middernacht. Maar laten we beginnen met het nieuws.
3: Vrijdag 15 mei.
2: Het nieuws van de ernstig mishandelde kinderen in Stadskanaal houdt het dorp ook vandaag nog bezig. De burgemeester roept zijn inwoners op kalm te blijven.
4: Het recht in eigen handen nemen, dat helpt de kinderen niet.
2: Bij het huis van de moeders ging een steen door de ruit. Volgens deze buurtbewoner maken de mishandelingen veel los.
5: Ja, mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik.
2: De vermeende stenengooiers opgepakt. In de buurt kennen ze de ernst van de mishandelingen nog amper geloven.
6: Jongen, helemaal verschrikkelijk. Als het allemaal echt gebeurt, ik kan me niet voorstellen dat het echt gebeurd is.
2: Er waren signalen van mishandelingen, maar de kinderen werden pas deze maand uit huis geplaatst. Dat is niet gek, zegt deze klinisch psycholoog.
7: De gedachte van de meeste hulpverleners is dat de ouders het beste met hun kinderen voor hebben. En dat ze daardoor gewoon niet op het idee komen dat dit aan de hand kan zijn.
2: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum doet aangifte tegen Kamerlid Gidi Markesauer vanwege deze uitspraak over Palestijnen.
8: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld, misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen, die moeten ze met geweld tegenhouden.
2: The Rights Forum spreekt daar schande van.
9: Een politicus die oproept tot geweld is volstrekt verwerpelijk, volstrekt onacceptabel.
2: De woorden vallen ook slecht bij asielminister Van den Brink.
10: Echt totaal onbegrijpelijk. Ik snap gewoon niet, juist in een tijd waarin we zoveel spanning in de samenleving zien, dat je als politicus deze woorden kiest.
2: Markesauer zei vandaag op Radio 1 dat hij bij zijn woorden blijft.
8: Ik zeg gewoon dat de overheid het recht heeft om geweld toe te passen bij het bevaken van onze landsgrenzen. Daar blijf ik bij staan, ja.
2: De manier waarop hij het zei had wel anders gekund.
8: In de vorm had ik mij beter, scherper en ook wat gepaster en charmanter moeten uitdrukken.
2: Premier Jette heeft zijn reis langs de Caribische eilanden afgerond. Sommige mensen hadden vragen bij zijn komst.
11: Wat is hij komen doen?
2: Nou, dat legt Jette zelf even uit.
12: Om ook te laten zien dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren.
2: Dat investeren valt bij deze vrouw in goede aarde.
11: Is hij plakken komen brengen, geld? Dan is hij welkom.
2: Jette wil de relatie met de eilanden verbeteren en kondigde een jaarlijkse koninkrijksconferentie aan.
12: Waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
2: In Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat frituursnacks illegaal bereidde en verkocht aan frietkotten in België.
13: De politie ontdekte in een garagebox een illegaal atelier waar honderden kilo's vlees lagen in onhygiënische omstandigheden.
2: Schandalig, zegt het Verbond van Frituuristen.
14: Zoiets maakt onze sector kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen?
2: Er zijn 2 Belgen opgepakt. De snacks zijn niet in Nederland beland, dus we kunnen met een gerust hart naar deze snackbar van Waardenberg en de Jong.
15: Goedenavond.
16: Ga mij een patatje met.
15: 1 patatje met voor meneer.
16: En een kaassoufflé'tje.
15: Ja.
16: En zijn dat kipsatéetje.
15: Ja.
16: Nou, ga mij een kipsatéetje.
1: Dit is Nieuws Vandaag in de media.
2: De Zaterdagkrant die is gelezen door Robert Baltus.
17: Nog geen 6 maanden na de beursgang klinken nu al de eerste geruchten over een overnamebod voor Magnum. Een aantal private equity firma's overweegt de vroegere ijsjesdivisie van Unilever in te lijven. Dat vinden analisten opmerkelijk en heel snel lees je in het Financiële Dagblad. Ze verwachten nog wel even de zomerverkoopcijfers van Magnum af, want dat is immers het belangrijkste seizoen voor de maker van Cornetto, Ben & Jerry's en Calippo.
2: Het is muisstil in de klas als Mila begint te praten. We lezen het in de Volkskrant. Ze is 15 jaar, haar lange blonde haren vallen over haar zwarte hoodie. Ze vertelt over haar ex-vriendje. Hij vond dat ik met te veel jongens praatte op Snap. Hij zei, je moet ze allemaal verwijderen. En dat heb ik toen gedaan, zegt ze zacht. Het is voor het eerst dat Mila zich in het gesprek mengt. Net als het groepje miniatures verzorgde meiden om haar heen, gestylde haren, dik aangezette wimpers, hield ze zich stil tijdens de eerdere discussie over flirten.
17: Maar als we een TikTok-filmpje laten zien over vriendschappen tussen jongens en meiden, dan wisselen ze blikken uit. Het fragment is afkomstig uit het televisieprogramma First Dates. Een man legt aan zijn vrouwelijke date uit dat hij absoluut niet wil dat zijn vriendin bevriend is met mannen. Andersom hoeft hij ook geen vrouwelijke vrienden, heel eerlijk. Wat moet ik met een vrouw bespreken als ik er niks mee wil doen? Het verhaal gaat allemaal verder in de Volkskrant en beschrijft hoe de manosfeer via TikTok de klas inkruipt, waar het ideaalbeeld van de dominantie van mannen en volgzame vrouwen mainstream is.
2: In het Nederlands Dagblad hoopvolle verhalen tussen Hemelvaart en Pinksteren.
17: Ik moet jullie wat vertellen, zei Rudolf Roest van 27 tegen zijn oudste broer en schoonzus op de laatste avond van hun jaarlijkse gezinsvakantie. Ze deelden een chalet op de christelijke camping. Mag ik raden, vroeg zijn broer, ben je homo? Ja, zei Ruud, en toen was het keihard janken natuurlijk. Al sinds hij 11 of 12 was, weet hij het allemaal, maar hij had het nooit eerder uitgesproken. Hij woont met zijn ouders op een woonboerderij in Kootwijkerbroek.
2: Naast hem op de bank zit zijn moeder, Dikkie Roest Evers. Zij is 65. Ik vind het zo erg dat jij 10 jaar lang alleen met een geheim hebt rondgelopen, zegt Dikkie. Je wist toch dat je het kon zeggen? Ruud was met zijn ouders lid van de gereformeerde gemeente, net als een groot deel van de familie.
17: Toch vond hij niet zijn plek. Je wordt altijd maar tot een bepaalde hoogte geaccepteerd. Je mag er zijn, maar je huwelijk wordt niet ingezegend. Er lijkt in de kerk een plafond te zijn waar ik telkens tegen aanstoot. Juist in de kerk kwam je mensen tegen die hem diep kwetsten. Nooit ben ik afgewezen om mijn homo zijn door niet-christenen. Wel door christenen.
2: Je kind laten vallen om wie hij is, dat is nooit Gods bedoeling, zegt Dikkie. Je kind loslaten om wie hij lief heeft, dat doe je niet voor jezelf en niet voor God. Dat doe je omdat een ander dat wil. Sinds 4 maanden heeft Ruud een relatie. En binnenkort gaat zijn vriend voor het eerst een dag mee op vakantie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: So Easy to Fall in Love van de verrukkelijke Olivia Dean. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Tot nu toe zijn 65 mensen overleden. Vermoedelijk zijn 250 mensen besmet met het dodelijke virus. Kan deze uitbraak ingedamd worden? Amrish Baijou is veldepidemioloog en microbioloog verbonden aan Artsen zonder Grenzen. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, meneer Baijou, om welk gebied gaat het in Congo?
1: Ja, het gaat eigenlijk over het noordoostelijke gebied van de Congo. Wat aan, zeg maar aan de oostelijke kant, aan de westkant van Oeganda grenst. En aan het noorden met Zuid-Soedan.
0: Ja, dus het heel onrustig oorlogsgebied, toch?
1: Dat klopt helemaal, inderdaad.
0: Ja, tussen 2018 en 2020 was er ook een grote uitbraak. Toen met bijna 2300 doden. Dreigt dit opnieuw?
1: Nou, wat vooral opvallend is aan deze uitbraak, en natuurlijk ook vaker gebeurd, is dat we vandaag is het eigenlijk aangekondigd dat deze uitbraak plaatsvindt. En dan praat je al over 65 doden en ja, inderdaad bijna meer dan 250 mensen, waarvan we eigenlijk toch wel denken dat ze echt ebola hebben. Dat betekent dus al dat deze uitbraak al lang gaande is, minimaal 2 à 3 weken al. In gebieden waar het heel onstabiel is, maar waar ook heel veel mobiliteit van mensen is. En dat brengt natuurlijk wel enigszins risico's met zich mee. Waaronder dat er momenteel dus ook een geval in Oeganda gevonden is. Iemand die helaas gisteren overleden is en inderdaad uit Congo heeft gereisd.
0: Ja, en is Artsen zonder Grenzen ook werkzaam in dit gebied?
1: Zeker, nou ja, in verschillende gebieden. De Congo is een heel groot gebied. En wij hebben er al sinds de jaren 80, 90 hebben we daar operaties, eigenlijk al vrij sinds het begin. Op verschillende gebieden, met name gerelateerd natuurlijk door het conflict, maar je ziet natuurlijk met name vaker uitbraken, ook van ebola in de Congo.
0: Ja, het is super besmettelijk. Hoe groot is de kans nou dat het zich heel snel verder verspreidt?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Wat we natuurlijk wel weten, een uitbraak als ebola, en wat het eigenlijk ook problematisch maakt in dit geval, is de stam van deze ebola-variant. Ja, daar hebben we eigenlijk niet echt vaccins tegen. Niks wat eigenlijk al op de markt is en ook geen behandelingen. Dus dat betekent dat je eigenlijk, zoals we weten van COVID, eigenlijk heel erg gebonden bent aan gedragswijzigingen, bron- en contactonderzoek, gevallen vinden en isoleren. En dat gaat natuurlijk best lastig in gebieden waar er veel conflict is, actief conflict ook. En waar mensen veel heen en weer bewegen. Ja, ook in eigenlijk settings die eigenlijk nog bijzonder grote steden zijn ook. Of waar veel mensen bij elkaar wonen.
0: Ja, en kunnen jullie als Artsen zonder Grenzen dan iets doen? Want u zegt vaccinatie, er is nog geen vaccin.
1: Nou ja, inderdaad. Dus met die klassieke aanpakken kunnen we veel doen. En daar staan we gelukkig natuurlijk nooit alleen in. Grote organisaties zijn erbij betrokken. Maar natuurlijk ook op nationaal niveau is er, omdat er zoveel uitbraken zijn geweest, ook in de Congo, heel veel kennis en expertise. Dus er kan veel gedaan worden. Maar de vraag is inderdaad hoeveel gevallen er zijn, waar ze precies zitten en hoe sterk het gebied zich uitbreidt. En dat blijkt natuurlijk nog een lastig vraagstuk.
0: Ja, en zijn er maatregelen die de overheid, ik weet dat daar is een hele zwakke overheid, maar zijn er maatregelen die de overheid desalniettemin zou moeten nemen?
1: Nou ja, wat overheden het natuurlijk altijd doen, is eigenlijk zo snel mogelijk proberen dat bron- en contactonderzoek op te schalen. Er is vandaag een grote bijeenkomst bijeengesteld door het Afrikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie. Om ook juist met de overheid en internationale partners te kijken waar de versterking op het moment het hardste nodig is en hoe men het het beste kan aanpakken. Wat je ook ziet is natuurlijk dat de overheid natuurlijk gelijk berichten naar buiten doet, waarbij mensen met koorts worden aangemoedigd om naar een ziekenhuis te gaan om zich te laten testen. Ja. Dat is natuurlijk wel gezegd hebben dat je in een gebied werkt waar testen niet heel makkelijk voorhanden zijn. En dat voert natuurlijk een extra complexiteit toe.
0: Ja, maar u zegt mensen met koorts moeten laten testen. Is dat hoe je ebola herkent? Want dan zit je natuurlijk ook in het gebied van malaria.
1: Ja, zeker. De beginnende symptomen van ebola die zijn eigenlijk redelijk non-specifiek en kunnen ook vrij snel verward worden met andere ziektes die er gaande. Met name malaria inderdaad. En dan heb je het over koorts, moeheid, spierpijn, hoofdpijn. Ja, dat kennen we allemaal ook als we de griep krijgen. Het is pas wanneer ebola echt escaleert als ziekte binnen een patiënt dat er dan ook nog diarree bij komt. En dat mensen dan, wat we dan kennen van ebola, interne bloedingen en externe bloedingen krijgen.
0: Ja, en kan dit virus zich makkelijk verspreiden naar bijvoorbeeld Europa?
1: Nou, dat is niet het geval. Sowieso niet, omdat het natuurlijk momenteel plaatsvindt. En met name eigenlijk mensen reizen over de weg, over de grenzen heen. En ebola, als het gaat om Europa, hebben we een heel sterk gezondheidssysteem, wat natuurlijk ook snel gevallen zou kunnen detecteren en isoleren. Of in quarantaine zou kunnen plaatsen. Dus dat risico is er niet. Het gaat echt met name met het risico voor de directe buurlanden. En dat is ook precies waar de zorg op dit moment ligt.
0: Ja, nou, veel sterkte en veel dank voor deze uitleg. Amrish Bhajoo, veldepidemioloog van Artsen zonder Grenzen. Fopfeminisme. Hoe Nederland zichzelf voor de gek houdt over de emancipatie van de vrouw. Ja, ik heb het hier in mijn hand. Zo heet het boek dat cabaretier en presentator Lisa Loep schreef. Ze deed hier 2 jaar onderzoek voor naar de ongelijkheid tussen man en vrouw in Nederland. En ontdekt een reeks mythes waardoor de gendergelijkheid behoorlijk achterblijft. Welkom, Lisa.
2: Dankjewel.
0: Ja, je noemt het boek Fopfeminisme. Kun je ons uitleggen, wie wordt er gefopt?
2: Nou, wij allemaal eigenlijk in Nederland. We denken dat we wereldkampioen emancipatie zijn. Als je kijkt naar cijfers die gemeten zijn, 75% van de Nederlanders noemt zichzelf geëmancipeerd. We hebben ook eigenlijk allerlei progressieve ideeën over mannen en vrouwen. 95% vindt zelfs financiële onafhankelijkheid voor vrouwen net zo belangrijk als voor mannen. Maar ja, als je dan kijkt naar de realiteit van alle dag, dan is de werkelijkheid toch wel heel anders dan die cijfers.
0: Dus ons zelfbeeld klopt helemaal niet?
2: Totaal niet, nee.
0: En als je dan kijkt naar de cijfers, dus als het gaat over onze houding, hè, mm-hmm. Ten aanzien van de positie van vrouwen, dan zijn we dus zeg maar heel progressief. Hoe staan we ervoor als het dan om de cijfers gaat?
2: Ja, als we kijken naar de realiteit, staan we wereldwijd op de 43ste plek qua gendergelijkheid. Dat wordt elk jaar. Er zijn verschillende instanties die dat meten, maar het World Economic Forum doet dat 1 keer per jaar. En vorig jaar zijn we van plek 28 naar 43 gezakt.
0: Ja, fors gezakt dus.
2: In 1 jaar tijd, 15 plaatsen. We staan zelfs lager dan Amerika, een plek lager. Maar ook bijvoorbeeld onze buurlanden, België, Duitsland doen het veel beter. Laat staan de Scandinavische landen natuurlijk. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld binnen Europa, staan we op de 26ste van de 27 plekken in totaal als het gaat om financiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
0: Dat is heel beroerd. En wat verklaart nou die daling van 15 plekken in een jaar tijd? Want ik denk, weet je wel, er is beleid, er worden allemaal quota, komen nog over te spreken, gemaakt. Waarom zakken we?
2: Nou, echt beleid is er niet, eigenlijk om mee te beginnen. Maar we zijn heel erg gezakt door politieke representatie. Die meting was natuurlijk ook ten tijde van kabinet Schoof nog. Nou, daar was gendergelijkheid al helemaal geen issue. In het nieuwe kabinet Jetten is het ook niet gelijk verdeeld tussen man en vrouw. En ook die financiële ongelijkheid, die weegt gewoon heel erg zwaar. Daarom doen wij het zo ontzettend slecht. Want we zijn wel heel hoog opgeleid als vrouwen. We staan ook qua gezondheidszorg ook weer hoog. Dus eigenlijk, dat vertekent het beeld zelfs nog een beetje. Ja. Dus op progressieve dingen, zoals opleiding. Nou, gezondheidszorg is niet per se progressief of conservatief. Maar natuurlijk gewoon belangrijk dat voor iedereen toegankelijk is. Daar doen we het goed op. Maar dat vertaalt zich niet door naar een gelijke verdeling van macht, geld, en ja, gewoon de positie die je hebt als vrouw in de samenleving.
0: Ja, en je zegt ook ergens inderdaad, het gaat hier om de meerderheid van de Nederlanders.
2: Ja.
0: Dat vond ik ook zo'n inzichtelijke. Maar je zegt, de Nederlandse man is wel de minst geëmancipeerde man van Europa.
2: Nou ja, het interessante is, de metingen die gedaan worden, die zijn altijd gericht op vrouwen. Hoeveel uren per week werken vrouwen betaald? Als vrouwen kinderen krijgen, ook alsof ze dat in hun eentje doen. Meestal zijn er toch 2 mensen voor nodig om een kind te maken. Hoeveel uren daarna gaan ze stoppen met werken? Maar er wordt nooit gekeken hoeveel uren gaan mannen zorgen als ze een kind krijgen? Hoeveel uren gaan ze minder betaald werken? Doen. Dus die hele focus van de emancipatie is gericht op dat vrouwen zich moeten emanciperen. En de man blijft eigenlijk buiten schot. Dus mannen, kijk, in de afgelopen 50 jaar zijn vrouwen steeds meer betaald werk gaan doen. We werden ook aangespoord van een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ga maar aan de slag, ga maar werken. Maar tegen mannen werd niet gezegd, een slimme man die zorgen moet ook. Nou, ik ga niet eens rijden. Die man die moet ook gewoon zorgen kunnen.
0: Ja.
2: Dus er is geen emancipatiebeleid voor mannen ontwikkeld in diezelfde tijd. Terwijl het natuurlijk 2 kanten van dezelfde medaille zijn.
0: Ja.
2: Die zorgtaken verdwijnen niet wanneer die vrouw meer gaat werken en die niet meer op zich neemt.
0: Ja.
2: Dus het gevolg is dat de man eigenlijk nog steeds grotendeels fulltime werkt. Alsof er thuis een huisvrouw is die het huishouden op zich neemt. Maar de vrouw is ook een soort kostwinner geworden. Alleen moet ze ook zelf tegelijkertijd die huisvrouw zijn die al die zorgtaken op zich zich neemt.
0: Ja, nou, dus je hebt dus inderdaad inkomen, financiële ongelijkheid. Maar je boek staat heerlijk strak, helemaal van alle feiten. Mm-hmm. Kun je er nog een paar geven waar we dat uit afleiden? Dat we eigenlijk helemaal geen gendergelijkheid hebben?
2: Nou ja, het feit dat vrouwen al sinds de jaren 90 hoger opgeleid zijn dan mannen, maar dat ze slechts... Dit cijfer is best wel moeilijk om terug te vinden, want het wordt niet heel specifiek gemeten, maar ongeveer 8% van de CEO's van grote bedrijven is vrouw. Dus 92% is man, terwijl mannen lager opgeleid zijn dan vrouwen. Dus als wij een meritocratie zouden zijn, wat we graag denken, iedereen kan alles worden wat hij wil. Behalve als vrouw kan je nog tot nu toe geen premier worden. Maar dan zou het natuurlijk nooit kunnen dat vanuit de populatie die lager opgeleid is, het merendeel van de topfuncties komt. Nou, dat zie je ook in politieke macht. Wat ik zeg, er is nog nooit een vrouwelijke premier geweest. In het Nederlandse deel van het Koninkrijk, in de overzeese gebieden wel al meerdere. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar medische gelijkheid of ongelijkheid. Nou, allerlei dingen. Vrouwen die krijgen vaker een psychische diagnose dan dat het lichamelijk is. Ze moeten langer wachten op pijnbestrijding. Noem maar op. Dus het zit in elk domein van het leven, die ongelijkheid.
0: Ja. En nu naar de verklaringen. Want je noemde er net al eentje. De mythe van de meritocratie. Ja. Je hebt een paar mythes. Kunnen we ze kort even langslopen?
2: De eerste is de mythe van het gidsland. Dus eigenlijk is dat gewoon het keurmerk dat we onszelf ooit gegeven hebben. Wij zijn een gidsland dat andere landen de weg leidt. Er was zelfs, nou, het wordt voortdurend gezegd door de politiek, maar onlangs nog in een Kamerbrief uit 2025. Nederland is een land waar iedereen kan zijn wie die wil. En daar staan we wereldwijd ook bekend om. En we zijn zo gelijk. Terwijl, ja, kijk even naar de cijfers, we zijn helemaal niet zo gelijk, maar we hebben het wel een soort exportproduct naar het buitenland toe. Dus omdat we denken dat we een gidsland zijn, gaan we ervan uit dat het wel goed zal zitten met die emancipatie.
0: Ja.
2: Nou, dan de mythe van de vrije keuze.
0: Ja.
2: Dat is misschien nog wel de hardnekkigste. Dus je zegt, wij zijn een gidsland waar iedereen kan worden wat hij wil, als hij maar hard genoeg werkt door die meritocratie. Dus als er ongelijkheid is, dan moet dat wel het gevolg zijn van vrije keuzes die vrouwen kennelijk maken.
0: Want ze willen niet genoeg werken.
2: Ja, want het zijn allemaal part-time prinsesjes.
0: Precies.
2: Dat is de mythe, zeg maar. Maar ja, kijk, niemand zal in Nederland een pistool tegen je hoofd houden of voor de rechter zeggen, deze vrouw mag niet fulltime werken. Dus ja, zeg maar, theoretisch, filosofisch misschien, zijn de keuzes vrij. Maar die keuze wordt niet in een vacuüm gemaakt. Als je kijkt weer naar de cijfers, 50% van de hetero-stellen wil betaald werk en zorgtaken 50-50 verdelen. Maar slechts 9% doet dit maar.
0: Of... En waarom lukt het niet?
2: Nou ja, ik vind dat interessant. Vroeger dacht ik altijd niet, het lukt niet, maar men doet het niet. Toch ook een beetje dat vrije keuzeframe. Maar de hele maatschappij is toch nog ingericht op dat anderhalf verdienersmodel. Met een man met een voltijdbaan en een vrouw met een deeltijdbaan die minder verdient, die financieel afhankelijk is van die man en die het grootste deel van de zorgtaken op zich neemt.
0: En zit die inrichting dan in de beschikbaarheid van goede en gratis kinderopvang?
2: Onder andere, maar ook belastingmaatregels. We hebben heel lang die marginale druk gehad, waarbij het tweede salaris opgeteld werd bij het eerste salaris, waardoor je automatisch in een hogere belastingschijf kwam.
0: En dus het niet meer loonde?
2: Nee. Nou, ook toeslagen zijn natuurlijk zo opgebouwd. Hoe meer je gaat werken, hoe minder toeslagen je krijgt. Ook het feit dat bijvoorbeeld vrouwen maanden zwangerschapsverlof krijgen en vaders of niet-barende partners 5 dagen volledig betaald en dan 5 weken tegen een gereduceerd tarief. Pas sinds een paar jaar. Dus alles duwt mannen en vrouwen die richting in. En dat is niet expliciet uitgesproken, maar de hele infrastructuur leidt daar gewoon nog toe.
0: Ja, en jij bent zelf ook een jonge werkende moeder.
2: Ja.
0: Loop jij daar ook tegenaan of heb je dat heel anders georganiseerd?
2: Nou, ik ben door ouders opgevoed die daadwerkelijk samen, die hadden samen een bedrijf en die deden het zorg voor mij echt 50-50. Dus ik ben gewoon gebrainwashed door hun. Ik dacht dat dat normaal was.
0: Ja.
2: En kijk, als dat jouw voorbeeld is, dan is het veel makkelijker om uit die structuren te breken. Want je weet dat het anders kan. En je weet ook hoeveel het oplevert om als vrouw te werken en voltijd te werken en als man te zorgen. We hebben van die nauwe hokjes bedacht voor mannen en vrouwen, waar eigenlijk niemand helemaal in lijkt te passen. Ja. Maar we durven dat niet los te laten.
0: Ja, dus jij bent daarin goed opgevoed.
2: Ja.
0: Zeg maar wie moet nou die maatschappelijke ongelijkheid gaan veranderen? Is dat de vrouw zelf toch? Is dat de man? Of is dat de politiek?
2: Nou, de politiek. Want we hopen nu al 50 jaar dat het vanzelf beter wordt, maar dat is niet zo. En toen ik onderzoek deed voor dit boek, kwam ik erachter dat we ook al 50 jaar staatssecretarissen van emancipatie hebben, Maar die hebben dus alleen een agenderende functie en niet uitvoerende macht. Ze mogen eigenlijk alleen zeggen dat het heel erg is, maar er worden vervolgens geen consequenties aan verbonden. En wat ik het meest shocking vind, is dat er nog nooit een target gesteld is of een doel van, dit zijn de cijfers, de loonkloof is nu 10,5%, binnen zoveel jaar moet die gehalveerd.
0: Maar toch wel zo'n target van zo'n groot percentage vrouwen moet nu in de Raad van Commissarissen.
2: Precies. Ja, 30% inderdaad.
0: Is dat geen succes?
2: Nou, het is ook een beetje fopfeminisme, vind ik. Want je gaat dus in de toplaag van het bedrijfsleven van de grootste bedrijven, voer je een kwotum in, wat verder eigenlijk geen consequenties heeft als het niet gehaald wordt. Toezichthouders, dus niet per se de mensen die van dag
0: niet
2: tot dag
0: de raad van bestuur.
2: Nee, en het is de mini-top. Dus hoe zit het in de rest van die bedrijven? Is daar een loonkloof? Krijgen vrouwen daar wel doorstroommogelijkheden die ze verder niet krijgen? En doordat we denken dat we dan op die mini-top van die 30% goed doen, kunnen we heel makkelijk weer onszelf foppen en zeggen, zie je wel, we doen er toch wat aan. We zijn toch geëmancipeerd?
0: Ja. En als we dit gaan inzien, moeten we dit dan te lijf gaan met positieve discriminatie?
2: Ja, zeker. Maar die term positieve discriminatie is wel problematisch. Want iedereen denkt meteen, discriminatie is fout, of het nou positief of negatief is. Er zitten ook heel veel interessante dingen in de taal die wij gebruiken voor genderongelijkheid. Zo hebben we het over de emancipatie van de vrouw in plaats van gendergelijkheid, wat andere landen zeggen. En ook, wij zeggen positieve discriminatie. Internationaal is de term affirmative action. Die inhoudt dat je het speelveld gelijk gaat trekken. Er is een achterstand van een groep. En met concrete acties ga je dat gelijk maken.
0: Maar discriminatie voelt ook weer als iets negatiefs. Dus heel veel mensen zijn tegen discriminatie, dus ook tegen positieve discriminatie.
2: Ja, daar zou ik het dus ook niet zo noemen. Maar een achterstand inhalen, zodat je op een gelijk startpunt begint. Want nu sta je met 2-0 achter als vrouw op heel veel fronten. En dan kan je wel zeggen, je moet wat harder werken en je moet geen part-time prinsesje zijn. Maar het is natuurlijk niet helemaal fair als dat startpunt niet gelijk is.
0: Ja, nou, jij bent heel vurig en je schrijft een dikke boek, enorm pleidooi. Maar we hoorden het net ook al in het overzicht van de kranten, de manosfeer. Dus die hele emancipatie of gendergelijkheid. Er is een jonge generatie die conservatiever aan het worden is. Hoe gaan we dat stoppen en bestrijden?
2: Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb er niet een pasklaar antwoord, helaas. Ik denk wel dat dit ook komt, dat het is een vertaling, een extreme vertaling van een sentiment dat in de hele maatschappij zit. En dit is een enorme uitvergroting die ook iets heel mediagenieks heeft. Omdat het jonge mensen betreft, online, we vinden het een beetje ongrijpbaar. Maar als het verder niet in de samenleving ook zou spelen en dat er aanknopingspunten zouden zijn, zou het niet zo groot kunnen worden, die manosfeer. Ja, ik denk toch, het belangrijkste wat je kan doen is het voorleven en goede mannelijke voorbeelden ook stellen van krachtige mannen, juist omdat ze kwetsbaar zijn, omdat ze zorgen. En in laten zien dat daar veel meer kracht in zit dan in die Andrew Tate-onzinverhalen.
0: Oké, dankjewel, Lisa Loep. Het boek Fopfeminisme ligt in de winkel. En komende zondag lanceert Lisa haar boek in 2 cabaretcolleges in De La Mar in Amsterdam. Succes.
2: Dankjewel.

0: Carole King was dat met A Quiet Place to Live. Big Tech wordt gezien als een van de grootste bedreigingen voor onze democratie. Hoog tijd om die invloed te begrenzen, vindt journalist Erik Smit, die eerder Follow the Money oprichtte. En dus wil hij met zijn nieuwe platform The Firewall de strijd aangaan tegen de groeiende impact van techreuzen op journalistiek en maatschappij. Erik Smit is hier. Welkom, Erik.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, Erik, wat moet ik me voorstellen bij de firewall? Want het is letterlijk een soort van brandmuur, of is het een waakhond, of is het een journalistiek platform?
1: Het is vooral een waakhond en een platform wat veel verder gaat dan eigenlijk reguliere media. Namelijk met aangetoonde misstanden daadwerkelijk een ander instrument in onze democratische rechtsstaat aangrijpt, de rechtspraak. Om deze misstanden terecht te stellen. Dus je houdt daadwerkelijk de big tech je houdt ze ter verantwoording.
0: Dus dat is er nieuw aan. Dus ja. Je hebt, ik bedoel, Follow the Money is ook natuurlijk een journalistiek platform.
1: Zeker.
0: Maar je hebt daar niet de mogelijkheid om een zaak aan te spannen.
1: Klopt. En kijk, Follow the Money is in brede zin natuurlijk. Daar heb ik natuurlijk mijn hele leven aan belangrijkste deel van mijn journalistieke leven aan gewijd. En een breedheid van onderwerpen. En ongelooflijk belangrijk om die onderzoek te blijven maken.
0: Maar de firewall is wel nodig.
1: Spitst zich die totaal toe op één onderwerp. Dus die big tech en dat gevaar wat zij vormen.
0: Ja.
1: Grofweg gezien in twee aspecten natuurlijk. Dat is eigenlijk de digitale infrastructuur. En anderzijds eigenlijk ons nieuws- en informatiesysteem. En daar spitst zich dat helemaal op toe. En we zien overal dat de big tech. We hebben dat natuurlijk de afgelopen decennia toegelaten. Dat ze zo groot zijn geworden. Ja. Zo overmachtig. Zoveel invloed hebben op onze regelgeving, monopolies hebben gevormd. En inmiddels natuurlijk verantwoordelijk zijn eigenlijk voor een grote mate van het mis- en desinformatie van onze samenleving. Dat is eigenlijk waar onze democratie op rust. Hè. Als wij als burgers niet goed geïnformeerd worden, dan gaat eigenlijk kan van alles misgaan. Tot aan natuurlijk de rellen in Loosdrecht en angst zaaien, haat zaaien. Het begint natuurlijk met een aantal actoren, maar als het op grote schaal verspreid kan worden op een bepaalde manier, dan gaat het mis.
0: Ja.
1: Daar gaan wij paal en perk aan stellen.
0: Goed, nou, je zegt er zijn twee dingen die je natuurlijk uit elkaar kan trekken. Je hebt die digitale infrastructuur.
1: Ja.
0: Hè, dus het hele digitale wegennet. En je hebt het nieuws, de grootste publieke ruimte en de belangrijkste politieke ruimte. Dat is ook in handen van die Amerikaanse multinationals. Hè, je zegt die verspreiden dus ook nepnieuws. Wat staat er dan?
1: Ze faciliteren dat vooral. Ja.
0: Ze faciliteren dat. Juist faciliteren, want er zijn van die algoritmes. En die bepalen wat jij te zien krijgt.
1: Nou ja, kijk, we leven in een netwerkeconomie. Dus ze hebben natuurlijk eigenlijk gewoon dat wij burgers gratis eigenlijk die informatie aanleveren natuurlijk. En influencers en noem maar op. Ik hoorde net nog even de manosfeer langskomen. Er zijn natuurlijk allerlei complotten die via de nieuws, via de platforms verspreid worden. Wij, gewone reguliere media, kunnen dat niet zomaar doen. Wij worden verantwoordelijk gehouden. We hebben redacties. Hier worden feiten gecontroleerd. We kijken daarnaar. En wij zorgen dat op het moment dat we iets uitzenden of iets opschrijven, dat het op een degelijke manier naar onze luisteraars of onze lezers, dat het daar terecht komt.
0: Ja.
1: Bij deze social media is anything goes. En het wordt er maar doorheen gestuurd. En
0: eigenlijk geen filter meer.
1: Er is geen enkele filter meer. Dat weten we eigenlijk al jaren. Dat is helemaal normaal geworden.
0: Maar waarom is dat zo normaal geworden? Want voor de gewone journalistiek accepteren we dat niet. Vinden we het belangrijk dat het aan kwaliteitsnormen voldoet. Hoe verklaar je dat dat zo groot is kunnen worden? En dat het zo'n gevaar is.
1: Het heeft een heel belangrijke mate te maken met ons economisch systeem. We zijn natuurlijk de laatste decennia gewend geraakt aan het ruimte geven aan technologiebedrijven, laat ze maar innoveren. Het is goed dat zij er zijn. Geef ze de ruimte. Dat is met name in Amerika gebeurd, waardoor gewoon die bedrijven ook ongebreidelde omvangen aan hun monopolies hebben kunnen werken. En daarmee eigenlijk natuurlijk Europese bedrijven hebben we kunnen wegconcurreren.
0: En daar wil je met firewall iets tegenover zetten.
1: Zo is het.
0: Maar je daagt eigenlijk daarmee de grootste multinationals ter wereld uit.
1: Het klopt. En dat is ook dus omdat wij een uitstekende. Dat klinkt heel gek, maar wij hebben in Europa fantastische wetten. Dat zijn, ik noem je de Digital Services Act, de Digital Markets Act. Nergens ter wereld is de wetgeving zo goed geëquipeerd als in Europa. Het zijn alleen jonge wetten. De Digital Services Act is eigenlijk pas sinds 2022.
0: Wordt niet echt gehandhaafd?
1: Die wordt eigenlijk amper gehandhaafd. Onze politici. Die hebben het op dit moment erg moeilijk. Die hebben te maken natuurlijk met een. We leven in een totaal nieuw tijdperk. De meneer die in het Witte Huis zit. Die is geen partner meer van dit continent. Sterker nog, hij ontregelt dat. Hij is een antidemocraat, zou je kunnen zeggen. Dus we leven in een tijdperk dat. We ons op een hele andere manier moeten verhouden ten opzichte van dat land waar al die bedrijven vandaan komen. En dat heeft grote consequenties. Dat betekent dus dat wij opeens moeten gaan bedenken van, hé, wacht eens even, we moeten die bedrijven die daar vandaan komen ook op een andere manier benaderen. We moeten die wetten die wij hier hebben ook gaan handhaven. En dat gebeurt nu niet omdat de politici daartussenin hangen.
0: Maar waarom zitten die politici zo ertussenin? Want ze hebben in de eerste plaats natuurlijk die mediabedrijven de ruimte gegeven. Ze zijn natuurlijk ongereguleerd, hebben ze die hele markt veroverd met grote monopolies. En nu handhaven ze niet. Dus hoe verklaar je dat?
1: Het is geopolitiek. Het is ook, we hebben enerzijds vanuit Europa ook de neiging om te zeggen van regelgeving is slecht. We moeten bedrijven groter laten worden. We hebben het rapport Wenning onlangs gehad. Ja. Eind afgelopen jaar natuurlijk dat we een rapport van een heel een belangrijk bestuurder in onze industrie die daar zijn mening heeft over gevormd. En ja. We moeten gewoon eigenlijk Silicon Valley'tje nagaan doen. Terwijl wij die Silicon Valley. Die bouwt niks op democratische waarden of normen. Wij moeten gaan denken dat firewall, we ons weerbaarder opstellen.
0: Ja, dus de firewall gaat. Je gaat die grote bedrijven aanpakken. Je bent natuurlijk wel David tegen Goliath. Big Tech is toch super, super machtig. Hoe denk je kans te maken? En waar haal je het geld vandaan om te procederen?
1: Nou, het kan ook met hele kleine zaken beginnen. Hè. Je ziet in de Verenigde Staten ook dat je burgers die in opstand komen en die zeggen van de algoritmes van dit van uw platform Meta zijn schadelijk voor mijn kind. Ik ga je tegen in bezwaar. Dat snijdt hout. Als je de advocaten vindt die daar bereid zijn om voor te procederen, dat kunnen wij in Europa ook, dat kunnen wij in Nederland. We hebben een uitstekend rechtssysteem. Die wetten die wij hier hebben, als ze niet door politici niet hard genoeg achteraan lopen en onze toezichthouders te veel op hun handen zitten, dan is het zaak dat de burgers iets gaan doen.
0: Ja.
1: En burgers die kunnen zich verenigen, organiseren. Dat is wat wij aan het doen zijn.
0: Ja. En tot slot, Is het misschien niet te laat? Want kan het niet zijn dat we al zo zijn overgeleverd? Je begon met te zeggen, onze hele infrastructuur is in handen van die big tech. Kunnen we ze nog wel aanpakken?
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik denk nogmaals dat die wetten, die zijn pas jong. En wij kunnen elk moment nog aangrijpen om deze big tech hier op ons grondgebied ter verantwoording te roepen. En dat gaan wij ook vanaf morgen echt doen.
0: Oké, mooi. Succes, Erik Smit. Dank voor je komst. En succes morgen met de lancering van The Firewall.
1: Dank je wel.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.